0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Rutte daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel.
2: Vrijdag 18 september. Goedemorgen. Goedemorgen aan een Neeltje.
3: Goedemorgen Marcel.
2: De grenscontroles aan de Duitse grens gaan verdwijnen, maar niet die op de A1 in Overijssel. Straks de reacties.
3: Je hoort ook meer over zorgfraude in onze regio.
2: We beschouwen het komend voetbalweekend voor.
3: En de Hellendoorn Rally gaat vandaag van start.
2: Het weer voor het weekend, het verkeer, de laatste dag van die week van de jaren 80. En natuurlijk de muziek uit die jaren 80. Tot 9 uur bij ons in...
1: Goedemorgen met Oost.
2: Zin in, natuurlijk, zo dadelijk. Ik had eigenlijk een plaat moeten starten. Nou, dat doen we nu. Kan ook zo. Allemaal uit de jaren 80. Zo ook Dexys, Midnight Runners en Come On Arlene.

0: Zeven minuten over zes. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. We gaan je bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren.
1: In Oost-Nederland wordt nog altijd op grote schaal gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit onderzoek van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland. De gemeenten Staphorst en Meppel onderzoeken samen met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, afgekort het COA, of in de wachthaven van Meppel een drijvende opvanglocatie voor maximaal 300 vluchtelingen kan komen. De opvang zou tijdelijk zijn en maximaal voor 10 jaar. En de informatieavond over schadelijk UF-schuim in Rijzen gisteravond is druk bezocht. Bewoners van 66 gerenoveerde appartementen aan de Pottenbakkers Erf, waarbij dit isolatiemateriaal is gebruikt, kwamen bij elkaar.
0: Werpen we een eerste blik in de ochtendkranten. Voor op de Volkskrant valt een grote foto op van de Canadese premier Mark Carney. Hij staat naast een jonge dame in een ijshockeyshirt. Dat is de leider van de Europese Groenen. Voor de gelegenheid had zij dat ijshockeytenue aangetrokken. We hebben een nieuwe vriend aan een neeltje.
1: Hebben we een nieuwe vriend?
0: Ja, Europa's nieuwe beste vriend, namelijk Canada.
1: Ja.
0: Ja, we zoeken ons toevlucht tot de Canadezen.
1: Ja, want Trump had
0: ja, die
1: al
0: hoeven
1: gezegd,
0: niet meer. En die hoeft ons niet meer.
1: Die wilde Canada innemen, ja. Had hij gezegd.
0: Ook dat nog. Dus Canada heeft ook een nieuwe vriend nodig. En dat zijn wij dan weer.
1: Het AD heeft een grote foto van Rob Jette op zijn spreekgestoelte op de voorpagina. De kop: Jette zoekt vrienden.
0: Ja, die ook al nieuwe vrienden. Nou, misschien kan hij bij Canada proberen. Je weet het niet. Voor op trouw, dus de opening op Europa houdt het verbod op sociale media beperkt. Nieuwe maatregelen zijn gisteren afgekondigd. Moet allemaal nog wel worden goedgekeurd. Er wetten voor worden gemaakt. Maar wil heel erg het gebruik van sociale media bij jongeren beperken. Tot 13 jaar, tot 15 jaar. Er zijn allemaal beperkingen opgelegd. Maar de wetsvoorstellen gaan minder ver dan verwacht. Wel een stap vooruit, vinden mensen die er verstand van hebben.
1: Op de Telegraaf zie ik een foto van koningin Maxima. Nou, we hadden het gisteren al even over haar bezoekje aan
0: bij de eenheidsprijzenmaatschappij.
1: Precies. Ja. En op deze foto heeft ze dan ook kijkt stralend en heeft een discobal in haar handen in de vorm van takkie.
0: Nou, dan weet je welk,
1: als je daar niet blij van
0: welk
1: wordt.
0: Ware huis dit is. En een klein fotootje in de Volkskrant valt op van een dode egel. Met voor zich het beker van een milkshake. De treurige dode dierenbar van het Natuurhistorisch Museum, die verzamelen treurige dode dieren, is uitgebreid met de milkshake-egel.
1: De milkshake-egel.
0: Ja, misschien weet je het nog. Na de McFlurry-egel, in de zomer van 2007 gevonden, met een ijsbeker om zijn snuit, krijgt het museum in Rotterdam er nog een egel bij met een opmerkelijk triest verhaal. Met een deksel van een milkshake-beker als kraag om de nek, diertje werd dood naast de bijbehorende beker van een fastfoodketen aangetroffen.
1: Oh, vreselijk.
0: Egels zijn dol op zuivel en likken dan die bekers uit, komen er dan in verstrikte raak geraakt en sterven dan.
1: Ja.
0: Dus dat past misschien wel bij het bericht wat we zo dadelijk gaan. Nee, wat we nu gaan voorlezen, toch? Maar daar kom jij op. Nee, ik doe het zelf wel gewoon.
1: Ik zit jou vragend aan te kijken.
0: In de categorie van wat gebeurt er vandaag, begint vandaag de jaarlijkse egeltelling. Jazeker.
1: De jaarlijkse egeltelling.
0: Tot en met zondag kun je egels gaan tellen in je tuin of op andere plekken.
1: Oh ja. Heb jij wel eens een egel in je tuin?
0: Zeker, ja, laatst nog liep ik door mijn voortuin al even om het hekje te dicht te doen. Wat geen enkele nut heeft, maar ik doe het toch altijd dicht voor. En er scharrelde best een grote egel door mijn tuin.
1: Oké.
0: Okay. En wil je er nog iets meer over weten?
1: Ja, zeker. Ik wil alles
0: Want je denkt wel eens, ik heb wel eens een egel in de tuin. Maar ik heb dus gelezen dat niet altijd dezelfde hoeft te zijn.
1: Oh.
0: Egels verplaatsen zich namelijk constant. En dus kan er af en toe ook een andere egel in jouw tuin zitten.
1: Wij hadden ook een hele tijd een egel. Nee, en wij gingen er eigenlijk steeds van uit.
0: Het zijn er dus meerdere.
1: De egel was die elke avond terugkwam.
0: Tellen kun je en doorgeven op tuintelling.nl.
1: De Hellendoorn Rally begint vandaag met de klassementsproeven bij Borkelt, Notter en Ypelo. Er zijn bijna 100 deelnemers aan de 44e editie van de rally.
0: Het is Equal Pay Day, internationale dag van gelijke betaling. De dag waarop aandacht wordt gevraagd voor gelijke betaling voor mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen.
1: Je kunt vandaag gaan loeren bij de boeren. 13 melkveehouders op 1 akkerbouwer in Overijssel en Gelderland houden open huis op hun bedrijven. Je kunt dan zien hoe de boeren omgaan met veranderende regelgeving. maatschappelijke verwachting en klimaatverandering.
0: PEC Zwolle trapt de zevende ronde van de Eredivisie af in en tegen Groningen. 8:00 vanavond in de Euroborg. Bij die wedstrijd loopt er een proef voor supporters met autisme en andere vormen van prikkelgevoeligheid. Er wordt dan gekeken hoe het voor deze voetbalsupporters makkelijker kan worden om een wedstrijd te bezoeken.
1: Bondscoach Xavi Hernandez maakt aan het eind van de ochtend bekend wie hij heeft geselecteerd voor de komende wedstrijden van Oranje in de Nations League. Daar is Duitsland de eerste tegenstander komende donderdag in Amsterdam.
0: Ja, dan zijn we benieuwd hoe de toekomst eruit ziet voor Wout Weghorst, Tidjani Reinders en Mats Wiefer.

0: groot in de jaren 80. Harry Slinger met drukwerk en je loog tegen mij.
1: Het krantenoverzicht.
0: Kijken we nu wat uitgebreider in de ochtendkranten. Anna Neeltje, wat valt je op?
1: De Telegraaf opent met een verhaal over de verdeeldheid in de politiek. Nou, het zal je niet ontgaan zijn.
0: Nee,
1: D66, VVD en CDA zijn nog altijd enorm verdeeld over de begroting. En het is natuurlijk de vraag hoe dat uit gaat pakken. In het beste geval gaan zowel linkse als rechtse oppositiepartijen in één schuitje. En dan is er niks aan de hand. Maar in dit artikel staat dat achter de schermen daar eigenlijk niemand op rekent.
0: Ik zat het gisteravond ook nog even te kijken. Ik dacht, ik ben er nou even klaar mee. Het is me te ingewikkeld. Het is te veel partijpolitiek. NRC dacht het ook, heeft er nog maar een derde pagina aan gewijd. Premier Jette blijft mikken op een breed akkoord. Punt. Gaan we zien komende week. Want dan gaan ze weer met z'n allen aan tafel vanaf vandaag. Volgens mij, begrijp ik. Maar daarboven een groot artikel over de boeren en stikstof. En met name de sabotage op het spoor. Schiphol, het wegverkeer, daar komt toch ook stikstof van? Dat is de kop boven het artikel. Bij Teugen, hier net over de grens met Gelderland, lagen ook metalen buizen op het spoor. Omwonenden willen graag meer nuance in het stikstofdebat. Waarom altijd wijzen naar ons? Nou, die vraag kan ik ook wel beantwoorden. Omdat daar de meeste stikstofuitstoot zit natuurlijk. Voorbijreizende razende treinen hoor je niet meer als je wat langer aan een spoorwegovergang woont. Toch het gerinkel van de slagbomen wel. Het spoor bij Teugen is regelmatig storing, waardoor de slagbomen op een willekeurige momenten dalen. Het is een beschrijving van wat daar zo dagelijks gebeurt. We zien een foto van een trekker met een mestkar die over het spoor rijdt. Ik heb 2000 vleeskoeien, zegt een boer. Schaalvergroting, ik moest wel, want anders halen we hier het vlees uit het buitenland. Ja, die schaalvergroting is ook wel een groot probleem waar boeren inderdaad ook mee zitten, natuurlijk.
1: Er is ook positief nieuws. Het was een topzomer voor toerisme, schrijft het AD.
0: Nou.
1: Zelfs een van de drukste zomermaanden van de afgelopen jaren. Ze waren er een beetje bang voor dat de hogere BTW toeristen weg zou houden uit Nederland. Nou, dat is niet zo gebleken. Vooral veel Duitse vakantiegangers zijn naar Nederland gekomen. Maar ook Nederlanders zelf gingen vaker in de zomer een paar dagen weg in eigen land.
0: Heel goed, jij blijft toch nog even bij de boeren hangen. Want de leider van de FDF, Farmers Defence Force, heeft afgeroepen aan zijn achterban om bewijs van brandstichting te wissen. Langs de snelwegen werden natte hooibalen in brand gestoken. Ook gevaarlijke situaties met dikke rook over de snelwegen. In zijn bericht adviseert Mark van den Oever boeren zich te beroepen op hun zwijgrecht. Hij heeft de achterban opgeroepen bewijsmateriaal te verwijderen. Wat duidt op betrokkenheid bij het verbranden van die hooibalen. Het blijkt uit een schermafbeelding van zijn bericht. Volkskrant berichten over. Het gaat daar dan niet weer over de spoorsabotageacties.
1: In Tubantia gaat het over de Nederlandse krijgsmacht. Die heeft nieuwe ruimte nodig om duizenden nieuwe reservisten te trainen. Nou, ze hebben inmiddels hun oog laten vallen op een groot voormalig terrein van het Duitse leger. Dat ligt dus in Duitsland, maar vlak over de grens bij Teurbergen. En dicht bij Hardenberg, als ik het hier goed las. Het nieuwe opleidingskamp moet komen in voormalig depot van de Bundeswehr. Nou, en daar worden dan straks nieuwe lichtingen reservisten klaargestoomd. Hier staat: het Duitse ministerie van Defensie heeft geen bezwaar. Het terrein is namelijk in particuliere handen. En in november houden al 250 Nederlandse soldaten er een 14-daagse veldtraining.
0: In Trouw, een groot artikel over een Duits dorp vol neonazies, waar een progressief stel moedig stand houdt. Duitse dorp Jamel wordt bewoond door nazi's. Het wordt ook maar zo gewoon gesteld. Of iedereen daar ze zo over denkt. Maar blijkbaar wel, want op één huis na, daar woont een ouder echtpaar. Dat laat zich niet wegjagen. Angst is een slechte raadgever, zeggen zij. Er is zelfs een wegwijzer in dit dorp die vertelt hoe ver het is naar de geboorteplaats van Hitler. En op een transformatiehuisje, volgens mij zo te zien, is een heel arische afbeelding van een geheel blond en blank gezin. De vrouw in boerenklederdracht en op de achtergrond een grote adelaar die de vleugels eromheen slaat. Een muurschildering van het nationaal-socialistische familieideaal. We zijn op hetzelfde punt als in 1933, zegt een van het stel dat daar dus nog steeds woont.
1: Ik kan me bijna niet voorstellen, ik bedoel, ik geloof het wel. wel hoor, maar ik vind het echt heftig.
0: Ik
1: ook.
0: Het
1: lijkt bijna een soort van filmscène in plaats van de realiteit.
0: Ja, maar goed, ze hebben ook massaal gestemd op de AfD, hè? Ja. Die komt rijden. Ja. Dus ja, zo'n gaatje dan. Heb jij nog iets, hebben we nog iets leuks ook? Anders kom ik weer bij die dode egel. Dat is ook niet leuk.
1: Ik heb de krant wel aan de kant geschoven.
0: Het is treurnis alom in de kranten.
1: Het was wel een topzomer. Hè?
0: Het was een topzomer. Oh, ja, zwaar. Je had al iets leuks, inderdaad. Nou, goed, voor Michael Jackson en Paul McCartney is het ook leuk. Tenminste, toen ze dit nummer hebben geschreven, vast en zeker hebben ze veel gelachen en plezier gemaakt, denk ik. The girl is mine. Altijd een mooi thema.

0: Emily O'Harris en Mr. Sandman. Zand uit je ogen wrijven. Het is 6:30 tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Anna Neeltje.
1: In Oost-Nederland wordt nog altijd op grote schaal gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit onderzoek van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland. Onderzoekers brachten voor ruim 71 miljoen euro aan verdachte geldstromen in kaart. Dat zou nog maar het topje van de ijsberg zijn. De onderzoekers stuiten onder meer op contante betalingen, geld dat zonder doel wordt rondgepompt en overboekingen naar zorgbedrijven in het buitenland. In deze gevallen is vaak niet geregistreerd waarvoor het geld gebruikt is. In een rapport geeft de instantie aanbevelingen om zorgfraude te voorkomen. Zo moeten gemeenten en zorgkantoren meer mogelijkheden krijgen om contracten met zorgaanbieders te ontbinden bij misstanden of fraude. De gemeenten Staphorst en Meppel onderzoeken samen met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, afgekort het COA, of in de wachthaven van Meppel een drijvende opvanglocatie voor maximaal 300 vluchtelingen kan komen. De opvang zou tijdelijk zijn en maximaal voor 10 jaar. De wachthaven ligt op het grondgebied van Staphorst, maar is eigendom van de gemeente Meppel. Meppel en Staphorst willen ook de gemeente Steenwijkerland de ruimte geven om deel te nemen. De verkenning begint in oktober. Omwonenden en ondernemers in de directe omgeving zijn gisteravond geïnformeerd over het plan. En de informatieavond over schadelijk UF-schuim in Rijssen gisteravond is druk bezocht. Bewoners van 66 gerenoveerde appartementen waarbij dit isolatiemateriaal is gebruikt, kwamen bij elkaar. Een deel van hen ervaart klachten door het schuim, zoals hoofdpijn, brandende ogen en irritatie aan de luchtwegen. De bewoners vinden dat ze veel te laat zijn geïnformeerd door woningcorporatie Viverion. Dit voorjaar werd namelijk na een uitzending van Zembla al bekend dat UF-schuim kankerverwekkende stoffen bevat. Viverion heeft daarna wel metingen verricht, maar over die metingen en over de uitslagen werd niet met alle bewoners gecommuniceerd. Daarvoor bood Viverion gisteren excuses aan. Maar een oplossing is er vooralsnog niet. Dat en meer lees je in de app en op rtvoost.nl.
0: En voor het weer naar Gita Spallenburg. Gita, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, we zijn heel afhankelijk van jou, want buiten is het pikdonker. Ik heb ook nog niet één foto binnengekregen. Nee, want het is pikdonker, dus een zonsopkomst is nog niet te fotograferen.
2: Over drie kwartier dan
0: over
2: drie kwartier. Over de horizon
0: dan
2: komen.
0: Dan komen die foto's binnen. Ja, dat is mooi. Ja, we gaan hem wel zien. Ja, dat dacht ik al, want ik stapte naar buiten. Wij stapten naar buiten vanochtend. Allebei keken naar boven en zagen wel veel sterren. Het was mooi helder.
2: Er zitten echt brede opklaringen boven ons na de neerslag van gisteravond. Daar zat nog een buienlijn in. En Henk Notenboom in Geenemuiden had gisteravond tussen 9:45 en 9:45 18,4 millimeter. Dat is dan echt een hoosbui. En niet verder uit de buurt, mijn collega Gert Voerman in IJsselmuiden 9,4. Dus dat is dan de helft, maar ook daar een plensbui gehad. En vandaag zou er een zeer lokaal buitje nog kunnen vallen in de ochtend. Maar verder op de meeste plekken blijft het gewoon droog. En strakjes is er ruimte voor zeer geregeld zonneschijn. Niet al te veel wind en temperaturen die stijgen naar een bescheiden, maar oké 18, 19 graden.
0: Och, met de zon erbij is dat niet slecht, toch?
2: Nee, zeker niet.
0: Nee. Nou, dat is dan alweer een vooruitgang met vergeleken met gisteren. Vond ik het wel een beetje naar grijs en somber in de middag met name.
2: In de middag, je zag wel verschillen tussen Twente en de rest van Overijssel. Twente kwam nog af en toe wel de zon erbij. Elders was het inderdaad al snel grijs en was het wachten op de regen die later ook kwam. En de komende dagen, eigenlijk in het weekend, is het nog wat aan de licht wisselvallige kant. En daarna is nog steeds de planning voor een hoge drukgebied, hè, voor volgende week. Dus met veel ruimte voor de zon. Dat zit er nog steeds in. Is er niet uitgeknaagd. Ik denk dat het weekend begint morgen met best wel een windrijke dag. Windkracht 4, 5, matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Een soort slepend warmtefront, dus niet echt koud, 20, 21 graden. Maar wel veel lage bewolking, oftewel stratus. Er kan ook een klein beetje lichte regen uitvallen of een motbuitje. Stelt niet heel veel voor. De regen is vooral voor morgenavond en de nacht naar zondag. Dan zondagochtend trekt die regen weg. Komende periode met de zon is het 19 of 20 graden. En vanaf maandag dan gaan we over naar dat kalme, hoge druk weer. Droog weer. Met 's nachts mist en overdag geregeld zon.
0: Ik wilde net komend weekend de korte broek gaan opbergen.
2: Nee joh.
0: Nee, nog
2: dat
0: niet?
2: Dat moet je tegenwoordig niet doen voor half oktober.
0: voor half oktober. Oh, dan kan het nog even.
2: Daarom.
0: Gita, nou, mooie vooruitzichten. Ik spreek je weer over een uur.
2: Tot straks.

0: Bruce Springsteen in de jaren 80 heet hij nog The Boss. Dat vindt hij tegenwoordig niet meer zo'n goede naam. Tougher Than The Rest, hoorde je.
1: De Oosttribune.
0: 7:10, tijd voor de sport, het voetbal van komend weekend. Ons clubpie aan een neeltje.
2: Ja, ons clubpie.
0: Moet vanavond al aan de bak.
2: PEC Zwolle die hoopt zich vanavond te revancheren op bezoek bij FC Groningen. Afgelopen zondag beleefde PEC een van de pijnlijkste dagen in de clubgeschiedenis. PEC verloor thuis met maar liefst 7-0 van Feyenoord. Ja. Trainer Henry van der Vecht heeft het inmiddels redelijk verwerkt.
3: Jawel, dat is gelukt. Maar we hadden wel even voor nodig. In principe hadden we de volgende dag een uitlooptraining. En daar hebben we ook onze nabespreking voorafgaand aan gedaan. En nou ja, dat was goed genoeg voor mij om het weg te zetten. Ik vond het prima verder daarna, maar je wordt er toch elke keer weer aan herinnerd even. Zo'n week, gelukkig is het een korte week op weg naar Groningen, maar ja, het is wel iets wat in je achterhoofd blijft zitten.
0: FC Groningen is duidelijk beter aan dit seizoen begonnen dan PEC. Had ook een iets makkelijker programma, dat weer wel. En is de laatste jaren eigenlijk best wel een gunstige tegenstander geweest voor Zwolle. De laatste 7 wedstrijden in de Eredivisie bleef PEC ongeslagen tegen de Groningers.
3: Nou, dat is een mooi vooruitzicht, maar geen garantie. We hebben vorig seizoen ook een paar goede wedstrijden gespeeld tegen Groningen. Dus ja, ik ben ook van overtuigd dat wij, als wij ons normale niveau halen, daar echt goed te pas zijn, hoor. Dus ja, en dat is een voorwaarde. We moeten zelf goed zijn.
0: Aftrap vanavond 8:00 in de Euroborg in Groningen.
2: Ook Heracles Almelo komt vanavond in actie. De koploper van de keukenkampioendivisie speelt tegen nummer 2 Almere City. Maar van een echte topper wil trainer Vincent Heilman nog niet spreken.
4: Ja, wat een topper. VVV heeft ook 12 punten. Ja, kijk, op papier is het een topper omdat nummer 1 tegen nummer 2 is. Dat maakt alleen maar leuk voor de kijkers thuis, maar ook voor ons. Want je wil altijd ergens voor spelen, maar je speelt elke wedstrijd ergens voor. Ik heb wel alleen de jongens gezegd van, kijk, de stand in de competitie zegt op dit moment nog niet heel veel. Het betekent wel veel voor ons in de eerste periode. Want je kan wel gewoon een concurrent in de eerste periode op een groter achterstand zetten.
0: En meer sport zo dadelijk. Na 8:00 gaan we praten over de start van de Hellendoorn Rally. Die is vandaag met 3 proeven en het hoogtepunt morgen. En we kijken vooruit naar de selectie van de nieuwe bondscoach, Xavi. Die gaat komen. Dan zijn we wel benieuwd wat er met de Overijsselse spelers Wout Weghorst, Dani Reinders en Wout Wiever. Mats Wiever gaat gebeuren. Ik zag je al corrigerend kijken aan een deeltje. Mats Wiever, Wout Weghorst en Tijani Reinders. We zijn benieuwd of die nog bij een selectie zitten. Is Wem!

0: Wham, hoorde je, en Club Tropicana. Was wel heel cool. 6:15 is het op vrijdagochtend de 18e van september. Wat staat ons vandaag te gebeuren aan een neeltje?
1: Het is vandaag Equal Pay Day, de internationale dag van gelijke betaling. De dag waarop aandacht wordt gevraagd voor gelijke betaling. Dus voor mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen. Dat gaat in ons land nog niet goed, werd gisteren nog maar weer eens duidelijk. Nederland is weer verder gezakt op de wereldranglijst emancipatie en staat nu 46e. Net boven Zimbabwe, Guatemala, Honduras en Belarus. Er gebeurt hier weinig meer wat betreft emancipatie. Vrouwen hebben nog steeds problemen om mee te doen in de economie. En verschillen in salarissen worden weliswaar kleiner. Maar andere landen zetten gewoonweg grotere stappen. Nederland stond lange tijd bij de beste 15 landen, maar ging een paar jaar geleden richting de 30ste plaats en zakte vorig jaar naar plek 43. IJsland is voor het 17e jaar op rij het meest geëmancipeerde land ter wereld. Het gat tussen mannen en vrouwen is daar voor 93% gedicht.
0: Ja, mag dan hopen dat wij hetzelfde verdienen. Tenminste, leeftijd en ervaring in acht genomen, dat
1: nou,
0: laten hier
1: we
0: hetzelfde
1: dat niet,
0: is, toch?
1: Nu gaan uitpluizen.
0: Nou, ik dacht, laten we daar even voor zitten. We hebben er tijd ervoor. Goed, dan de Russen. Die mogen vandaag gaan stemmen voor een nieuw parlement. De Duma, ook de inwoners van de door Rusland geannexeerde Oekraïense deelstaten mogen dat. Onafhankelijke en oppositiepartijen en politici kregen maar weinig ruimte voor de campagnes. Critici zijn opgepakt of uitgesloten of gevlucht. Enige officiële partij die tegen de inval van Oekraïne is de Liberale Partij, mag ook niet meedoen. Bleken toch in een peiling wat groter te worden en zijn dus ook door de rechter van verkiezingsdeelname uitgesloten. We kunnen er dus van uitgaan dat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin de grootste partij gaat worden.
1: Je kunt vandaag loeren bij de boeren. 13 melkveehouders en 1 akkerbouwer in Overijssel en Gelderland houden open huis op hun bedrijven. Je kunt dan zien hoe de boeren omgaan met veranderende regelgeving, maatschappelijke verwachtingen en klimaatverandering. Nou, het gaat dan bijvoorbeeld om een betere diergezondheid die weer kan leiden tot betere bedrijfsresultaten. Het loeren wordt georganiseerd door Vruchtbare Kringloop Oost. Dat is dan weer een netwerk van boerenbedrijven dat kennis verzamelt en deelt.
0: Jaarlijkse egeltelling begint vandaag. We hadden het er al even over. Tot en met zondag kun je egels gaan tellen in je tuin of op andere plekken. Met de uitkomsten willen de Zoogdierenvereniging en de Egelbescherming meer te weten komen over hoe en waar egels leven. De aantallen getelde egels kun je doorgeven op tuintelling.nl.
1: En die egeltelling is eigenlijk ook wel een goed moment aan het begin van de herfst om weer wat meer aandacht te vragen, ja, voor die egel. Het is een nuttig dier en mensen kunnen belangrijk zijn voor de dieren die zich verplaatsen, veel verplaatsen. De egel in je tuin is dus niet altijd dezelfde. Openingen in hekken en schuttingen zijn belangrijk. Net als plekken waar de egels kunnen eten, nestelen, paren, kramen en overwinteren. Er is maar 1 soort egel in ons land, dus daar hoef je verder niet op te letten.
0: Oké. Okay. Dan de Euro. Hellendoorn Rally begint vandaag met de klassementsproeven bij Borkelt, Notter en Ipelo. Er zijn bijna 100 deelnemers aan de 44e editie van de rally. Ga je straks meer van horen. 7:15 ongeveer.
1: PEC Zwolle trapt de 7e ronde van de Eredivisie af in en tegen Groningen om 8:00 vanavond in de Euroborg. Bij de wedstrijd loopt er een proef voor supporters met autisme en andere vormen van prikkelgevoeligheid. Er wordt gekeken hoe het voor deze voetbalsupporters makkelijker wordt om een wedstrijd te bezoeken. Ze worden voorbereid op de wedstrijd, hun onzekerheid wordt verminderd en er wordt rekening mee gehouden als ze een terugval hebben. De proef is onderdeel van het project Prikkelvriendelijk Groningen en krijgt er vervolg bij de Interland Nederland-Griekenland op 13 november.
0: En daarover gesproken, de bondscoach Xavi Hernandez maakte aan het einde van de ochtend bekend wie hij heeft geselecteerd voor de komende wedstrijd van Oranje in de Nations League. Duitsland is daar de eerste tegenstander, komende donderdag in Amsterdam. Ook al de nieuwe bondscoach van Duitsland heeft gisteren een selectie bekendgemaakt. Vandaag doet Xavi dat dus. Wedstrijden volgen dan nog tegen Servië uit, Griekenland uit en Servië ook weer thuis.
1: En er komt vandaag nieuwe muziek van David Bowie uit. Op het album The Shell Tell Me Recordings staan nummers op die Bowie maakt in het begin van zijn carrière en die nooit zijn uitgebracht. Bowie heette toen nog Davy Jones en maakte rond 1965 onder meer nummers met Jimmy Page, de latere gitarist van Led Zeppelin. Bowie brak in 1969 door met het nummer Space Oddity, maar had daarvoor een heel andere stijl. Op de hoes staat dan ook dit hoofdstuk van Bowie's muzikale reis, serieuze aandacht verdient. De muziek moet ook worden gezien als onderdeel van de popmuziek in de jaren 60. Nou, David Bowie die overleed natuurlijk. Dat was in 2016 op 69-jarige leeftijd.
0: Ja, heb ik gezocht naar iets uit de jaren 80 van David Bowie. Ben ik hierop uitgekomen.

0: David Bowie en Up the Hill Backwards.
1: Back to the 80s.
0: Vandaag de laatste dag van onze jaren 80 week. Vanaf 9 uur de top 80 van de jaren 80. Daar heb je zelf muziek voor kunnen aandragen. De stembussen zijn gesloten, dus dat gaat niet meer gebeuren.
2: Stemmen kan niet meer.
0: Stemmen kan niet meer, vluchten ook niet. Je krijgt het voor je kiezen vanaf 9 uur. Prachtige muziek. Allemaal wel lange platen, valt mij op als ik de lijst even bekijk. En ik vond het wel een verrassende nummer 1. Dus blijf tot het einde luisteren en dan zie je het.
2: Het wel spannend.
0: Ja, maakt het heel spannend.

0: Heel spannend. Het is ook spannend en leuk. Een mooie dag vandaag op de radio. Na 9 uur dan hoor je die hele top 80 voorbij komen. En aan het einde geven we ook nog een beamer weg.
1: En dat is niet zomaar een inzenders. Prijsje.
0: Nee, dat is niet zomaar een
1: prijsje. Je eigen huis omtoveren tot een bioscoop.
0: Zo is dat. En wij geven ook nog een zakcomputertje, zakspelcomputertje weg. Zo dadelijk met onze jaren 80 mix van vinyl. Na 9:30.
1: Wordt hartstikke leuk. Dat zakcomputertje, dat wil je gewoon hebben.
0: Dat wil je gewoon hebben. Dat wil je ook hebben. Ja, die beamen natuurlijk ook wel. Maar dan moet je ook mazzel hebben.
1: Dat moet je eruit pakken. Nou ja, met een zakcomputertje moet je ook een beetje mazzel hebben.
0: Zo is het. Na 7:00. Ja, want je moet dan een thema ontdekken. Maar daar komen we straks wel over te spreken. Na 7:00 hoor je eerst over de grenscontroles. Duitsland gaat ermee stoppen. Tenminste, in deze vorm wel. Maar niet op de A1 bij de Lutte. Dus niet hier in Overijssel. Hoe daar dan de reacties weer op zijn, hoor je zo dadelijk om ongeveer 7:15 naar een overzicht van al het andere nieuws in onze provincie. Tot 7:00 hoor je Queen en Under Pressure.

0: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. In Oost-Nederland wordt nog altijd op grote schaal gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit onderzoek van het regionaal informatie- en expertisecentrum Oost-Nederland. En de gemeente Staphorst en Meppel onderzoeken samen met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, afgekort het COA, of in de wachthaven van Meppel een drijvende opvanglocatie voor maximaal 300 vluchtelingen kan komen. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwing...

0: nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
1: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
0: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel. Dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Back to the
2: 80's. Ja, de week van de jaren 80 nadert zijn climax. Dit is de laatste dag vandaag, de top 80 van de jaren 80. Maar het nieuws natuurlijk ook uit Overijssel vanochtend. We gaan straks praten over het Duitse voornemen om de grenscontroles te stoppen aan de grenzen met Duitsland uiteraard. Maar niet die op de A1 bij de Lutte, dus niet in onze provincie. Reactie daarop hoor je zo dadelijk, net als het andere nieuws uit Overijssel. We gaan het voetbalweekend voorbeschouwen. En muziek uit die 80's hoor je natuurlijk straks van Doe Maar en van de Blues Brothers.
3: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
4: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
6: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
7: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Dan Aykroyd en John Belushi waren de Blues Brothers in de gelijknamige film. Een van de hits uit die film, Everybody Needs Somebody to Love.
1: Marcel Oosten en Anna Neeltje de Boel. Goedemorgen met Oost.
0: 7 minuten over 7 op deze vrijdagochtend, de 18e van september. Goedemorgen. Goedemorgen aan een Neeltje.
2: Goedemorgen.
0: Duitsland stopt met de grenscontroles, behalve in Overijssel. En ondanks de inspanningen van Overijsselse gemeenten is er nog altijd veel fraude in de zorg.
2: Dat er nog altijd op grote schaal gefraudeerd wordt, blijkt uit onderzoek van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland. Onderzoekers brachten voor ruim 71 miljoen euro aan verdachte geldstromen in kaart. En dat zou nog maar het topje van de ijsberg zijn. De onderzoekers stuiten onder meer op contante betalingen, geld dat zonder doel wordt rondgepompt, en overboekingen naar zorgbedrijven in het buitenland, waarbij niet duidelijk is waarvoor het geld gebruikt is. Overheden, zorgbedrijven en ook de cliënten worden hierdoor ernstig gedupeerd, zegt René Groot-Koerkamp van zorgverzekeraar Mensis.
3: Het gaat over hele kwetsbare cliënten. Kwetsbare cliënten in onze samenleving met mentale problemen, met verslaving, en die krijgen dan geen zorg. Ja, dat is gewoon niet te beschrijven. Ik zie een trend in de langdurige zorg dat steeds meer mensen die structureel misbruik willen maken, dus niet een eenmalige fraude, maar structureel misbruik willen maken van cliënten en het geld wat daarmee gemoeid is, dat steeds vaker voorkomt in de langdurige zorg.
2: Er gaat jaarlijks 120 miljard euro om in de zorg. Er zou landelijk voor zo'n 10 miljard euro gefraudeerd worden.
0: Verder in het nieuws. Gemeente Staphorst en Meppel onderzoeken samen met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers of er in Meppel een opvanglocatie voor maximaal 300 vluchtelingen kan komen. Burgemeester Ten Kater van Staphorst vertelt hoe dat dan geregeld wordt.
4: Wij gaan een verkenning uitvoeren samen met het COA en de gemeente Meppel om te kijken hoe wij invulling kunnen geven aan onze opdrachten die er ligt vanuit de spreidingswet. En dat willen we gezamenlijk doen, omdat we dan toch iets meer schaal kunnen organiseren en dat dan daarmee ook de betaalbaarheid ten goede komt. We willen verkennen, als het mogelijk is, om in de wachthaven van Meppel, gelegen in de gemeente Staphorst, op grondgebied of eigendom van de gemeente Meppel, om daar een ponton neer te kunnen leggen en daar woonunits op te kunnen zetten.
0: Ja, Staphorst moet ook nog wel voldoen aan de spreidingswet. Minister zit de gemeente ook achter de broek. Verkenning begint in oktober. Omwonenden en ondernemers in de directe omgeving zijn gisteravond geïnformeerd over het plan. De opvang zou tijdelijk zijn en maximaal voor 10 jaar.
2: Een informatieavond in Rijssen werd gisteravond druk bezocht door bewoners van de 66 gerenoveerde appartementen. Bij de renovatie is UF-schuim in de spouwmuren gespoten. En sindsdien hebben meerdere huurders klachten.
5: Hoofdpijn, keelklachten, verstopte neus, bloedneuzen, vermoeidheid, pijnlijke spieren, dat soort dingen. Dat zijn de meeste klachten.
2: De bewoners vinden dat ze door woningcorporatie Viverion veel te laat zijn geïnformeerd. Dit voorjaar werd via een uitzending van Zembla bekend dat UF-schuim kankerverwekkende stoffen bevat. Er zijn daarna wel metingen geweest, maar over resultaten is niks meegedeeld. Daarvoor bood Viverion gisteravond excuses aan, maar een oplossing is er vooralsnog niet. En komt de woningcorporatie niet verder dan wat huishoudelijke tips.
6: Ventileer en lucht zoveel mogelijk. Ga niet roken in de woning, doe geen kaarsjes aan. Vermijd ook veel lijm in de woning of kastjes van het Zweedse warenhuis, want daar zit het ook allemaal in. Lucht, ventileer, rook niet in de woning, geen kaarsjes aan.
2: Viverion verwacht over ongeveer een maand de eerste resultaten te hebben van de nieuwe metingen in de huizen. Daarna worden eventuele vervolgstappen bekendgemaakt.
0: En de Eurel-Hellendoorn-rally begint vandaag met de klassementsproeven bij Borkelt, Notta en Ipelo. Bijna 100 deelnemers.
2: Viverion verwacht over ongeveer een maand de eerste resultaten te hebben van de nieuwe metingen in de huizen. Daarna worden eventuele vervolgstappen bekendgemaakt.
0: En de Eurel-Hellendoorn-rally begint vandaag met de klassementsproeven bij Borkelt, Notta en Ipelo. Bijna 100 deelnemers die met hun auto's gaan beginnen aan de 44e editie van de rally. Daar hoor je meer over straks na 8:15.

0: Chris Isaak, destijds een grote hit had hij met Blue Hotel. Bijna 7:15, je luistert naar Radio Oost. Duitsland past de grenscontroles aan, maar niet in Overijssel. Controle op de A1 bij De Lutte blijft zoals die is, vanwege de grote hoeveelheid reizigers op deze route, aldus de Duitse autoriteiten. Op andere snelwegen worden de grenscontroles in de huidige vorm opgeheven, onder meer bij Zevenaar, tot opluchting van de burgemeester daar.
1: 2 jaar lang hebben we alle ellende hier mogen ervaren en vooral de gevolgen van die controles. Dus we zijn ontzettend blij dat het nu op een andere manier gaat plaatsvinden. We zijn als burgemeesters niet tegen controles, maar wel tegen de manier waarop het gebeurt. Want als ik nu hoor wat de nieuwe manier is waarop Duitsland gaat controleren, dat is dan ook precies de manier waarop wij eigenlijk gevraagd hebben. Zoals Nederland dat ook doet, het liefst wat meer vliegende controles. Zijn veel effectiever.
0: Ja, een blije burgemeester van Zevenaar. Ik ben benieuwd of de burgemeester van Losser net zo blij is. Meneer Diepenmaat, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, Losser ligt nog steeds langs de A1. Dus u kunt zich denk ik wel voorstellen dat de blijdschap bij mij wat minder groot is.
0: Is beperkt, inderdaad. En heeft u gehoord van de Duitsers waarom het dan op de A1 wel in stand blijft zoals nu is?
2: Nee, ik heb wat dat betreft hetzelfde gehoord wat u net ook

0: laten horen in de uitzending. Namelijk dat het te maken heeft met de grote hoeveelheden verkeer over de A1. Goed, laat ik zo zeggen, ik ben blij dat er in ieder geval beweging zit. Ja. En dat het op een aantal snelwegen wordt aangepast. Op 3 van de 5 posten stoppen ze met de stationaire controle. Dus ja, ik zou eigenlijk zeggen, het kan wel. Ze kunnen het dus kennelijk aanpassen. Dus ik hoop dat het niet lang duurt voordat ook op de laatste twee plekken waaronder de A1 deze aanpassing wordt doorgevoerd.
1: Ja, want ook wel nodig, hè? Want zeker op de A1 zijn ook ongelukken gebeurd en ook met dodelijke afloop.
0: Ja, zeker. Ja, dus wat dat betreft verandert er voor ons nu nog niks, omdat de controle hier blijft zoals dat die is. Dus wat dat betreft moet ik mezelf ook maar blijven herhalen dat het wat mij betreft zo snel mogelijk zou moeten stoppen. En nogmaals, ik vind het positief dat op een aantal plekken dat besluit nu wordt genomen om het anders te gaan doen en om het meer risicogestuurd te gaan doen. Vliegende controles, zoals ook Nederland het doet, want dan heb je er in principe geen of veel minder last van. En ik denk dat dat ook hier zou moeten kunnen.
1: Ja, we hebben er natuurlijk al veel vaker over gesproken, onder meer ook met u natuurlijk. Er was onvrede over die grenscontroles, eigenlijk ook in Duitsland. De regering hield het overeind als signaal of als een soort buffer tegenover de AfD. Daar natuurlijk die grenscontroles. Den Haag en Berlijn zouden niet goed communiceren. Dat is dan nu dus blijkbaar wel gebeurd. Want heeft u er enig inzicht in van waarom dan op andere plekken die controles wel zijn afgeschaft?
0: Nee, dat is voor mij tot nu toe nog wel de vraag. Want het bericht gisteren dat de controles zouden worden aangepast kwam nadat een aantal weken eerder al werd gemeld dat ze überhaupt verlengd zouden worden. Dus hoe dat precies tot stand is gekomen, ja, daar hoop ik op de een of andere manier nog wat inzicht in te krijgen. We gaan binnenkort hebben we ook weer het overleg met het ministerie om het over die controles te hebben. Dus dan ga ik deze vraag ook zeker stellen. Ja. En dan zal mijn oproep ook wederom zijn van ja, als het op die 3 andere snelwegen kan worden aangepast, waarom op die laatste 2 dan ook niet? Want die overlast die wij nog steeds ervaren, die gaat op deze manier natuurlijk gewoon door. Dus wat mij betreft zou ook daar de Duitse regering nog de stap moeten zetten uiteindelijk.
2: Die vraag die gaat u stellen. Hoe bent u verder met dit onderwerp bezig?
0: Nou ja, natuurlijk door continu aandacht te vragen voor wat hier gebeurt. En ook wel het pleidooi te houden van eigenlijk wat mijn collega uit Zevenaar ook zegt. Wij zijn als Duitse burgemeesters, of als Nederlandse burgemeesters niet tegen controleren en veiligheidsmaatregelen. Dat is prima, maar het moet wel proportioneel zijn.
1: Ja, want ik rij zelf dan regelmatig over de grensovergang bij Emmen. Waar ik inderdaad zondagavond opeens constateerde dat die controlepost weg was. Daar hadden ze ook zo'n hele straat ingericht. Waarvan ik denk, hè, hoe kan dat nou toch? Misschien had ik het eerder moeten melden. Maar goed, maar dat zou natuurlijk gewoon ook op de Lutte kunnen, toch?
0: Ja, dat lijkt mij wel. Kijk, uiteindelijk, natuurlijk rijdt er meer verkeer langs. Maar daarmee is de opstopping die je veroorzaakt natuurlijk ook groter. Op het moment dat je op de manier doet waar het nu gebeurt.
1: Ja.
0: Kijk, u zegt net, het is als maatregel om de AfD af te stoppen. Dat is een beetje het gevoel wat ik er zelf ook bij heb. Het is een grote symbolische maatregel om te laten zien dat de Duitse regering iets doet tegen illegale immigratie.
1: Ja.
0: En op zich, ja, als je dat wil als nationale regering, prima. Maar dan moet je wel maatregelen treffen die effectief zijn. En dat is deze, denk ik, op dat thema zeker niet.
1: Nee, of ze hebben gedacht, wat we ook doen, ze stemmen toch wel AfD. We stoppen er maar mee.
0: Nou ja, goed, als dat, dat blijkt misschien nu wel een beetje. Maar ik blijf dan pleidooi houden van kijk nou wat maatregelen doen in de praktijk. En kijk wat het bij ons oplevert aan ellende. Dan is het volgens mij niet zo heel zinvol. Dus dan ben je vooral mensen tot last in plaats van tot dienst.
1: Precies, en dat is niet de bedoeling natuurlijk. Het moet natuurlijk wel uit Den Haag komen. Bent u ook met de minister nog in contact daarover?
0: Nou ja, dat is wat ik zeg. We hebben over een aantal weken het overleg weer met het ministerie en de minister.
1: Oh ja.
0: Ja, en dan hoop ik dat we daar deze boodschap weer neer kunnen leggen. Maar ook hier, ja, het geldt uiteindelijk, moet de Duitse minister het besluit nemen. Nou, kennelijk heeft hij dat gedaan voor een aantal punten. Dus ik hoop dat de Nederlandse collega die Duitse collega daar nog wat bij kan motiveren.
1: Nou, en aan u zal het niet liggen, meneer Diepemaat.
0: Ik blijf mijn best doen.
1: Zeker. Bedankt dat u ons even met het woord wilde staan. Jeroen Diepemaat, de burgemeester van Losser, over de grenscontroles. Die daar dus bij Losser, bij de Lutte, nog altijd in stand zijn.

0: Van de LP destijds, Skunk. Je kent hem wel, roze met veel groen. Doe maar, hoorde je, en Belle Helene. Straks gaan we het voetbalweekend voor beschouwen en alle andere sport in onze provincie. Daarvoor uit natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
9: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
11: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
10: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
12: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loods. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noorden en Salzbergen.
11: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
0: Het is precies 19:30. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anna Neeltje.
13: In Oost-Nederland wordt nog altijd op grote schaal gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit onderzoek van het regionaal informatie- en expertisecentrum Oost-Nederland. De camera op het Katwolderplein in Zwolle naast de bioscoop, die is geplaatst vanwege overlast, blijft voorlopig hangen. Ondanks dat betrokkenen aangeven dat het inmiddels beter gaat. Gisteravond is een militair voertuig in Badmen van de weg geraakt. Dat gebeurde tijdens een oefening. Het voertuig belandde in een greppel. En aan de Ruisdaalstraat in Deventer is vannacht een auto uitgebrand. Om de brand goed te kunnen blussen, brak de brandweer de deuren en de kofferbak open. Het voertuig raakte zwaar beschadigd en kan als verloren worden beschouwd. De politie houdt rekening met brandstichtingen en roept mensen op die iets verdachts hebben gezien zich te melden. Ook camerabeelden kunnen van belang zijn. Het is niet de eerste brand in Deventer. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekend. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: En voor het weer naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen nogmaals.
14: Goedemorgen, Marcel.
0: Klaagde ik net nog over het gebrek aan foto's. Nou, onze luisteraars hebben mij uitbundig bediend. Yes. Dank je wel, Bob en Yveske en Hilbert en Rika. Ik zie dat allemaal mooie zonsopkomsten met mooie oranje kleuren, oranje en gele kleuren. Bij een deels bewolkt hemel. De meeste wolken zitten bij Yveske in Giethoorn. Klopt dat een beetje in jouw waarneming? Ja.
14: Dat denk ik dat inderdaad zo is. Omdat juist ook over het noorden van het land nog een paar buitjes trekken. En de bewolking die eromheen hangt, die trekt inderdaad over de kop van Overijssel nog even. Dus dat kan ik me helemaal goed voorstellen. Ja.
0: Nou, Heel goed. En dat is een beetje het beeld van de dag. Hè. Eerst nog wat bewolking, maar de zon komt er wel veel meer bij dan gisteren.
14: Ja, zeker. Nee, het ziet er fraai uit. Nu ook al op veel plekken echte brede opklaringen. Wolken en zon, waarbij de zonneschijn op de meeste plekken in de meerderheid is. Verder het in de meerderheid. En ik denk dat dat ook wel zal blijven. Dus al later vanochtend vanmiddag zullen wat kleine stapelwolken bijkomen. Nou, ruimte voor de zon genoeg. Misschien over de kop van Overijssel vanochtend nog een buitje. Verder droog. Windje opstekend uit het zuidwesten. En temperaturen liggen nu rond een graad of 12, 13. En vanmiddag rond 18, 19 graden.
0: En wat voor weekend krijgen we, Gita?
14: We krijgen een weekend met een slepend front.
0: Oei. We hadden
14: dat vorig weekend ook op zondag. En dat leidde vooral boven Zuid-Nederland tot flink wat regen. En deels ook bij ons. Het is een slepend front, een warmtefront, dat wel. Waardoor het morgen de wind wat gaat aanwakkeren. Na af en toe windkracht 5. Slepend front betekent ook veel laaghangende bewolking. Oftewel stratus. Soms is een... Een licht regenbuitje of wat gemiezen, motregen daaruit. Het zijn allemaal kleine hoeveelheden bij morgen 20, 21 graden. Dat slepende front wordt actiever in de nacht naar zondag. Gaat het wat steviger regenen. Maar trekt zondag in de loop van de ochtend weer zuidwaarts weg. Dan krijgen we perioden met de zon. En als die regen van zondagochtend zuidwaarts is weggetrokken, dan is het verder de hele volgende week, naar het zich laat aanzien, droog. Rustig, nazomer, herfstweer. Denk aan nachten met mist. Overdag behoorlijk wat zon. En temperaturen duidelijk boven de 20 graden.
0: Nou, ik denk nu al aan de nachten van volgende week. Hè.
14: De mistnachten.
0: Ja, de mistnachten.
14: Goed opletten in het verkeer 's ochtends.
0: Zeker. En dan slepen wij ons door het weekend en kunnen niet wachten tot weer maandagochtend is.
14: Ja, fijn hè?
0: Ja, heerlijk.
14: Nieuwe werkweek.
0: Ja, zo is het. Gita, ik spreek je over een uur nog een keer.
14: Tot zo.
0: Tot zo.

0: Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World.
1: Sporten met Kai.
0: Maar zo makkelijk is dat niet. Kai Vonk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We gaan voorbeschouwen het komend voetbalweekend en wat er verder nog te gebeuren staat wat betreft de sport. We kijken vanavond al naar PEC Zwolle. Hoe de club zich hersteld heeft naar die 7-0 nederlaag. Dan moeten ze vanavond uit bij Groningen, Kai. Dat is wel een aardige tegenstander voor PEC, maar zo'n dreun die verwerk je niet zomaar, toch?
2: Nee, ja, ik ben heel benieuwd of PEC Zwolle zich vanavond kan revancheren van die deceptie van afgelopen zondag. Ja, het verhaal is bekend, hè. 7-0 thuis tegen Feyenoord. Toch wel een van de pijnlijkste dagen in de clubgeschiedenis. Trainer Henry van der Vecht liet gisteren tijdens het persmoment weten dat hij wel even last heeft gehad van die keiharde nederlaag. Maar hij en de spelers hebben het een plekje kunnen geven inmiddels.
0: Ja.
2: Dus hij beschouwt het zelf als een incident. Maar ja, we weten van vorig seizoen, het is wel een repeterend probleem bij PEC Zwolle.
0: Ja.
2: We hoeven maar terug te gaan naar vorig jaar. Heracles 8-2 in Almelo. Feyenoord 6-1, PSV 6-1, de IJsselderby Go Ahead Eagles 5-0. Dus ja, het is wel een terugkerend fenomeen.
0: Ja, het is een contradictio in termino, maar het is een structureel incident bij PEC. Als ze dan de Bietenbrug op gaan, gaan ze fors. En dan moet je dan maar van herstellen. Nu zei volgens mij Tijmen vorige week, na zo'n grote nederlaag wint PEC altijd wel de volgende wedstrijd. Nou, daar houden we ons in Zwolle maar aan vast dan.
2: Ja, dat is wel de prijs. Dat zag je ook vorig seizoen. Op het moment dat ze zo'n grote nederlaag leden, dan herpakte zich wel weer de volgende wedstrijd. En ze wonen vooral tegen die kleine tegenstanders. Maar ja, dan moeten ze dit jaar maar weer gaan bewijzen. En Groningen speelt dit seizoen ook gewoon redelijk goed.
0: Ja, zeker.
2: Een hoopvol gegeven is wel dat FC Groningen de laatste 7 wedstrijden tegen PEC niet wist te winnen. Dus dat spreekt in het voordeel van PEC Zwolle. Alleen, ze moeten vanavond wel weer Ryan Thomas missen. Die kan nog steeds met een blessure.
0: Oeh, dat is wel een aderlating.
2: Floranus is er wel weer bij. En verder wacht het publiek in Zwolle met smart op de rentree van Younes Namli. Van wie gezegd wordt dat hij na de interlandbreak weer zijn opwachting zal maken. Nou. Dus dat zal nog even een paar weken duren.
0: Herpakken dan maar voor PEC Zwolle.
2: Ja.
0: Herpikken. Ook een tik heeft de NEC gehad gisteravond. 5-0 tegen Juventus bij hun debuut in de Europa League. Ja, dat viel niet mee inderdaad. Naïef gingen de Nijmegers daar de wedstrijd in. Ja, dat moet je tegen Juventus natuurlijk niet doen. Je zou denken, daar kan Go Ahead dan nog wel in Nijmegen zondag van profiteren?
2: Ja, nee, jullie lagen denk ik al bed. Ik heb het nog even gezien gisteravond.
0: Ik heb het niet meer meegekregen.
2: Nee, dat was echt toch wel een heel groot klasverschil. Ja, inderdaad, wat je zegt, heel naïef, persoonlijke fouten. Dus die hebben wel een flinke tik opgelopen. Ja, en NEC speelt de laatste weken ook niet echt goed, hè. Verloren met 3-0 bij Cambuur afgelopen weekend. Ja, en het gemoed in Deventer is goed. Hoewel Go Ahead de laatste 2 wedstrijden wel 4 punten heeft laten liggen met die gelijke spelen tegen Utrecht en Groningen. Ja, spelen ze toch gewoon goed en verzorgd voetbal. Het geraamte van het elftal is dit seizoen intact gebleven. Ja, dat zie je ook gewoon terug in het spel. Spelen gewoon leuk. Ik verwacht dat Go Ahead Eagles toch weer dit seizoen toch weer in het linker rijtje gaat eindigen.
0: Nou, dat zou mooi zijn, inderdaad.
2: Ja.
0: Verplicht is dat voor FC Twente, het linker rijtje eindigen. We hebben het best voor het laatst bewaard, want de topper, de kraker, is natuurlijk zondag. FC Twente PSV. PSV is natuurlijk op stoom gekomen. Maar FC Twente ook wel een beetje.
2: Ja, zeker. Het is toch het mooiste adviesje van dit weekend. Voorheen was het wel zo dat PSV vaak punten verspeelde in Enschede. Maar als je naar de laatste jaren kijkt, is dat beeld wel een beetje veranderd. Twente verloor de laatste 8 wedstrijden tegen PSV. Ja, en PSV, dat begint weer redelijk te draaien, die machine. De laatste wedstrijden gewonnen. Maar ja, wat je zegt, ook Twente in goede doen. Mindere start gehad natuurlijk van het seizoen in Heerenveen. Ook in de Europa League uitgeschakeld. Maar sinds die overwinning in Azerbeidzjan op Karabach is die stijgende lijn wel ingezet, lijkt het. Voetbal gezien is het nog niet zo goed en sprankelend als in de tweede seizoenshelft van vorig jaar. Maar in die laatste wedstrijd zie je toch bepaalde patronen en automatismen terugkomen. En het spelplezier lijkt ook wel hervonden.
0: Ja. Zeg je Twente, zeg je Wout Weghorst tegenwoordig, Kai? Zou hij later vandaag ook nog ter sprake komen?
2: Xabi maakt vandaag natuurlijk zijn eerste selectie bekend voor het Nederlands elftal. Het is nog de vraag. Hè. Hij heeft zelf nog niet gezegd dat hij afscheid neemt van het Nederlands elftal. Hij is natuurlijk 34 geworden onlangs. We zullen het zien. Om 12 uur is die bekendmaking. Weghorst is natuurlijk wel een speler die vooral als pinch hitter gebruikt werd de laatste jaren. Alleen, je zag vorig wel gisteren bij de Mannschaft in Duitsland.
0: Ja, maar klopt.
2: Het klopt, maar liefst 44 spelers selecteren. Dus ja, de verwachting is ook dat Xabi ook een groot aantal spelers gaat selecteren om te kijken wat voor vlees hij in de Kuip heeft. Want ze spelen toch 4 wedstrijden de komende weken. Dus ja, het zal mij niet verbazen dat hij er gewoon bij zit.
0: Nou, ja, dat zou best kunnen. Maar inderdaad, als we het nog even over Klopp hebben. Jürgen Klopp, de nieuwe bondscoach voor de Duitsers. Die liet dan ook wel weer wat inmiddels alvast de waarde van de Mannschaft dan weer buiten.
2: Klopt.
0: Ja, de nieuwe trainer vegen toch met nieuwe bezems ook schoon.
2: Nee, dat is ook de vraag of inderdaad aanvoerder Virgil van Dijk nog geselecteerd wordt.
0: Ja,
2: het is natuurlijk ook de vraag of Tijani Reinders.
0: Ja, die is een beetje buiten beeld natuurlijk dan.
2: Die speelt nu in Saudi-Arabië. Dat is nog niet de allerbeste competitie. Wordt wel beter, overigens. Maar ja, ik ben benieuwd of hij erbij is. Maar ik verwacht hem wel. En natuurlijk Mats Wiever uit Borne. Die hebben we ook nog. Die zal denk ik ook wel bij zitten. Dus ik verwacht toch weer 3 spelers uit Overijssel.
0: Ja, als Xavi er ook 40, 45 gaat selecteren, dan zit iedereen er ongeveer bij.
2: Ja, ik denk dat die verwachting. Ik denk dat hij het wel gaat doen.
0: Ik zat ook naast de telefoon, maar hij is niet gegaan.
2: Ja. Nou ja.
0: Wie weet.
2: Jij bent goed in je vak.
0: Precies. Laten we daarop houden, Kai. Dank je wel. Ja. We gaan er weer naar kijken. Alle wedstrijden natuurlijk te volgen via de Oosttribune, via onze site en via natuurlijk Radio Oost.

0: Typisch jaren 80. Michael Cimbello en Maniac.
1: Back to the 80s.
0: Ja, het is de laatste dag van Back to the 80s, onze jaren 80 week. Straks na 9 uur begint de top 80 aller tijden. Top 80 van de jaren 80. Natuurlijk muziek die je zelf hebt samengesteld. Je hebt de lijstjes kunnen indienen. En een van die indieners gaat vandaag naar huis. Of is al thuis, maar krijgt hem thuis. Een Beamer.
2: Een echte mooie Beamer waarmee je films of ja, weet ik veel wat je wil tentoonstellen. Precies. Op jouw witte muur als heb je die hebt.
0: Heb je een witte muur of nog zo'n doek?
2: Ja, een doek.
0: Wij hadden vroeger, mijn vader was maakte dia's altijd. En wij hadden zo'n schermpje en dat stelde hij dan op in de kamer.
2: Ja.
0: Op zo'n poot en dan gingen we dia's kijken.
2: Ja, dan
0: kijken.
2: Kon dat scherm zo naar beneden.
0: Ja, het voorlopen
2: alsof
0: van de Beamer.
2: Was.
0: Ja, jullie hadden het misschien ook wel, wie weet. Ja, inderdaad, rolde je dat scherm, dat was zo'n rol. En dan naar beneden en dan werden de dia's opgeprojecteerd van de vakanties.
2: Ja, dus als je geen witte muur hebt, is dat nog steeds geen probleem.
0: Gratis af te halen. 1 dia-scherm bij... Nee, ik heb het niet meer.
2: Ik ook niet.
0: Wel de dia-projector nog, met alle dia's. Heb ik nog bewaard.
2: Kom ik een keer bij jou dia's kijken?
0: Oh, ja, gaan we een avondje dia's kijken? Oh, dat is wel echt retro, volgens mij dan. Het wordt gezellig.
2: Ja.
0: Ja, nee, dat wordt heel leuk. Wij hebben ook iets weg te geven. Zeker, een spelcomputer voor in de zak. Kun je Pac-Man opspelen en Slang in de Tunnel en wat er allemaal niet meer op zit. Allemaal
2: Tetris.
0: Het heet dus ook misschien
2: ja,
0: wel.
2: Volgens mij wel.
0: Space Invaders.
2: Spelletje.
0: Zou ook wel eens kunnen. Dan moet je het volgende doen. Goed luisteren naar de mix die onze collega Thomas heeft gemaakt. Die heeft als hobby mixen met vinylplaten. Nou, dat heeft hij ook voor de jaren 80 gedaan. Hij heeft een mix gemaakt. Die ga je zo horen en zien als je meekijkt op tv. En dan moet jij de overeenkomst raden. Wat is de overeenkomst tussen de nummers die in die mix zitten? Laat ons dat dan weten via de app. En dan kom je misschien in aanmerking voor dat speelcomputertje. Daar gaan we.

0: to the 80s.
1: En dat was hem, de mix van vanochtend.
2: Was wel weer lekker, hoor.
1: Ja, was lekker, hè? Ik vond het ook wel lekker, inderdaad. En de vraag is nu, zijn er goede antwoorden op binnengekomen? Jazeker, die zijn er. Nou ja, gisteren was het heel erg lastig. Want gisteren was het thema was synthesizer pop. Nou, daar kwamen de luisteraars niet uit.
2: Ik snap dat ook, want ik zou er zelf eerlijk gezegd ook niet uitgekomen zijn.
1: Ik ook niet. Nu krijgen we wat suggesties binnen. Jacqueline zegt love. Flip zegt Australische muzikanten. Klaas zegt langdurig huwelijk.
2: Langdurig huwelijk.
1: Goed. Allemaal niet goed, maar Jan heeft het goed.
2: Gefeliciteerd, Jan.
1: Stak, Aitken en Waterman. Jan, die spelcomputer komt naar je toe.
3: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
14: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsenjets.nl. Ja.

0: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. De camera op het Katwolderplein in Zwolle, naast de bioscoop, die is geplaatst vanwege overlast, blijft voorlopig hangen. Ondanks dat betrokkenen aangeven dat het inmiddels beter gaat. Aan de Ruisdaalstraat in Deventer is vannacht een auto grotendeels uitgebrand. De politie houdt rekening met brandstichting. En in Badmen is gisteravond een militair voertuig van de weg geraakt. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
2: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
1: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
3: We hebben 25 uur lang gedebatteerd.

0: In alle groepen muizenkeutels en in één groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Ja, die ene muis was de huismuis natuurlijk.
2: Huismuis?
1: Ja, misschien zat hij in een kooitje.
2: Jerry.
1: Ze moeten Tom kopen.
3: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Queen and Another One Bites the Dust. Back to the
1: 80s. Marcel Oosten en Anna Neeltje de Boer. Goedemorgen met Oost.
0: 8:06. Goedemorgen. Het is vrijdagochtend, de 18e van september, bijna weekend. Goedemorgen, Anna Neeltje.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: We gaan zo schakelen met het Parc Fermé van de Hellendoorn Rally. Maar je hoort Oost over fraude in de zorg. Die is nog altijd heel omvangrijk.
2: Dat er nog altijd op grote schaal gefraudeerd wordt, blijkt uit onderzoek van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland. Onderzoekers brachten voor ruim 71 miljoen euro aan verdachten.

0: verwachte geldstromen in kaart. En dat zou nog maar het topje van de ijsberg zijn. Er wordt geld rondgepompt en onderzoekers zien overboekingen naar zorgbedrijven in het buitenland, waarbij niet duidelijk is waarvoor het geld gebruikt is. Overheden, zorgbedrijven en ook cliënten worden hierdoor ernstig gedupeerd, zegt René Groot-Koerkamp van zorgverzekeraar Mensis.
1: Het gaat over hele kwetsbare cliënten. Kwetsbare cliënten in onze samenleving met mentale problemen, met verslaving, en die krijgen dan geen zorg. Ja, dat is gewoon niet te beschrijven. Ik zie een trend in de langdurige zorg dat steeds meer mensen die structureel misbruik willen maken, dus niet een eenmalige fraude, maar structureel misbruik willen maken van cliënten en het geld wat daarmee gemoeid is, dat steeds vaker voorkomt in de langdurige zorg.
0: Er gaat jaarlijks 120 miljard euro om in de zorg. Er zou landelijk voor zo'n 10 miljard euro gefraudeerd worden.
2: Je hoorde er gisteren bij ons al over. En ook vandaag is de prijs aan de pomp weer gestegen. Met name de dieselprijs gaat flink omhoog. Voor een liter diesel betaal je nu rond de €2,81. Nou, dat is wel de adviesprijs, want vanochtend langs de pomp zag ik €2,50 ongeveer staan. Het komt vooral door schaarste aan diesel, legt deze econoom uit.
3: We hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten, de importstroom. En dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
2: Ja, en onze capaciteit aan raffinaderijen voor diesel is dan te weinig. Een liter diesel is dus duurder dan een liter benzine. Maar de benzineprijs stijgt ook en was ook nog nooit zo hoog als nu.
0: Dus als jij straks nog even moet tanken, dan moet je nog even naar brandstofvoortukkers.nl.
2: Ja, dat kan inderdaad. Kun je zien waar je het goedkoopste kunt tanken. Want over de grens is ook geen optie meer. Nee. In Duitsland is het inmiddels net zo duur of zelfs nog iets duurder.
0: De gemeente Staphorst en Meppel onderzoeken samen met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers of in Meppel een opvanglocatie voor maximaal 300 vluchtelingen kan komen. Burgemeester Ten Kate van Staphorst vertelt hoe dat er dan geregeld wordt.
4: Wij gaan een verkenning uitvoeren samen met het COA en de gemeente Meppel om te kijken hoe wij invulling kunnen geven aan onze opdracht die er ligt vanuit de spreidingswet. En dat willen we gezamenlijk doen, omdat we dan toch iets meer schaal kunnen organiseren en dat dan daarmee ook de betaalbaarheid ten goede komt. We willen verkennen als het mogelijk is om in de wachthaven van Meppel, gelegen in de gemeente Staphorst, op grondgebied of eigendom van de gemeente Meppel, om daar een ponton neer te kunnen leggen en daar woonunits op te kunnen zetten.
0: Staphorst moet ook nog voldoen aan de spreidingswet. De verkenning begint in oktober. Omwonenden en ondernemers in de directe omgeving zijn gisteravond geïnformeerd over het plan. De opvang zou tijdelijk zijn en maximaal voor 10 jaar.
2: En een informatieavond in Rijssen werd gisteravond druk bezocht door bewoners van de 66 gerenoveerde appartementen. Bij die renovatie is UF-schuim in de spouwmuren gespoten en sindsdien hebben meerdere huurders klachten.
5: Hoofdpijn, keelklachten, verstopte neus, bloedneuzen, vermoeidheid, pijnlijke spieren, dat soort dingen. Dat zijn de meeste klachten.
2: Bewoners vinden dat ze door de woningcorporatie Viverion veel te laat zijn geïnformeerd. Dit voorjaar werd via een uitzending van Zembla bekend dat UF-schuim kankerverwekkende stoffen bevat. Er zijn daarna wel metingen geweest, maar over de resultaten is niks meegedeeld.
0: Daarvoor bood Viverion gisteravond excuses aan, maar een oplossing is er vooralsnog niet. En komt de woningcorporatie niet verder dan wat huishoudelijke tips.
6: Ventileer en lucht zoveel mogelijk. Ga niet roken in de woning, doe geen kaarsjes aan. Vermijd ook veel lijm in de woning of kastjes van het Zweedse warenhuis, want daar zit het ook allemaal in. Lucht, ventileer, rook niet in de woning, geen kaarsjes aan.
0: Viverion verwacht over ongeveer een maand de eerste resultaten te hebben van de nieuwe metingen. Daarna worden eventuele vervolgstappen bekendgemaakt.
2: En straks gaan we schakelen met Hellendoorn voor de start van de rally.

0: Vitesse hoorde je met Rosalyn. We gaan het hebben over sport.
1: De Eurol Hellendoorn Rally.
2: En is het duidelijk dat Bennett ten Brinke in deze 43e editie toch ongenaakbaar is. Met Tom Woodburn als navigator. In heel slecht weer komt hij aan om zich te laten huldigen. En dan deert de regen niet en wordt de champagne ontkurkt.
0: Ja, en zo ging dat vorig jaar, de winnaar van vorig jaar. We gaan richting Hellendoorn schakelen. Op het Park Vermee is daar Frans. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Frans Bremmer, de voorzitter van de Hellendoorn Rally. Als je dit hoort, Frans, ben je wel in de stemming, hè? Maar dat kan niet anders als je tussen de naar olie en benzine ruikende rallyauto staat.
3: Nee, dat klopt helemaal. Wij zijn helemaal in de stemming. We zijn een jaar druk geweest met ons fantastische organisatiecomité. Ja, en vandaag en morgen gaat gebeuren. Dus iedereen is opperste stemming. Dus helemaal prima.
0: Ja, vandaag drie proeven al. Hè. Dat is eigenlijk een beetje het voorproefje op de zaterdag. Daar ligt natuurlijk het hoogtepunt.
3: Ja. Ja.
0: Mooi.
3: En ben je een beetje... Nou, beide wel. Nou, beide wel hoor. Vanavond in het donker is het natuurlijk al zeer spectaculair met die grote lampen erop.
0: Zeker.
3: Allemaal. In principe begint vanavond. Zowel historisch als de gewone rally.
0: Ja, over de historie komen we zo wel even te spreken. Eerst maar de normale rally. Wie zijn de kanshebbers? Hebben jullie echte cracks erbij zitten?
3: Ja, we hebben echt het cracks erbij. Zijn we ook heel druk mee geweest om een leuk startveld te krijgen. Want dat wil het publiek natuurlijk graag zien. En de sponsoren niet te vergeten. En Bernard is natuurlijk een hele grote kans hebben. Maar een WK-rijder, Crequoir Münster uit België, dat wordt een forse tegenstand. Thomas Martens, een jong talent uit België. Dan de andere rijders, Kevin van Dijnen. Alle wedstrijden al gewonnen tot en met nu toe. Jano Frielink. Dus ja, het zijn er nogal wel. We verwachten een enorme strijd.
0: Ja, maar goed, het was natuurlijk mooi geweest als Jos Verstappen weer een keer mee had meegedaan natuurlijk, hè?
3: Ja, dat is helemaal waar. Ik ben er wel geweest een maand of twee terug. Was ook wel fantastisch om te zien. Ik heb alles van Max ook gezien. De Formule 1-wagen, de kartjes waar hij is begonnen enzovoort. Jos rijdt het Belgisch kampioenschap, doet 20 wedstrijden. Die is al 20 weekenden weg met alles, met Max natuurlijk op de Formule 1 wedstrijd. En het is een keer goed. En ik begrijp dat ook.
0: Ja, wordt ook een dagje ouder, hè?
3: Die wordt ook een dagje ouder en die heeft ook privé. Maar goed, buiten dat hebben we toch weer een fantastisch leuk veld. Een heel sterk veld en verwacht ook heel veel publiek.
0: Mooi.
3: Wat daar op afkomt. Je denkt 60, 70 duizend man waar ze het over hebben. Nou, op internet gaat het al helemaal los. 40.000 bezoekers tot en met gisteravond. Social media hebben we al een record tot nu toe. Dus dat wordt nog meer. We zitten net iets over de 5 miljoen views.
0: Mooi, ja.
3: En als rally in het oosten, ja, weliswaar dat we de grootste zijn van Nederland, doen we denk ik toch niet verkeerd.
0: Nee, er rijdt er alleen langs, zo hoor ik achter je. Ze zijn al langzaam bezig met opstarten.
3: Heb je goed gehoord. Nee, ik ben op service train nu. 140 teams, wat hier de tent heeft opgeslagen. En de prachtige trailers enzovoort. Ja, die zijn nog aan het sleutelen. De rijders die gaan straks verkennen. Dus alles op pace-note zetten. Dus rijders zie je hier nu niet. En de auto's zijn allemaal klaar. En die hebben allemaal tijdsblokken dat ze gekeurd worden. Dus die gaan naar Luttenberg in een garage, waar de mensen zijn van de KNAF. En daar wordt elke rallyauto tot punten, komma's gekeurd op veiligheid. Voldoet hij aan alle eisen, enzovoort, enzovoort.
0: Ja, de KNAF, de Autosportfederatie natuurlijk. Koninklijk ja. En Nederlands ja. Natuurlijk. En Hellendoorn is echt wel weer, is natuurlijk een begrip, de Hellendoorn Rally. Maar Hellendoorn zelf is ook wel weer het hart van het weekend.
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Daar zijn we ook heel trots op. We hebben de gemeente ook een beetje uitgedaagd. En daar zijn we samen uitgekomen. En we zijn weer terug op zowel de gemeente Hellendoorn en wij zijn weer terug op het avonturenpark.
0: Mooi. Nou, dat wordt één grote avontuur, Frans.
3: Ja, dat gevoel hebben wij ook. Ja, althans, als de mening allemaal mag geloven. Ja.
0: Het wordt een rollercoaster dit weekend. Afgezien van de wedstrijd, laten we luisteren naar één van de deelnemers die ook mee gaat doen.
4: 911 GT3 RS. Dat is het paradepaardje van Porsche. En die mag dit jaar dus voor het eerst in Nederland rijden. Dus we staan in Hellendoorn voor de eerste keer met zijn auto aan de stad. 18-wielaandrijver, 500 pk. Het dan gebeurt wel wat. Dat is heel wat anders dan een 4x4. Of, je moet veel rustiger op het gas gaan, zeg maar. Dus dat, er komt echt wel een bult pk's los.
0: Een 911 311 TS. Als ik het goed heb verstaan, Frans. Daar komt er wel wat geweld bij kijken.
3: Fantastische wagen.
0: Voor de liefhebbers valt er ook voldoende te zien. Hè? Ook in de historische auto's.
3: Ja. Nou, even buiten de Porsche waar Bas mee gaat rijden. Natuurlijk waanzinnig mooi. Ik heb hem een klein beetje mee mogen bemoeien. Terwijl ik erbij ben te testen afgelopen maandag op circuit Meppen. En was waanzinnig. Dus voor hem leuk, voor het publiek leuk. Voor Porsche Centrum Twente, onze nieuwe sponsor, leuk. Dus helemaal prima. Historisch is een beetje hetzelfde als de rally. We hebben wat mensen gecontracteerd uit een hele snelle meneer, Tom Piri, uit Frankrijk. Daarnaast Mike Cromley uit Ierland. En zo nog een aantal. Dus dat zijn M3's. Maar dan hebben we natuurlijk de andere mensen mogen natuurlijk ook niet vergeten. Met de Escorts, de Manta's, de Lancia's, de Audi's van vroeger. Dus ja, dat is echt puur rallyrijden.
0: Maar waar rijden zij dan mee? Wat voor auto's?
3: Met BMW M3's. Op de Manta's, Ford Escorts, Audi Quattro, Delta Lancia Integrale.
0: Kijk,
3: enzovoort.
0: Dat zijn wel de klassieke rallyauto's natuurlijk, hè?
3: Ja, wordt steeds populairder, dat merken wij. Ja, wordt steeds het historische, ja.
0: Ja. Zit er nog een leuke Mini bij of zo uit de vergane jaren?
3: Nee, die zit er niet bij. Nee.
0: Oké. Okay.
3: Nee, helaas.
0: Jammer, want dat is natuurlijk ook wel een klassieketje.
3: Maar goed, dat is volgens mij 50, 60 jaar terug ooit Monte Carlo gewonnen.
0: Ja, maar, 60 hè? Ja, denk niet zo is dat.
3: Denk dat hij nu niet meer meedoet met de huidige technieken.
0: Ik ben er wat ouder. Ik ben er wat ouder van.
3: Ja, ik ook.
0: Maar een Delta Integrale is ook altijd mooi te zien, toch?
3: Ja, waanzinnig, prachtig, mooi, die Martini kleuren. Ik bedoel, mensen van een bepaalde leeftijd. Die dat toen hebben meegemaakt in 80 en 90 jaar. Ja, natuurlijk helemaal geweldig. En dat komt allemaal weer op. Dat is helemaal geweldig.
0: Ik hoor het enthousiasme toenemen, Frans. Dankjewel dat je ons even te woord wilde staan.
3: Ja, graag gedaan.
0: En een mooie wedstrijd. En we gaan er natuurlijk uiteraard ook verslag van doen. Met name morgen. En onze verslaggever komt ongetwijfeld bij je langs. Frans, veel plezier.
3: Dankjewel en jullie fijne uitzending.
0: Dankjewel, Frans. Hij is de voorzitter van de Hellendoorn Rally. Die dus weer in Hellendoorn zelf ook is neergestreken. De autosportliefhebbers komen aan hun trekken komend weekend. Ga je nog heen, Annelietje?
5: Ik ga er niet heen.
0: Jij gaat er niet.
5: Jij wel, jij bent een autoliefhebber.
0: Ja, dat wel. Maar ik zal eens kijken. Dus je kunt er naartoe. Ook kijken in de buurt van het park Vermee. Moet je dus in Hellendoorn zijn. Je status quo. Whatever you want.

0: Grazie, Cherie en Chiran, Rockin' the Trolls. Tonight, je hoorde BZN. Daarmee is net na 8:30 geworden tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anna Neeltje.
1: De camera op het Katwolderplein in Zwolle naast de bioscoop, die is geplaatst vanwege overlast, blijft voorlopig hangen. Ondanks dat betrokkenen aangeven dat het inmiddels beter gaat. Aan de Ruisdaalstraat in Deventer is vannacht een auto grotendeels uitgebrand. De politie houdt rekening met brandstichting. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Voor een liter diesel betaal je nu rond de €2,81. En dat de woningnood groot is, wordt maar weer eens pijnlijk duidelijk in Enschede. Een nieuwe eensgezins huurwoning in het lagere segment kon rekenen op maar liefst 3000 aanmeldingen. Gemiddeld reageren er 1200 mensen. Volgens de directeur-bestuurder van Domein zijn de tijden dat krapte en lange wachtlijsten alleen aan het westen zijn voorbehouden ruimschoots voorbij. Meer daarover lees je in de app en op rtvoost.nl.
0: Voor het weer naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen nogmaals.
2: Goedemorgen.
0: Het is aardig helder geworden. Ja. Inmiddels wel weer wat dichtgetrokken in Hengelo. Vanochtend wel veel foto's binnengekregen van de zonsopkomst. Mooie kleuren en deels heldere luchten. Hoe ziet de dag eruit?
2: Ja, we beginnen op veel plaatsen met behoorlijk wat ruimte voor zonneschijn. Af en toe trekken er wat wolkenveldjes over. En er ontstaan later vanochtend ook wat afgeplatte stapelwolken. Dus het wordt een afwisseling van wolken en zon. Waarbij de zon toch wel lange tijd echt wel de bovenliggende partij is. Op een licht buitje na in de kop van Overijssel blijft het droog. Windje uit zuidwest gaat langzaam een beetje opsteken. En bij temperaturen van nu 13 graden en strakjes 18 of 19 graden.
0: En wat voor een weekend krijgen we dan?
2: Wij krijgen een weekend met morgen veel bewolking. Toch wel een straf windje uit het zuidwesten, die merk je wel. Soms een klein buitje of een beetje lichte regen. Maar lange tijd is het morgen overdag droog. Met dat windje erbij wordt vrij milde lucht aangevoerd. 20, 21 graden. De nacht naar zondag ziet de nacht nat uit. En dan zondagochtend eerst buiige regen. Dat trekt weg. En daarna krijgen we periode met zon. En dan zien we dat een hoge druksysteem boven ons komt te liggen. Dat blokkeert de neerslag ook die we nog zo nodig hebben boven stroms in de Rijn. Want ook in Duitsland valt er voorlopig helemaal niets. Maar het zorgt wel voor dat wij mooi kalm nazomerweer hebben met twintigers, dikke twintigers en 's nachts wat mist.
0: Oeh, ik voel de druk toenemen. Gita?
2: De druk?
0: Ja, de druk neemt toe. Hoge druk, toch?
2: Hoge
0: volgende
2: druk,
0: week.
2: Die
0: ja.
2: Ja. Ja, nee,
0: mooie week dus nog kan het worden.
2: Een hele mooie
0: dan.
2: Week, een mooie nazomerweek. Je zult wel voelen dat het in de herfst is en de luchtvochtigheid dus toeneemt. En dat de IJssel zo nog niet zo heel erg stevig kan stijgen. Want de Rijn bij Lobith, waar die uit voorkomt, die zie je ook langzaam weer een beetje zakken. Want we hebben dat bovenstroomse Duitse regenwater natuurlijk wel nodig.
0: Nou, heel krap is het nog niet, maar we houden het allemaal in de gaten. Ook de waterpeilen volgen. En er is wel een nat najaar voorspeld, toch?
2: Nou, het hangt er een beetje vanaf. Ja, in principe zou je denken met dat warme zeewater dat wel goed moet komen. Dan zag je in het westen ook dat er gisteren in Lelystad had bijvoorbeeld 34 mm. Bij Haarlem is bijna 50 mm gevallen. Dus dat zie je dan, die kustbuien. Maar het hangt natuurlijk ook af van je luchtdruksystemen, hoe die liggen. In hoeverre dat zeewater kan worden aangesproken.
0: Ja, en van water in Noord-Holland, daar heeft de IJssel dan weer niks aan, Gita.
2: Nee, daar moeten ze heel erg hard tegen gaan duwen.
0: Gita, dankjewel en een fijn weekend.
2: Hetzelfde.

0: Wax hoorde je en Bridge to Your Heart.
1: De Overijsselse nieuwsquiz.
0: 10 minuten over 8:30 en of het nou de week van de jaren 80 is of niet. 8:50, tijd voor de nieuwsquiz.
2: En de vraag, de selectievraag.
0: Ja, we gaan eerst selectievraag doen. Hè. Nog even, we nemen de week een beetje door aan de hand van vragen. Heb je de eerste vraag goed? Zend hem dan in, het antwoord, goede antwoord via de app. En dan maak je kans op een noodradio.
2: Mag ik hem nu noemen?
0: Ja, doe maar op een gegeven moment. Anders snappen mensen niet wat we aan het doen zijn. Nou.
2: Ik snap het. Ja. Wat had Caroline van der Plas aan op Prinsjesdag? A. Lieslaarzen. B. Hakken of C. een boerenzakdoekenjurk. Weet jij nou het goede antwoord? Laat het ons dan even weten. En ja, wie weet spelen wij dan zometeen de nieuwsquiz met jou.
0: A, B of C via de app.

0: Nou heet het wel. Don't You Want Me heet dit nummer van Human League. Typische icoon van de jaren 80.
1: De Overijsselse nieuwsquiz.
0: We gaan hem spelen. Heel veel goede antwoorden kwamen er binnen op onze selectievraag. En nee, Joke, het zijn geen laarsjes.
2: Nou ja, je kan het wel enkellaarsjes noemen.
0: Ja, maar dat vroegen we niet. En het is ook, nee Rob, geen boerenzakdoek outfit. Ook niet met hoed, want de Caroline zat in de... Oh nee, dat mogen we niet zeggen. Nee, daar zeggen we niks van. Was niet goed in ieder geval. Maar er waren ook wel goede antwoorden. En een van de vele inzenders, want het was weer uitgebreid vandaag. Veel mensen die hebben meegedaan. Die gaan we maar eens even bellen. We hebben er willekeurig iemand uitgekozen. En als diegene nou ook de telefoon nog even opneemt... ook al is het een onbekend nummer, wij zijn het...
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen met Marcel en Anneneeltje.
3: Met Kok Eshuis.
0: Kok uit Hengelo.
3: Ja.
0: Ja, bekend van het voorspelspel. Het legendarische Marcel en Bastiaan voorspelspel. Wat goed, Kok. Goedemorgen. Ja. Hoe gaat het met je?
3: Wel goed hoor.
0: Mooi zo. En nu deelnemer aan de nieuwsquiz als je wilt. Uiteindelijk natuurlijk.
3: Ja.
0: Mooi.
3: Ja.
0: Nou. Als je er klaar voor bent, dan gaan we gewoon die vragen stellen aan je, Kok.
3: Ja, ik zit ervoor.
0: Ja, eerst maar de selectievraag nog even doornemen aan een Neeltje.
2: Wat had Caroline van der Plas aan op Prinsjesdag? A. Lieslaarzen. B. Hakken. C. Een boerenzakdoekenjurk.
3: B. Hakken.
2: Helemaal goed.
0: Goed.
2: We gaan hem spelen.
0: Ja, zo is het. Stelde niet veel voor trouwens, die hakken. Kleine haakjes,
2: nee,
0: toch?
2: Enkellaarsjes.
0: Ja. Ja. Kok, als je er klaar voor bent, gaan we de klok starten. 5 goede antwoorden en die noodradio is van jou. Klaar voor?
3: Ja.
0: Gaat-ie.
1: De Overijsselse nieuwsquiz.
2: Welke weigergemeente gaat nu toch proberen aan de spreidingswet te voldoen? A. Zwolle. B. Staphorst. Of C. Twenterand?
3: Staphorst.
2: Goed. Waar werd er deze week al geoefend met de bescherming tegen hoogwater? A. Kampen. B. Nijverdal. Of C. Almelo?
3: Kampen.
2: Goed. Welke bedrijfjes zie je steeds meer in Overijssel? A. Platenzaken. B. Ambachtelijke bakkers. Of C. Thaise massagesalons?
3: Thaise massage bij ons.
2: Oh,
3: salons. Sorry.
2: En welke eervolle taak had Caroline van der Plas? A. De troonrede voorlezen. B. De koninklijke hoogheden begeleiden. Of C. Zwaaien op het balkon?
3: De koninklijke hoogheden begeleiden.
2: Dat gaat uitstekend. Welke soort van opvang komt toch weer in Oldenzaal? A. Een AZC. B. Containerwoningen. Of C. Opvang voor statushouders?
3: Oei. Wat zei je bij A? Sorry.
2: A. Een AZC.
3: Nee, dan is het C.
2: Helemaal goed. Ja.
0: Klok is af. We maken hem af, toch?
2: Ja,
0: we maken hem af. Ja,
2: okay.
0: Natuurlijk.
2: 7. Aan welk wereldkampioenschap deed Danink uit Luttenberg mee? A. WK kaasrollen. B. WK schapendrijven. Of C. WK achteruitrijden?
3: Ik denk schapendrijven. Dat heb ik van de week gezien bij Oost.
2: Ja, klopt. 8. Welke prijs ging deze week naar recordhoogte? A. De prijs van koffie. B. De prijs van benzine. Of C. De prijs van krentenweggen?
3: Benzine.
2: Goed. En dan, niet de laatste. De ene laatste vraag. 9. Voor de hoeveelste keer was de delegatie uit Staphorst in Den Haag voor Prinsjesdag? A. Voor de 4e keer. B. De 16e keer. Of C. De 26e keer?
3: Ik gok de 26e keer.
2: Goed. Waar trad normaal voor de allerlaatste keer op? A. Dalfsen. B. Te Bergen. C. Nog niet bekend.
3: Die weet ik niet. Nou, nog niet bekend.
0: Nou ja, allemaal goed.
3: De laatste was ook een gok trouwens, hoor.
0: Ja, maar die is van ons ook een gok. Want ze waren inderdaad afgelopen weekend in Dalfsen. Dat zou de laatste keer zijn, maar dat hebben ze al een paar keer gezegd. Dat was weer een instinctvraag.
3: Ja, oké.
0: Okay. Hartstikke goed, Kok. Nou, gefeliciteerd.
2: Beter kon niet.
0: Nee, je kon niet beter. Nee. Volgens mij hebben we nog nooit een volledige score gehaald, Kok.
3: Nou.
0: Je bent super op de hoogte van het Overijssels nieuws. Maar dat komt natuurlijk omdat je altijd Radio Oost luistert.
3: Ja, ik luister altijd Radio Oost. Kijk. En ik kijk heel vaak 's avonds even in ieder geval het nieuws van Oost.
0: Heel goed. Nou, dat is mooi, want dan zie je daar Bastiaan weer heel vaak voorbij komen.
3: Ja.
0: Net als al die andere collega's.
2: Hoef je die
0: niet te missen. Kok, gefeliciteerd. Blijf nog even hangen. Dan noteren we voor de zekerheid nog even al je gegevens. En dan komt de noodradio naar je toe. Alvast een goed weekend.
2: Noodradio.
0: Noodradio.
2: Oh,
0: doen we.
2: Ja,
0: we
2: doen nog in de Game Boys.
0: Ja, je zit nog in de Game Boys. Ja. Ga dan nu weer in de Noodradio. Kok, dankjewel. Blijf hangen. En tot zo. Dan gaan wij nog een liedje uit de jaren 80 draaien. Hier zijn de Bee Gees.

0: De Bee Gees en You Win Again. Het gold voor Kok vanochtend.
1: Back to the 80s.
0: Back to the 80s gaat nog door tot vanavond 6 uur. Natuurlijk straks met de climax van deze week. Na 9 uur Bert van Lossen. Ook een climax natuurlijk, maar die zit er iedere dag. Nee, natuurlijk het start van de top 80 van de jaren 80.
2: Hippiedepiep, hoera.
0: Hippiedepiep, hoera. Dus straks met allemaal hele bekende nummers uit de jaren 80... uitmondend in de nummer 1 tegen 6 uur. Ik vond hem verrassend. De band niet zozeer, maar het nummer wel. Dat ik dacht van, hé, is dat nou nu het beste nummer wat we moeten kiezen? Afijn, blijven luisteren.
2: Maar je bent het er niet mee eens.
0: Nou, jawel, ben het wel mee eens, maar...
2: Ben je toch ook al een dwars?
0: Ja, ik ben altijd... Ik ben niet snel tevreden aan een Neeltje. Goed weekend, veel plezier bij Bert. En alle collega's natuurlijk die de top 80 gaan afwerken de komende uren. Anne Neeltje, dankjewel. Weer.
2: Jij bedankt.
0: Een fijn weekend.
2: Jij
0: ook voor jou.
2: Jij en zei al
0: alle
2: luisteraars. Voor... dat de uitzending was begonnen om 6 uur... toen ik zei dat ik zin in koffie had, zei jij... Ja. Is het raar om te zeggen dat ik al zin heb in bier? Ja.
0: Zeg dat nou niet hardop, dat moet helemaal niet bekend
2: nu
0: zijn.
2: Nu mag het zo meteen.
0: Ja, het feest kan losbarsten. Mensen, het is bijna weekend, in ieder geval voor ons wel. Ik ben er maandagochtend om 6 uur weer. En een deeltje hoor je weer vanaf woensdag. Gaan we dan met iets feestelijks uit... Hoorde hier ook een dansje bij, Annette? Weet je dat nog?
2: Geen idee, nee, maar we kunnen in ieder geval gewoon.
0: Het is
2: gaan
0: niet
2: dansen.
0: De Macarena, maar we doen het gewoon. Voor mensen die meekijken, we gaan het ons eraan wagen. Goed weekend. Hier is Kaoma en de Lambada.

0: zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
1: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
6: Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
8: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Hey Raymond!
14: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
12: Je kiest niet voor Staar, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
16: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
17: www.123gold.de.
18: Woonwinkels, opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
19: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
20: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
19: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
21: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Oude Boyink Keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
23: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. De gemeente Staphorst en Meppel onderzoeken samen met het COA of in de wachthaven van Meppel een drijvende opvanglocatie voor vluchtelingen kan komen. De camera op het Katwolderplein in Zwolle, die is geplaatst vanwege overlast, blijft voorlopig hangen, ondanks dat betrokkenen aangeven dat het inmiddels beter gaat. En aan de Ruisdaal staat in Deventer vannacht een auto grotendeels uitgebrand.
24: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
25: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
26: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
25: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
0: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste.

0: dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
4: Back to the 80's. Het is 3 over 9, het is vandaag Cheeseburgerdag. Het is ook de dag van de eerste liefde. En vandaag is het ook Wereldbamboedag. En de finale dag van Back to the 80's. De top 80 van 80.
5: Radio Oost.

0: Nummertje 79 in de top 80 van 80. Wham and Wake Me Up Before You Go-Go. De titel ontstond uit een briefje van Andrew Ridgeley. Hij schreef per ongeluk iets als Wake Me Up Before You Go-Go. En George Michael vond die dubbele woorden zo leuk dat hij er een titel van maakte. Hey, goedemorgen. Dit is hem, de top 80 van 80. Op weg naar de nummer 1.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Nou, eens even kijken wat er allemaal voor nieuws is bij Oost. Nou, enorme belangstelling voor sociale huurwoning in Enschede. Voor één sociale huurwoning in Enschede hebben zich maar liefst 3000 mensen ingeschreven. Volgens de vuurder is zoveel belangstelling uitzonderlijk. De bewakingscamera op het Katwolderplein in Zwolle blijft voorlopig hangen. Volgens betrokkenen helpt de camera om overlastgevers af te schrikken. En bewoners van appartementen in Rijssen waar UF-schuim is gebruikt krijgen het advies hun woning goed te blijven ventileren. Er zijn zorgen over mogelijke stoffen die uit het isolatiemateriaal vrijkomen. En dan, wat is er nog meer in de nieuws? Een 15-jarig meisje uit Meerstad dat wordt verdacht van de moord op haar beide ouders verschijnt vanochtend voor de rechter. De eerste zitting is achter gesloten deuren omdat ze minderjarig is. En een voormalige Syrische overheidsfunctionaris is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 60 jaar gevangenisstraf. De man gaf onder het regime van Assad leiding aan een gevangenis in Damascus en is veroordeeld voor marteling. En Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor komen vandaag met het Nederlands tennisteam in actie tegen Colombia in de Davis Cup. Dan nog even het weer. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Op een enkel buitje na blijft het droog. Vanmiddag trekt de zuidwestenwind wat aan en wordt het 18 à 19 graden. De top 80 van 80 met op 78 Fleetwood Mac.

0: en mooie verhalen. Gewoon lekker uit Overijssel.
1: Bert bij Oost.
2: Top 80 van de jaren 80. Nummer 78.

0: Deze staat ook veel te laag, lieve luisteraar van Oost. Want jij hebt namelijk een stem op deze lijst. 76, Phil Collins, Against All Odds. Deze ballad was de titelsong van de film Against All Odds. Het nummer leverde Phil Collins ook een Oscar-nominatie op voor het beste originele lied. En daarvoor hadden we op 77 Gloria Estefan en de Miami Sound Machine, Gonga. Gloria Estefan werd geboren in Havana en groeide op in Miami. Gonga zorgde halverwege de jaren 80 voor haar grote internationale doorbraak. We zijn bezig met de 80 van 80, door jou zelf samengesteld. Op weg naar de nummer 1.
1: De vraag van vandaag.
0: Ja, de vraag is eigenlijk, ben jij eigenlijk een ochtendmens? Want volgens een onderzoek zegt ongeveer 1 op de 7 mensen absoluut niet. En als jij en ik 's ochtends wakker worden, voelt 37% zich uitgerust. Maar bijna net zoveel mensen, 35%, denkt vooral moe, waar is de koffie? En bijna een kwart wordt zelfs humeurig wakker en 19% gewoon ronduit chagrijnig. En dan is er nog bijna 14% die bij het wakker worden al boos is. Dan heb je dus nog niks meegemaakt. Niemand heeft iets tegen je gezegd. De wekker gaat en je denkt meteen, nou, dit wordt helemaal niks vandaag. Dus even eerlijk, hoe ben jij 's ochtends? Spring je uit je bed en heb je er zin in? Of moet de rest van het huis jou het eerste half uur vooral met rust laten? App me even, ben jij een ochtendmens of absoluut niet? Dus heb ik te maken tussen mijn luisterpubliek. Heb ik te maken met ochtendmensen of ben je absoluut geen ochtendmens? Laat het me even weten in de Radio Step.
2: Nummer 75.

0: Dankzij producer Nile Rodgers werd er een radicale remix van de Reflex gemaakt. En juist die versie werd een enorme hit. En Duran Duran's eerste nummer 1 hit in Amerika. Ook in Nederland stond hij op nummer 1. En vandaag op nummer 75 in de top 80 van 80. Goedemorgen, Anneeltje. Wat heb je voor ons zo meteen in het nieuws?
1: Goedemorgen, Bert. Ik ga het zo onder meer hebben over zorgfraude en een brand in de pizzeria in Delden.
0: Dat dus zo meteen. Het is bijna 9:30 hier op Radio Oost.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
13: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Het is 9:30 op radio. Het regent aan het nieuws nu met Anneeltje de Boer.
1: In Oost-Nederland wordt nog altijd op grote schaal gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit onderzoek van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland. Onderzoekers brachten voor ruim 71 miljoen euro aan verdachte geldstromen in kaart. En dat zou nog maar het topje van de ijsberg zijn. De onderzoekers stuiten onder meer op contante betalingen, geld dat wordt rondgepompt en overboekingen naar zorgbedrijven in het buitenland. Vaak is niet geregistreerd waarvoor het geld gebruikt is. In een rapport geeft de instantie aanbevelingen om zorgfraude te voorkomen. Zo moeten gemeenten en zorgkantoren meer mogelijkheden krijgen om contracten met zorgaanbieders te ontbinden bij misstanden en fraude. De politie is op zoek naar de man die op 13 maart om 4 uur 's nachts een pizzeria in Delden in brand stak. De zaak brandde uit. Bewoners van 5 aangrenzende appartementen moesten daardoor maandenlang hun huis uit. Op beelden is te zien dat de dader grijze schoenen met witte zolen en witte veters en een witte riem draagt. Zijn gezicht is afgedekt. De politie hoopt mensen te vinden die de man herkennen of weten waarom de pizzeria het doelwit was. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Voor een liter diesel betaal je nu rond de €2,81. Dat komt vooral door schaarste aan diesel, legt deze ook een econoom uit.
15: We hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten, de importstroom. En dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
1: Een liter benzine is nu flink goedkoper dan een liter diesel. En dat is in Nederland ongebruikelijk. En vandaag en morgen is de 44e editie van een Hellendoorn Rally. Er zullen de auto's door Overijssel scheuren. Jaarlijks komen er 100.000 bezoekers op af. Volgens Frans Bremmer, voorzitter van de Hellendoorn Rally, doen er grote namen mee.
16: We hebben echt het crepes erbij. Zijn we ook heel druk mee geweest om een leuk startveld te krijgen. Want dat wil het publiek natuurlijk graag zien. En de sponsoren niet te vergeten. En Bernard is natuurlijk een hele grote kans hebben. Maar een WK-rijder, Crecoir, Münster uit België, dat wordt een forse tegenstand. Thomas Martens, een jong talent uit België. Dan de andere rijders, Kevin van Dijnen. Alle wedstrijden al gewonnen tot en met nu toe. Jano Frielink. Dus ja, het zijn er nogal wel. We verwachten een enorme strijd.
1: De Hellendoorn Rally begint vandaag met de klassementsproeven bij Borculт, Notter en Ypenlo. Er zijn bijna 100 deelnemers. Meer hierover vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: En Bernard is toch Bernard te Brinken?
1: Met
0: nou, ik zag toch een leuk verhaaltje bij ons op de site rtvoost.nl. Bas van Kamperdijk. Nou, met zijn vader heb ik regelmatig wat gegeten en gedronken. Dus,
1: ga je dan mooie nog auto. Even kijken?
0: Nou, ik heb zijn vader vanochtend wel even een appje gestuurd van goh, mooie auto heb je zo.
1: Ja, nou dat zeker.
0: Ja, dat is echt een mooie auto. Niks mis mee. Nou, kijk, vroeger ging ik altijd wel kijken, want ik woon natuurlijk in Rijzen. En ze waren ook vaak op de Lichtenbergen Dijk en Lichtenbergenweg. En daar keek ik regelmatig proeven.
1: Maar nu...
0: Nee. Heb ik daar geen tijd voor. Maar ik vind het wel weer mooi dat de Hellendoorn Rally in Hellendoorn is.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, want vorig jaar was het Park van Mee, geloof ik, ergens in de buurt van Markelo of het jaar daarvoor. Maar Hellendoorn Rally hoort in de omgeving van Hellendoorn.
1: Ja, dus dat is weer waar het hoort.
0: Ja, zeker. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Op een enkel buitje na blijft het droog. Vanmiddag trekt de zuidwestenwind wat aan en wordt het 18 à 19 graden. Morgen meer wind en af en toe regen bij ongeveer 20 graden. En ik hoorde vanochtend dat we volgende week nog een soort van nazomer krijgen. Daar hebben jullie het over gehad, hè?
1: Ik moet zeggen dat...
0: Grieta, nee.
1: Ik heb misschien niet zo goed opgelet.
0: Ja, volgens mij krijgen we na zomer 25 graden volgende week ergens.
1: Jemig, wat een hitte.
0: Ah, 8:08. We zijn bezig met de 80 van 80. Met op nummer 74 de voormalig nummer 1 van Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody. Baby.

0: Nummer 73.
1: Kom maar. Trap.

0: Deze stond ook hoog in Amerika. Ik heb het over de Golden Earring en de Twilight Zone. Stond op nummer 72 in de top 80 van 80. Maar op 74 nog Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. Somebody Who Loves Me. En daartussen zat nog normaal op 73. De boer is troef. Normaal maakt het Achterhoekse dialect landelijk populair in de rockmuziek. Een grote doorbraak kwam al in 1977 natuurlijk met Oerend Hart. Leuk dat je erbij bent. Je luistert naar de Back to the 80s week hier op Radio Oost en de 80 van 80.
1: De vraag van vandaag.
0: En dan even naar de vraag van vandaag. Ben jij eigenlijk een ochtendmens? Volgens een onderzoek zegt

0: Ongeveer 1 op de 7 mensen absoluut niet. Nou, app het ons even. Ochtendmens of absoluut niet. Francis de Jong, goedemorgen Bert. Als het nodig is, kan ik prima 's ochtends vroeg uit de veren zonder chagrijnig te zijn. Totaal geen moeite mee. Fijne uitzending. Ik ben echt een ochtendmens. Ik hou van op tijd opstaan, maar ik hou van de rust. Dus lekker genieten van een bakje koffie en niet te veel mensen om me heen. Groetjes Alex. Dat heb ik ook wel 's ochtends. Dat heb ik ook wel in de radiostudio. Naarmate ik ouder word, denk ik van niet te veel gedoe om me heen. Bert van Tongeren, ik weet of ik per se een ochtendmens ben. Volgens mij ben ik de hele dag wel goed in orde. Nou, zo kom je ook al op mij over. Jacqueline Veldhuis, ik ben 's ochtends altijd vroeg wakker en meteen vrolijk. Ik zet altijd meteen de radio aan. Dat is heel goed. En Rob Essink uit Delden, die heeft nog even een voice-berichtje gestuurd. Dat vinden we ook altijd leuk. Nou, Rob, ben jij een ochtendmens of absoluut niet?
1: Absoluut een ochtendmens. Alleen pas om 10 uur ontbeten. Eerst even een paar uurtjes aan het werk.
0: Nou,
1: hoppa, bijna weekend.
0: Werk ze, Rob, en alvast een fijn weekend. En wij gaan door met de lijst.
2: Nummer 71.
0: Daar staan de Simple Minds en Waterfront.

0: betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden. En maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. In Olst is een fatbiker gewond geraakt bij een aanrijding. De bestuurder werd geschept door een automobilist. De camera op het Katwolderplein in Zwolle, die is geplaatst vanwege overlast, blijft voorlopig hangen, ondanks dat betrokkenen aangeven dat het inmiddels beter gaat. En in Deventer is vannacht een auto grotendeels uitgebrand. Dat en meer vind je in de app en op rtvoost.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevend de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Bij Galerie en Beeldentuin Marienheim vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheim. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: Het is 3:10. Leuk dat je luistert naar radio's. De 80 van 80, oftewel de top 80 door jou samengesteld. We gaan leuke prijzen weggeven de hele dag hier op radio's. Hoor je hem, de roepie vogel, dan heb ik een Gameboy voor jou. Die ga ik 2 keer weggeven vandaag in de 80 van 80. En zo meteen gaan we stampotten met niemand minder dan Lars van Galen. Dat dus hier op radio's.
1: Radio Oost. Top 80 van de jaren 80.
2: Nummer 70.

0: Nummertje 69 voor Toto in Afrika. Ook veel te laag, lieve luisteraar. Afrika werd Toto's enige nummer 1 trouwens in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Gek genoeg vonden de bandleden het nummer aanvankelijk zelf helemaal niet zo bijzonder. Het zijn sessiemuzikanten, de mannen van Toto. Afrika dus op 69 in de top 80 van 80. Leuk dat je luistert trouwens. Back to the 80's.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Nou, we leren jouw muziek smaak aan de hand van de 80 van 80. Nou, ik heb in het vorige uur gevraagd van... goh, ben je absoluut een ochtendmens, ja of nee? Nu wil ik eigenlijk een totaal nutteloos feitje over jezelf... dat bijna niemand weet. Dus even eerlijk zijn tegen me. Ik zal ook eerlijk zijn tegen jullie. Nou, ik heb zelden of nooit kook ik. Ik denk dat ik de laatste 20 jaar denk ik, twee keer gekookt heb. Ja, en ik heb... ja, pannen voor de sier. Ik denk niet dat ik heel veel pannen heb. Ik heb jarenlang geen pannen thuis gehad. Dus nou, dat is dus een totaal nutteloos feitje over mezelf. Dat betekent wel dat ik een enorm gezelschapsmens ben. Nou, ook niet altijd hoor, maar goed, dat even terzijde. Maar wat is een totaal nutteloos feitje over jezelf dat bijna niemand weet? Bijvoorbeeld, ik eet een boterham altijd eerst rondom op. Of ik zet het volume van de tv alleen op een even getal. Dat is dus Bas Nijhuis. Die zet altijd het volumeknopje altijd op een even getal. Ik slaap altijd met één voet buiten het dekbed. Dat soort nutteloze feiten wil ik graag van je weten. Laat hem even weten via de Radio Oost app.
1: Top 80 van de jaren 80.
2: Nummer 68.

0: Here I Go Again, you're the Whitesnake op nummer 66 in de top 80 van 80. Dit nummer bestond al jaren voordat het een wereldhit werd. Whitesnake bracht het oorspronkelijk uit in 1982 en nam het in 1987 opnieuw op. Die nieuwe versie ging naar de nummer 1 in Amerika. En ook in Nederland werd het onder andere een alarmschijf en een vette top 10 voor Whitesnake en Here I Go Again. Op 67 hadden we David Bowie met Let's Dance. Nile Rodgers produceerde het nummer en de toen nog vrij onbekende Stevie Ray Vaughan speelde de opvallende gitaarpartijen in Let's Dance van David Bowie. En Antje van den Berg zat natuurlijk in Whitesnake, maar Van den Berg had ook hits met Van den Berg. Op 68 hoorde je Burning Heart op Radio Oost. Vertel eens iets totaal willekeurigs over jezelf. Dat wil ik wel even weten van je via de Radio Hoofdstad 0645671331. Zometeen in het nieuws. Anneneeltje, wat heb je?
1: Het gaat onder meer over een fatbiker die een ongeluk heeft gehad en een militair voertuig dat van de weg is geraakt.
0: Oeh, dat is zometeen in het regionale nieuws. Ik heb ook het weer voor je. En vertel hem even iets totaal willekeurigs over jezelf. Hoe onzinniger, hoe beter. Vind ik wel leuk ook. Zo op de vrijdagochtend.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Hey Remo!
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
12: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
14: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
13: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
0: Het is 10:30 precies, het regionale nieuws nu met Anneneeltje de Boer.
1: In Olst is een fatbiker gewond geraakt bij een aanrijding. De bestuurder werd geschept door een automobilist. Het slachtoffer raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Bij de botsing sneuvelde ook de achterruit van de auto. Het ongeluk gebeurde op de Dinghofweg, die momenteel extra druk is vanwege de afsluiting van de N337. In Badmen is gisteravond een militair voertuig van de weg geraakt en in de greppel beland. Het gaat vermoedelijk om een Fennec verkenningsvoertuig van Defensie. De militairen die hierin zaten waren bezig met een oefening toen het misging. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De panzerwagen is inmiddels uit de greppel getrokken. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De informatieavond over schadelijk UF-schuim in Rijssen gisteravond is druk bezocht. Bewoners van 66 gerenoveerde appartementen waarbij dit isolatiemateriaal is gebruikt kwamen bij elkaar. Een deel van hen ervaart klachten door het schuim, zoals hoofdpijn, brandende ogen en irritatie aan de luchtwegen. De bewoners vinden dat ze veel te laat geïnformeerd zijn door woningcorporatie Viverion. Dit voorjaar werd namelijk al duidelijk na een uitzending van Zembla dat UF-schuim kankerverwekkende stoffen bevat. Viverion heeft daarna wel metingen verricht, maar over die metingen en de uitslagen werd niet met alle bewoners gecommuniceerd. Daarvoor bood Viverion gisteravond excuses aan. Een oplossing is er vooralsnog niet. En na twee lange dagen debatteren in de Tweede Kamer over de Pinsjesdagplannen weten we nog steeds niet hoe het minderheidskabinet een meerderheid gaat halen. Premier Jette nodigt links en rechts opnieuw uit om verder te praten over mogelijke steun voor zijn plannen. Tot frustratie van veel Kamerleden, onder wie Joost Eertmans van Ja 21 en Jesse Klaver van Pro.
16: Nu is het even afwachten. Ze hebben gezegd, we gaan weer met iedereen praten. Maar ik denk dat we pas echt verder komen in Nederland als het kabinet een keuze maakt.
17: Na twee dagen debat, bent u wat wijzer geworden?
18: Eigenlijk is het een eenvoudig antwoord nee.
16: De premier moet de leiding nu echt in handen nemen.
19: Ik vond het een inhoudelijk en goed debat. Liever eindig je dan hier meteen met de meerderheid op die begroting. Maar we werken gewoon de komende weken dapper door.
1: Premier Jette, die dus geen duidelijkheid gaf over links of rechtsaf voor de kabinetsplannen. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: Half elf hier op radio. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Op een enkel buitje na blijft het droog. Vanmiddag trekt de zuidwestenwind wat aan en wordt het 18 à 19 graden. Morgen meer wind, af en toe regen bij ongeveer 20 graden. Vertel eens iets totaal willekeurigs over jezelf. Laat het me even weten via de Radio Oost app. Hoe onzinniger, hoe beter. En zometeen gaan we ook even koken met Lars. We gaan even bellen met Lars van Galen van het Lansink. Want hij maakt een lekker stampotje zometeen voor ons. Back to the
20: Bij Oost. Radio Oost. Nummer 65.

0: Nummertje 64, Bruce Springsteen in de top 80 van 80 met The River. Springsteen baseerde vooral deels op het leven van zijn zus Virginia en haar man die al jong trouwde en het financieel niet gemakkelijk hadden. Op 64 dus, The River van Bruce Springsteen. Ja, ik wil iets totaal willekeurigs van je weten. Bijvoorbeeld, ik eet de korstjes van mijn boterham altijd als eerste, of ik heb nog nooit koffie gedronken, of ik kan alle spelers van FC Twente uit 1988 opnoemen. Francis, nou, wel lief dat je een antwoord gegeven hebt, Francis. Ik tel altijd bij alles wat ik doe. Als ik bijvoorbeeld spruitjes of bonen afhaal, tel ik ze. Als ik waar dan ook een trap op of af ga, tel ik de treden en ga zomaar door. Ik noem dit overigens geen nutteloos feitje, maar wel een tik. Dankjewel, Francis. Nou, ik weet bijvoorbeeld van onze eigen Bas Nijhuis dat hij de volumeknop op zijn autoradio altijd op even zet. Dus nooit op 7 of op 9, altijd op 8 of 10 of 4 of 6. En Anja uit Hengelo, ik eet bij een boterham altijd eerst de korstjes op. Dat kan ook. En Henk heeft hetzelfde eigenlijk als Bas. Ik zet de tv nooit op volume 13, geen idee waarom. En Marianne uit Oldenzaal, ik slaap altijd met één voet buiten het dekbed. Nou, totaal willekeurig feitje.
1: Back to the
0: 80s. Nummer 63. Heb jij er ook eentje voor me? Laat het me even weten via de Radio Oosterp. En zometeen gaan we bellen met Lars van Galen. We gaan stampotten maken, zometeen dus. Bellen we met de chef-kok van het Lansink hier in Hengelo. Dit is Michael Jackson op 63. Staat ook veel te laag, be dit. De spectaculaire gitaarsolo is trouwens in dit liedje van Eddie Van Halen

0: Van het legendarische album Thriller uit de jaren 80 op nummertje 63. Michael Jackson en Beat It.
1: Tafel 3 kan door.
2: Koken.
3: Met sterkok.
2: Lars van Galen.
0: Van het Lansink onder andere in het mooie Hengelo natuurlijk. Lars, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Je gaat weer de trein op, hè?
4: Ja, vandaag mogen we weer. Het is vrijdag. Ongeveer één keer in de maand hebben we morgen weer deze dag helemaal vol. Dus
0: is dit de laatste vandaag of ga je nog een keer?
4: Nee, volgende week hebben we nog eentje. Want dit is eigenlijk een herhaal. Omdat het van het zomer zo warm was. We hebben gezegd, we doen hem even ietsje later in het jaar. En dan hebben we volgens mij in november nog eentje. En dan is het klaar voor het seizoen. Dus we hebben er zin in.
0: Heb je het gerecht wel aangepast of...
4: Hoe bedoel je?
0: Nou, in de zomer...
4: Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, in de zomer moet je wat frisser, hè. Dan willen we lekker met citrus en dat soort dingetjes. En nu er wat vollere smaken. Dus straks hebben we lekker een stukje kabeljauw. Met barigool, artichok, dat soort dingetjes. Dus dat wordt wel weer goed. Paddenstoeltjes.
0: En dan vertel je er ook een mooi verhaal bij.
4: Ja, zeker. Ik doe altijd mijn best om iedereen even gedag te zeggen. Maar zoals vanavond zijn we met z'n drie in de trein. Dus je moet gewoon hard aan de bak, hè?
0: Maar even je gezicht laten zien van, hey, ik ben daar ook.
4: Zeker. Oh, de mensen mogen ook bij ons altijd de trein, de keukenrijtuig inlopen. Dus weet je, een soort van chefstable hebben we daar ook. Hè? Mensen kunnen gewoon binnenlopen en meekijken. En even, ja, doen we even een babbeltje. Ja. Laten zien wat we allemaal doen. Dus hey, superleuk.
0: Hartstikke leuk. Stamppot, hè?
4: Ja, je gaat weer een beetje naar het wat koudere weer, de herfst. Dus ik zeg thuis, zeg ik vanochtend van jongens, wat zullen we het eens over hebben? Ja, en mijn dochter zegt stamppot. Ik zeg, nou, doe dat. Nou. En het leuke is dat je dus met de stamppot natuurlijk alle kanten op kan. Je hebt natuurlijk de standaard stamppotjes, hè, de stimpstamp en de wortel en ui, de hutspot, de boerenkool, dat noem maar alles op. Maar je kunt ook heel erg leuk stamppot maken, combineren met vis. Ah. Hè, bijvoorbeeld, ik noem maar eens wat, een snoekbaas met hete bliksem of langoustine met hoosje po noemden we vroeger altijd. Dat is een stamppotje met gezouten snijbontjes.
0: Dat kan me nog herinneren. Dat heb ik vroeger ook nog wel eens gehad. Ja, een stamppot met snijbontjes. Ja,
4: snijbontjes snijden en die lekker wegzetten in zout. En dan spoelen en daarna dan een mooie, echt een hele luchtige aardappelpuree maken met lekker wat boter. Dat is altijd fijn. Nou ja, dan die boontjes licht geblancheerd eronderdoor. En dan een mooie gebakken langoustine erbij met een krachtige jus van langoustine. Ja, dat moet lukken.
0: Wat is jouw favoriete stamppot om zelf te maken en zelf te serveren voor de mensen?
4: Ik vind hutspot heel erg lekker. Ja? Ik moet daar wel een appeltje bij door. Voor het zoetje en het zuurtje. Dat deed mijn moeder vroeger altijd al een appel erbij door. En haché of een rendang. Boah, zo lekker stoofvlees. En lekker zilveruitjes erin. En ja, fantastisch.
0: Ja, ik heb bij jou ooit een keer een soort van rode kool gehad als stamppotje. Kan dat?
4: Ja, dat zou wel kunnen. Ja, dat kan. Je kunt natuurlijk ook een hele mooie rode koolstamppot maken. Dan, en ook combineren met allerlei lekkere dingen. Ja. Kalswangetjes, heel zacht garen die erbij.
0: Ja, of, dat heb ik gehad. Ja, dat vond ik echt heerlijk was het. En terwijl ik geen rode koolliefhebber ben, overigens.
4: Nee, maar meestal is het zo dat alles wat je hier bij ons eet... De mensen zeggen bijvoorbeeld, we eten geen vis of ik eet dat niet. Neem van mij aan, hier lust je alles.
0: Wat is het geheim van de smid dan? Wat is jouw geheim dan?
4: Ja, het is allemaal gewoon verschrikkelijk lekker. Je moet eigenlijk stiekem ietsje hoger op smaak koken. En dat bedoel ik niet in zout, maar wel in concentratie. Als je bijvoorbeeld bij je hutspot of bij je stamppotje een mooie jus maakt... damp hem dan iets verder in, dat hij nog iets krachtiger wordt. Dan knalt in één keer die smaak omhoog en dan heb je een heel andere beleving.
0: Okay.
4: En in combinatie met bijvoorbeeld een krokantje als je... wat chorizo blokjes snijdt die mooi krokant bakt. Of bakleverworst, dat is ook super lekker natuurlijk. Die kun je ook gewoon wat kleiner snijden. En krokant bakken, die lekker over de stamppot. Kaartjes.
0: Ja. Jij praat er zo makkelijk over. En als ik het dan zelf doe, ik ben geen begenadigd kok natuurlijk. Dan denk ik van hoe was dat ook alweer? Maar waarom? Maar dat is natuurlijk het geheim van de smid. Dat het bij jou wel makkelijk gaat.
4: We gaan gewoon een keer kooklessen invoeren. Dan kom je lekker op kookles, dan komt alles goed.
0: Nou, dat lijkt me een keer hartstikke leuk. Maar goed, dat is toekomstmuziek. Ja, dat lijkt me echt... Lars, ik ben weer helemaal op de hoogte. Nou, we gaan stamppotten. En dan, met snijbonen. Dat doen we dan maar dit weekend.
4: Ja, dat is superfijn.
0: Mag ik jou een fijn weekend toewensen en veel plezier op de trein?
4: Top, dat komt goed.
0: Dag Lars.
4: Dankjewel.
0: Chef-kok van het Lansink in Hengelo. Lars van Galen, elke vrijdag. Ja, heeft hij een keurig recept voor ons... En vandaag dus stamppotje. Door met de lijst, hoor ik dan heel veel presentatoren zeggen. Dit is 62.

0: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
9: Kom ook naar het stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. In Olst is een fatbiker gewond geraakt bij een aanrijding. De bestuurder werd geschept. De camera op het Katwolderplein in Zwolle, die is geplaatst vanwege overlast, blijft voorlopig hangen. Ondanks dat betrokkenen aangeven dat het inmiddels beter gaat. En dat de woningnood groot is, werd maar weer eens duidelijk in Enschede. Maar liefst 3000 mensen schreven zich in op een sociale huurwoning. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
2: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel- of vakantieparkarrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61. Voordeel.

0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
1: Back to the 80s. We zitten midden in Back to the 80s. Hou hem in de gaten, de roepie-roepie-vogel. Want vang je hem, dan krijg je van mij een Gameboy. En ja, ik wil iets totaal willekeurigs van je weten.

Nummer 60 in de lijst I Want It All van Queen. Queen heeft dit nummer nooit live gespeeld met Freddie Mercury. Toen het in 1989 verscheen, trad Queen al niet meer op met Freddie. Dat staat wel in de top 80 van 80. Daar luister je de hele dag naar hier bij Radio Oost. Hou hem in de gaten, de Roepie Roepie volgen, want dan win jij een jaren 80 Game Boy. Kun je zomaar winnen hier bij Radio Oost vanochtend in Back to the 80s.

0: Nummer 58 in de lijst. U2, With or Without You. Dit werd in 1987 de allereerste Amerikaanse nummer 1 hit van U2. Het is 11:08. We luisteren naar Back to the 80s. En ik ben op zoek naar een totaal willekeurig feitje over jezelf. Vertel het even. Charles de Jong die heeft ook wel een leuk feitje. Ik moet presentatoren vaak corrigeren wegens verkeerde informatie over artiesten of jaartallen. Charles de Jong, ja. Als ik binnenkort weer met wat radio-nerds bij elkaar zit om hits te spelen, ga ik jou natuurlijk even bellen. Ben Horstman, als ik ergens binnenkom, kijk ik direct waar de nooduitgang is of waar ik snel naar buiten kan. Nou, dat heb ik ook wel een beetje, Ben. Dus wat dat betreft, nou, dat vind ik niet zo heel erg raar. Yveske, die schrijft... tussen 9 en 1 luister ik alleen maar naar radio's. Nou, dat is ook geen tik, niks mis mee. Nou, dat waren ze eigenlijk wel. Heb jij er ook nog eentje voor me? Laat het me even weten. En hou hem in de gaten, de roepie vogel. Zometeen natuurlijk ook het laatste regionale nieuws.
1: Nummer 57.

0: ID-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Het is 11:30 precies, het regionale nieuws nu met Anneneeltje de Boer.
15: De bouw van 200 woningen in Enschede-Noord kan voorlopig doorgaan. De Raad van State weigerde vandaag om het bestemmingsplan voor de nieuwe wijk te schorsen. Daarmee is een verzoek van omwonenden om de bouw voorlopig stil te leggen afgewezen. De buurtbewoners vroegen om de bouw voorlopig te blokkeren en het bestemmingsplan te schorsen. Zij vinden dat de verkeersaansluiting van de nieuwe wijk nog niet goed is geregeld. Dat de woningnood groot is, werd maar weer eens pijnlijk duidelijk in Enschede. Een nieuwbouw eensgezins huurwoning in het lagere segment kon rekenen op maar liefst 3000 aanmeldingen. Volgens de directeur-bestuurder van woningcorporatie Domein zijn de tijden dat krapte en lange wachtlijsten alleen aan het westen zijn voorbehouden ruimschoots voorbij. Maar dit is wel opvallend veel. Gemiddeld reageren er zo'n 1200 mensen. In Olst is een fatbiker gewond geraakt bij een aanrijding. De bestuurder werd geschept door een automobilist. Het slachtoffer raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Bij de botsing sneuvelde ook de achterruit van de auto. Het ongeluk gebeurde op de Dingshofweg, die momenteel extra druk is vanwege de afsluiting van de N337. En vannacht is een nieuw album uitgekomen van de overleden artiest David Bowie. Het gaat om 10 niet eerder uitgebrachte nummers die in 1965 zijn gemaakt aan het begin van zijn carrière. Dat is duidelijk te horen, vindt deze muziekjournalist.
16: Het is een Bowie in de grondverf. En Bowie in de grondverf is heel interessant. Hij is ook een meme-acteur geweest in die periode. Hij was vooral zijn weg aan het zoeken. Wat wil ik nou eigenlijk doen? Ben ik nou een acteur? Ben ik nou een zanger? Ben ik een meme-speler? En wat voor een muzikant wil ik dan zijn.
15: David Bowie overleed ruim 10 jaar geleden. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
14: Dankjewel. En David Bowie stond met Let's Dance ook al in de top 80 van 1980. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Op een enkel buitje na blijft het droog. Vanmiddag trekt de zuidwestenwind wat aan en wordt het 18 à 19 graden. Morgen meer wind en af en toe regen bij ongeveer 20 graden. En ik heb me laten vertellen dat het volgende week ergens 25 graden gaat worden. Dan gaan we straks eens even naar vragen bij Grita. Want die spreken we zo rond de klok van half 1 hier op radio's. Monique was die vraagt: wat moet je doen als die roepie roepie vol voorbij komt? Was natuurlijk in de jaren 80 het vrijdagspelletje bij Veronica. Nou, dan even appen, roepie roepie. En dan ga ik jou misschien wel bellen. Dan heb je een Gameboy te pakken en een sportieve waardebon van 42 euro.
15: Nummer 56.

Forest van The Cure op 54 in de top 80 van 80. Forest werd in 1980 de eerste Britse top 40 hit voor The Cure. En is sindsdien een van de nummers die Robert Smith, de frontman van de band The Cure, het vaakst live heeft gespeeld. Je kent ze natuurlijk ook met Why Can't I Be You. Ook een leuk liedje uit de jaren 80 van ze. En Lullaby is ook een hele grote. Die zal ook nog wel in de lijst staan, denk ik. De top 80 van 80, daar luister je naar hier bij Radio Oost. En je kan appen. Een Gameboy kun je winnen en een sportieve waardebon. App even Roepie Roepie naar de Radio Oost.

0: stond op 1 in de Nederlandse top 40 in de jaren 80. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Simple Minds schreef de nummer zelf niet. Het werd speciaal gemaakt voor de film The Breakfast Club. En de band wilde het aanvankelijk zelfs niet opnemen, want het nummer was eigenlijk voor Billy Idol. Want die heeft het gewoon weggegeven. Maar het is wel een wereldhit geworden voor Jim Kerr met zijn mannen. En ze scoorde in de jaren 80 ook nog nummer 1 hits met Alive and Kicking en The Belvis Child. De top 80 van 80, daar luister je naar. Tot 6 uur vanmiddag zijn we bij je. En hij klonk, hè? De roepie-roepie-vogel, klonk. En ik heb iemand aan de telefoon. Goedemorgen, met wie spreek ik?
1: Goedemorgen, met Jannie.
0: Jannie, jij was wel heel erg snel met roepie-roepie-tikken. Had je het al stiekem ingetikt of zo?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat maakt op zich niet uit. Met deze gefeliciteerd. Weet je wat je gewonnen hebt?
1: Ja, een Gameboy.
0: Ja, een Gameboy, een jaren 80 Gameboy die we de hele week weggeven. En ik doe er ook nog een sportieve waterbond bij. Gefeliciteerd.
1: Nou, hartstikke graag.
0: Wat deed jij in de jaren 80, Jannie?
1: In de jaren 80? Ja, toen had ik mijn twee kinderen nog klein.
0: Ah, was je...
1: En mijn zoon die kreeg een Gameboy op een gegeven moment op de verjaardag. Maar je kunt het niet geloven, maar ik werd er ook wel een beetje aan verslaafd.
0: Oh, en je bent net van de verslaving af en nu krijg je weer een Gameboy, dus...
1: Ja, ik heb heel veel Tetris gespeeld.
0: Ah, oké, okay, nou dan ga je dit binnenkort weer spelen. En we zijn niet van de nazorg, hè, Jannie? Dus als er iemand in jouw omgeving zegt van... joh, je bent verslaafd geraakt, dan niet even bellen met Oost, hè?
1: Dat mag dus niet. Oh nee, oké.
0: Okay. Ik wil hem ook niet opsturen dat ik iemand anders blij maak met de Gameboy.
1: Ah, oh, nee, ik vind dat wel heel gaaf. En ik denk mijn zoon
0: al
1: wel.
0: Nou, oké. Okay. Nou, bij deze gefeliciteerd. Hij is je gegund. Toch leuk.
1: Hartstikke mooi. Dank je wel.
0: Ja, dank je wel. En een fijn weekend. Ga je nog wat leuks doen? Dat is ook mooi. Dat is ook mooi. Gewoon dat je erover na moet denken. Dat je denkt van ja, ik heb veel vrije tijd.
1: Nee, ik heb toch een beetje aan het weer, denk ik.
0: Ja, nou, het weer gaat goed worden. Het gaat nog beter worden, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, volgende week wordt beter, hè?
0: Ja, wordt veel beter. Nou, Jannie, ik ga zo meteen na 12 door met de lijst. Leuk om jou aan de telefoon te hebben gehad. En veel plezier met de Gameboy, hè?
1: Dankjewel, hè.
0: Oké, doedoeg. Jannie hadden we aan de telefoon. We gaan er zo meteen tussen 12 en 1 nog eentje weggeven. Ook een sportieve waardebon van €42. Vang hem, de roepie-roepie-vogel. Zometeen gaan we verder met de lijst der lijsten.
2: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
11: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
14: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
13: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
15: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk. Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld.

0: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. In Oost-Nederland wordt nog altijd op grote schaal gefraudeerd in de zorg. Onderzoekers brachten voor ruim 71 miljoen euro aan verdachte geldstromen in kaart. En dat zou nog maar het topje van de ijsberg zijn. En de gemeente Staphorst en Meppel onderzoeken samen met het COA of in de wachthaven van Meppel een drijvende opvanglocatie voor maximaal 300 vluchtelingen kan komen. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de Voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Back to the 80s. Tot 1 uur ben ik er met Back to the 80s hier op Radio. Zometeen nog de verjaardagskalender. We hebben zometeen op nummer 51 Lionel Richie met Hello. Maar eerst op 52 Michael Jackson.
0: Radio Oost.

0: Nummertje 51, Lionel Richie, Hello, stond ook op 1 in de Nederlandse top 40 in de jaren 80. En de clip werd minstens zo beroemd als het lied. Kun je het nog even voorstellen? De videoclip bij Hello.
1: Van Lossen. Bij Oost.
0: Richie speelt namelijk een leraar die verliefd wordt op een blinde kunststudent. En vooral het kleine hoofd van Lionel werd later eindeloos geparodieerd. Nummer 51, dus Lionel Richie met Hello. Hey, uit Zweeds onderzoek blijkt dat de kans op een scheiding iets kan toenemen als collega's om je heen ook uit elkaar gaan. Blijkbaar werkt het een beetje aanstekelijk, niet letterlijk natuurlijk, maar als iemand op kantoor zegt ik ben ermee gestopt en het lucht enorm op, dan kan dat je blijkbaar toch aan het denken zetten. Dus voortaan bij de lunch niet alleen vragen hoe was je weekend, maar misschien ook even en alles thuis nog een beetje stabiel. Ik zou niet durven te vragen.

0: van de jaren 80, nummer 50.
1: Maar het is vandaag ook de dag van de eerste liefde. Dus nu even terugdenken. Weet je nog wie jouw allereerste grote liefde was? Bijna 11:15. Hou hem in de gaten, hè? De roepie vogel. En het is ook Wereldbamboedag. Lance Armstrong viert zijn 55e verjaardag. En Ronaldo viert vandaag zijn 50e verjaardag. En het is de sterfdag van gitaarvirtuoos Jimi Hendrix. En nu door met de lijst. Nummertje 50, daar staat Paul Simon, Graceland.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld.

0: komt binnenkort een docu uit over het leven van Dolly Parton. En het tikken aan het begin klinkt als een typemachine, maar Dolly maakte dat ritme zelf door haar lange kunstnagels tegen elkaar te tikken. Geloof jij het? Ja, staat hier. Nummer 48 in de lijst, de 80 van 80. Dolly Parton met 9 to 5. En ze scoorde in de jaren 80 ook nog een hit met I Will Always Love You and You Are. Daarmee bereikten ze de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40. Even een onmogelijk weetje. Je kan een... Je kan hem gewoon winnen, een sportieve waardebon. Slechts 1% van de mensen zegt dat ze het vies vinden om dit aan te raken. Dus slechts 1% van de mensen zegt dat ze het vies vinden om dit aan te raken. Wat is het? Wat denk je? Laat hem even weten via de radio.
1: Nummer 47.
0: Op 47, de Dire Straits, Walk of Life, kwam van het miljoenenalbum Brother in Arms. Het nummer haalde de nummer 2 in Groot-Brittannië en ook in de Amerikaanse top 10. En stond ook hoog in de Nederlandse top 40 in de jaren 80.

0: Dire Straits hoorde je in The Walk of Life. Het is bijna 12:30. Zometeen gaan we natuurlijk praten over het uitgebreide weerbericht. Dat doen we met Gerita. En Serien heeft voor ons het laatste nieuws. Wat is er op dit moment in het nieuws in onze provincie Overijssel?
1: Er is een achtervolging geweest van twee gemaskerde mannen in Enschede op een skinny bike. Dat is dus iets anders dan een fat bike. En er is een nieuwe stadsdichter in Hengelo.
0: Oh, nou, zometeen hoor je het allemaal hier bij Radio's.
2: Voor ieder thuis een passend.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
5: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
13: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
12: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
14: Het is 3:30 op radio's het regionale nieuws met Serien.
15: 2 gemaskerde mannen op een skinnybike en een scooter hebben afgelopen nacht geprobeerd een fietser in Enschede te beroven. Het slachtoffer wist te ontkomen en verstopte zich voor zijn belagers. Niet lang daarna achtervolgde de politie de daders, waarbij een agent een stroomwapen inzette. Maar ondanks dat wisten ze te vluchten. De politie doet vandaag onderzoek in de omgeving van Kuipersdijk. Woningcoöperatie Viverion heeft gisteravond excuses aangeboden aan bewoners omdat ze laat geïnformeerd zijn over UF-schuim. Met dit schuim worden woningen geïsoleerd, maar het onderzoek van Zembla blijkt dat het kankerverwekkende stoffen bevat. Een deel van de bewoners ervaart klachten als hoofdpijn, brandende ogen en irritatie aan de luchtwegen. Bewoners vragen zich af wat ze kunnen doen, ziet directeur-bestuurder Tonita Garretsen in Viverion.
16: Die vraag is natuurlijk vanavond ook heel vaak gesteld, heel begrijpelijk. En het advies van de GGD is ventileer en lucht zoveel mogelijk. Ga niet roken in de woning, doe geen kaarsjes aan. Vermijd ook veel lijm in de woning of kastjes van het Zweedse warenhuis, want daar zit het ook allemaal in. Lucht, ventileer, rook niet in de woning, geen kaarsjes aan.
15: Viverion is ondertussen hard bezig met om te meten die stoffen.
16: Volgende week worden de eerste 9 woningen gemeten. Die zijn gekozen om een representatief beeld van het hele wooncomplex te geven. En de week erop worden 9 andere woningen gemeten. En daar vragen we aan de GGD, help ons die woningen uit te zoeken waar gezondheidsklachten zijn. We krijgen maximaal 10 dagen na de metingen de uitslag van touw. Touw heeft een meetplan opgesteld. GGD heeft er overheen gelezen, zodat de metingen goed worden uitgevoerd, passend bij het antwoord wat we verwachten. Dan kijken we samen met de GGD, kijken we naar die uitslagen.
15: In 9 provincies test bloedbank Sanquin donoren op het Westnijl-virus, ook in Overijssel. Gisteren werd bekend dat een persoon overleed aan het virus nadat hij besmet bloed toegediend had gekregen. Begin deze maand bleek dat een inwoner van Overijssel besmet raakte met het virus. Inmiddels zijn er in totaal 10 mensen besmet in Nederland. En Mariska Bos is de nieuwe stadsdichter van Hengelo. 2 jaar lang zal zij alles dat in Hengelo gebeurt in woorden vangen. En Bos neemt het stokje over van Robert Roth, die afgelopen 2 jaar de titel droeg. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
14: 12:35, het is 12:55. We gaan praten over het weer. Grita, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Bert.
14: Ja, ik sta natuurlijk vanochtend aandachtig te luisteren naar je weerpraatje. Hij komt eraan, hè? Maar goed, dat zo meteen. Maar eerst het weekendweerbericht.
0: Hij komt eraan, maar in de weekend moeten we nog even door een tweetal zwakke fronten heen eigenlijk. Een warmtefront morgen en daarachteraan nieuwe lucht achter het warmtefront, waardoor het zondag wat frisser is, maar wel met opklaringen. Nou, vandaag ook opklaringen in een leuke mix. Stapelwolken en perioden met zon. Dat is een beetje de afwisseling van vanmiddag. Langs de noordranden van Overijssel kan een enkel buitje passeren. Veruit de meeste regio's blijven droog. Er staat een beetje een vlagerig westelijk windje, een beetje west-zuidwest. En het is nu een graad of 18 bijna op de meeste plekken. Nou ja, we gaan de 19 graden nog aantikken, maar ik denk niet, Bert, dat we de 20 graden vandaag halen.
14: En het weekend gaan we dan wel een 20 graden aantikken?
0: Ja, morgen denk ik zeker, want dan zitten we eigenlijk onder het warmtefront.
14: Hallo, Grita. Ben je er nog?
0: Ik ben er nog.
14: Ja, na mijn vraag, het antwoord alsjeblieft, want die was even weg.
0: Oh, ik was weg. Okay. Nou, ik zat hier dan voor me uit wel te kletsen. Nee, morgen zitten we pal onder een warmtefront. En een warmtefront bestaat meestal uit laaghangende bewolking, dus stratusbewolking. Dat is niet de meest favoriete bewolking van het gros van de mensen, omdat het een beetje grijzig allemaal aandoet. Dus morgen veel bewolking, af en toe is een beetje... Nou, regen, een motregenbuitje, stelt overdag niet veel voor. De wind wel, die is net als vandaag nog wat steviger zelfs. Zuidwestenwind, af en toe vrij krachtig, windkracht 5. Dan wordt het 21 graden op veel plaatsen, dus milder dan vandaag. Nou, dan gaat de nacht naar zondag en zondagochtend gaat op aan de passage van het front. Het echte actieve front met regen. Dan is dat voorbij na zondagochtend. En dan breekt de zon door en hebben we zondagmiddag 19 of 20 graden. Ook dan trouwens met een best wel stevig, vlagerig westelijk windje.
14: Oké, en hoe beginnen we dan de nieuwe werkweek? Maandag?
0: Ja, die beginnen we dus met het hoge drukgebied. Ja. Je kunt natuurlijk zelf allemaal...
14: Oh. Ja, volgens mij
0: natuurlijk
14: zit er iets...
0: Natuurlijk of die gaat stijgen.
14: Ik kreeg weer het begin van het antwoord niet mee. Want ik weet niet wat er aan de hand is. Maar goed, kun je het nog één keer herhalen van... Nou, begin volgende week. Hoe beginnen
0: even
14: we dan?
0: Even kijken. Ja. Ben ik er nog?
14: Ja, je bent er nog. Ja, dit is echt de Babylonische spraakverwarring dit.
0: Ja, wat is dit?
14: Er zal ergens iets los zitten, maar ik weet niet waar.
0: Ergens. Ik heb nog ergens wat aangedrukt in ieder geval. Ja. Nee, morgen of vanaf zondagmiddag eigenlijk al luchtdrukstijgingen. Dus die kun je volgen op je eigen barometer als je die hebt. Digitaal of analoog. En dan maandag tot en met vrijdag, ja, hoge druk weer. Kalm weer. Flink wat ruimte voor zon. 'S nachts frisjes met mist. En overdag, ja, we kruipen langzaam richting 23 graden of misschien hoger.
14: Misschien hoger. Misschien, waar komt het misschien vandaan?
0: Ja, je ziet altijd eigenlijk dat rekenmodellen wat schamel zijn qua middagtemperatuur. Als het op de wat langere termijn is. Terwijl op het moment dat je daar op dat punt bent en er komt echt die warme lucht vanuit Frankrijk bijvoorbeeld onze kant op, dat het toch vaak zo is dat die temperatuur uiteindelijk wat hoger uitpakt.
14: Oh, wat heb je het weer goed uit.
2: Het weer nog, het is zonnig.
8: Het weer nog, veel zon.
17: Het weer.
8: Het weerwoord. Het woord. Uit het weer.
14: Luchtdrukstijgingen. Dat vond ik wel. Dat spreekt me wel aan. Hoge druk.
0: Ja, dat hè. Die Indian Summer van jou.
14: Gewoon lekker 20, 23, 24 graden. Een beetje doelweer. Heerlijk. Dat je nog een eindje kan wandelen.
0: Volgens mij is het perfect september weer. Ja.
14: Nou, oké. Okay, nou, dankjewel. Voor het mooie vooruitzicht. Gedaan. En we horen je nog vanmiddag hier op Radio's.
0: Ben ik er weer. Hopelijk minder hakkelig.
14: Oh nee, dat kon je niks aan doen. Ja, dat ligt niet aan jou. Dat, ligt, dat is een verbindingje even niet goed tussen Oost en jou. Nou, kom goed. Dag Rita. Doei.
0: Groetjes.
17: Ik weet het. Goedjes.
18: Een onmogelijk weetje.
14: Slechts 1% van de mensen zegt dat ze het vies vinden om dit aan te raken. Wat is het? Is het A, 1%, en dat is dus heel weinig van ons, een deurklink? B, een winkelwagentje? C, contant geld? Of D, een liftknop? Wat denk jij wat het goede antwoord is? Laat het me even weten. Is het A, een deurklink? B, een winkelwagentje? C, contant geld? Of D, een lichtknop? We spelen natuurlijk elke dag het onmogelijk weetje hier op Radio's. En ik heb nog even wat tijd over voor wat betreft Back to the 80's. Nou, kom maar door. En als jij het goede antwoord hebt, dan krijg je van mij een sportieve waardebon.
19: Back to the 80's.
20: Top 80 van de jaren 80.
21: Nummer
2: 46.

0: De boer, dat is de girl. Jorde, normaal voorbijtrek op 46. Normaal zong al in het Achterhoeks toen dialectmuziek landelijk nog bepaald niet vanzelfsprekend was. Benny Jolink en zijn mannen maakten hurken uiteindelijk tot een begrip ver buiten de Achterhoek. En afgelopen weekend stonden ze nog in Dalsen. En Benny Jolink inmiddels 80er. We gaan naar het onmogelijk weetje natuurlijk. Want iemand heeft een sportieve waterbond in de wacht gesleept.
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: Wat het onmogelijk weetje van vandaag. Slechts 1% van ons zegt dat ze het vies vinden om dit aan te raken. Wat is het? Is het A, een deurklink, B, een winkelwagentje, C, contant geld en D, een liftknop? Winkelwagentje, die bodem is niet goed. Els denkt ook aan het winkelwagentje. Leo denkt aan het winkelwagentje. Henk denkt aan de deurkruk. De liftknop. Francis de Jong. Nee, niet goed. Maar ik heb wel iemand die het antwoord goed heeft. Want ik heb Silla aan de telefoon. Silla, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Bert.
0: Want jij weet wat het goede antwoord is, hè?
3: Ja, dat weet ik. Dat is contant geld.
0: Contant geld. Ja, je bent ook heel standvastig ook. Ja, nee, ik weet het, zei je.
3: Ja, ik weet, want ik heb het ook. Ik vind het ook vies.
0: Dus jij pakt ook geen contant geld aan?
3: Ja, ik pak het wel aan, maar ik heb dan altijd wel doekjes bij me om mijn handen weer schoon te maken.
0: Oh, dus je bent meer nu van het mobiel betalen?
3: Ja, zeker. Oh, dat is makkelijker ook.
0: Wat een zegen is dat voor je, hè?
3: Ja, absoluut.
0: Maar wanneer heb je voor het laatst contant geld aangepakt?
3: Oh jee, maar dat is best wel lang geleden. Want inderdaad, het is gewoon met pasje betalen.
0: Ja, maar heb je...
3: Ik niet eens meer.
0: Met contant geld, heb je dat met muntgeld of heb je dat meer met papiergeld ook?
3: Allebei.
0: Oh, grappig.
3: Maar ook met deurkrukken en ook met winkelwagentjes, alles. Want ga maar na, weet je waarom de ziekte was van een paar jaar geleden?
0: Ja.
3: Omdat mensen de handen niet wassen.
0: Ja, nee, dat klopt.
3: Ja. Dus...
0: Ja, weet je waar je ook veel bacteriën mee binnen huis krijgt? Van schoenen.
3: Ja. Dit trek ik ook uit.
0: Ja, nou, Silla, je krijgt van mij een sportieve waterbon.
3: Jo.
0: Ja, die heb je met deze gewonnen. Als je even je adres toestuurt, dan krijg je van mij een sportieve waterbon. Kun je voor €42 en spulletjes uitzoeken.
3: Oh, wat fijn.
0: Dus je hoeft niet te betalen met contant geld.
3: Nee, daar ben ik blij mee.
0: Ik wens je een fijne dag. Doei.
3: Oké, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel.
4: Radio Oost. Nummer 45.
0: Morgen laten we de roepie-roepie-vogel nog een keer vliegen in de Bas en Bert ochtendshow. Ik heb nog een Gameboy om weg te geven. Dat doen we dus morgen. Zometeen heb ik voor je hier op Radio Oost de verjaardagskalender.

0: Opgenomen voor het album Reckless. Ik heb het over Summer of 69, Bryan Adams. Op dat album staan ook Run to You, Heaven en I'll Need Somebody, Somebody Like You. Lijkt meer een greatest hit album van Bryan Adams. Hè?
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
0: En Bryan Adams stond op 44 met de Summer of 69. Even kort naar Cor en Marjolein, zo bij het scheiden van de markt. Wie zijn de jaren? Goedemiddag.
2: Goedemiddag Bert.
3: Komt die?
2: Dat was als eerste Frits Sissing.
0: Frits Sissing.
2: Kids and Kids. Dan Monique Kleeman, 60 jaar.
0: Lois Lane.
3: Ja.
2: Ja. Dan Pernille Lelau.
0: Ja, Pernille.
2: 54 jaar.
0: 54.
2: Ja. Dan wielrijder Lance Armstrong.
0: 55.
3: Ja, dat en nog een voetballer.
2: Fred van Leer, 49,
0: ja, en Ronaldo 50.
2: 49 jaar.
0: Ah, die is 50, ja, Ronaldo. Ja. 2026 is het, hè? Ronaldo is geboren in 76. Maar goed, ja. Maakt niet uit. Tot morgen. Dag Cor, dag Marjolein.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Wat dacht je van Japan?
8: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
7: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
8: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Hey Remo!
10: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Hey Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
13: Opgelost. Autotaalglas.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
3: voordeeluitjes.nl.
4: Het laatste nieuws uit Overijssel. Twee gemaskerde mannen op een skinnybike en scooter hebben afgelopen nacht geprobeerd een fietser in Enschede te beroven. In 9 provincies test bloedbank Sanquin donoren op het Westnelvirus, ook in Overijssel. De camera op het Katwolderplein in Zwolle, die is geplaatst vanwege overlast, blijft voorlopig hangen, ondanks dat de betrokkenen aangeven dat het inmiddels beter gaat.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op 2 agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Tjivai Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
9: Ja, allemaal van Wagemans wonen en slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
8: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.

0: Dit blijft toch prachtig. Je hoorde hem natuurlijk in de top 80 van de Back to the 80s week op nummer 43. Back to the
1: 80s. Paula Keijzer. Bij Oost in de middag.
0: En daarmee is hij terug in de lijst. Vorig jaar was hij er namelijk even uit, maar dit jaar gewoon weer te vinden in die top 80. Onder meer met dank aan Arjan, Joey, Jan, Lisbeth, Rita en Almer. Dank allemaal voor het stemmen. Ja, vanochtend om 9 uur hebben we natuurlijk de lijst afgetrapt. Dan heb je al een hele hoop voorbij horen komen. Zullen we eens even een klein terugblikje doen? Nou, we begonnen de lijst nieuw in de lijst met de enige echte André Hazes. Op nummer 72 stond onze eigen Golden Earring voor het derde jaar.

Blijkbaar vond je dat ook deze van George Michael niet mag ontbreken, want hij is nieuw in de lijst. Die heerlijke saxofoonsolo, hè? Oh, fantastisch. Op nummer 59 kwam die binnen. Ook nieuw, The Simple Minds op 53. Don't you forget about me. Met andere woorden, je hebt de afgelopen uren al kunnen smullen van een hoop fijne muziek. Natuurlijk samengesteld met dank aan jou, dus dank voor het stemmen. En ook de komende uren staat je nog een fijne lijst te wachten, hoor.

We gaan het even anders doen. Het volgende nummer wat voor je klaarstaat ga ik niet uitgebreid aankondigen. Ik ga alleen zeggen dat hij terug is in de lijst na vorig jaar een jaartje weg te zijn geweest. Want ik weet zeker dat zodra je zometeen die eerste tonen hoort, dat je denkt, oh, dat zijn deze met dit nummer. Dus dan kun je gewoon zelf

0: 7 plekjes is hij gezakt. Maar toch, mooie plek hoor op nummer 41 in de top 80. Kon nog maar net mee, hè, want kwam uit in 1980. Dus precies oud genoeg, had niet veel ouder moeten zijn. Anders was hij eruit gevallen in de Back to the 80s week. Je hoorde Betty Midler en The Rose op 41.
1: Back to the 80s.
0: Top 80. Onder meer opgestemd door Ineke Vos uit Marienberg. Ineke, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Paula.
0: Wat vind jij nou zo mooi aan dit nummer? Want dat hij mooi is, volgens mij zijn we daar allemaal over eens.
2: Nou, ik heb het van de week al zo vaak gehoord. En elke keer denk ik dan aan mijn vriendin die overleden is. En dat werd bij haar graf gedraaid. Dus ja,
0: het is wel
2: emotioneel.
0: Een nummer wat je vaak hoort op dat soort gelegenheden, hè?
2: Nou, het was eigenlijk met die begrafenis dat het tot me doordrong van... Ja, dus en sinds die tijd, als ik het dan hoor, denk ik van, oh ja.
0: Dus het is ook een herinnering aan haar? Emotioneel.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Ja, eigenlijk dat wel, ja.
0: Wat was zij voor vriendin voor jou?
2: Ze was mijn buurvrouw, maar we gingen elke vrijdag samen naar de markt. En we zijn gewoon samen in de straat opgegroeid met onze kinderen en kleinkinderen. Dus ja.
0: Lang onderdeel uitgemaakt van elkaars leven.
2: Ja, zeker.
0: Nou, mooi dat zo'n nummer je daar dan bij terugbrengt.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja, af en toe word je er weer bij stilgezet. Ja,
0: maar dat is ook fijn dat muziek dat kan doen.
2: Ja, zeker. Ja. Daarom.
0: Nou, dat is goed om te horen. Hè? En nu weet ik toevallig dat bij jou in de woonkamer ook jouw man Laurens zit.
2: Ja, dat klopt.
0: En nu zie ik dat hij toevallig op het volgende nummer heeft gestemd. Zou ik hem anders ook even aan de telefoon mogen?
2: Ja, daar komt hij aan.
0: Hartstikke goed. Dankjewel.
2: Doei.
0: We geven de telefoon gewoon even door in Marienberg. Laurens, goedemiddag.
3: Hey Paula, goeiedag.
0: Hallo. Wat hoorde ik nou? Moest je met de auto naar de zaak?
3: Nou, naar de garage.
0: Wat was er aan de hand?
3: Gewoon jaarlijks APK en de buurt en alles.
0: Hij is er goed doorgekomen?
3: Uiteindelijk wel, ja. Maar het is altijd weer wat meer dan wat hij oorspronkelijk dacht.
0: Ja, dat is altijd balen, hè? Dat je dan bij de kassa staat en denkt... ai, dit geld had ik toch eigenlijk ergens anders voor bedoeld.
3: Ja, maar goed. Het is een goede garage, laat ik het zo maar zeggen.
0: Oh, dat is ook belangrijk. En een auto is natuurlijk... als je daar een ongeluk mee krijgt, kan hartstikke verkeerd aflopen. Dus je wil ook wel dat de boel veilig en goed voor elkaar is.
3: Nou, daarom.
0: Ja, dat is ook zo. Dus,
3: ja.
0: Hey, ben jij een beetje een vakantieganger?
3: Amerika, hè?
0: Amerika, ja, natuurlijk. Maar Australië dus niet zozeer.
3: Ben ik 1 keer geweest.
0: Oh, hoe was dat?
3: Ja. Mooi. Ja, ik moet even... ik aarzel. Op een gegeven moment... ik ben Amerika gewend.
0: Ja.
3: Gewend, tussen aanhalingstekens. En denk ik, dan ga ik een keer naar Australië. Omdat ik ben al een papegaai en een parkietenman. Dus ik denk, hartstikke mooi.
0: Want die hebben ze daar?
3: Behoorlijk wat.
0: Oh.
3: Ja, echt mooi hoor. Maar goed, we hebben helaas 14 dagen regen gehad.
0: Ach, zul je net zo zien?
3: En dat was heel erg jammer.
0: Ja, het is daar, zou je zeggen, altijd het mooiste weer van de wereld.
3: Ja, nou, in die periode waren wij daar ook. En, maar ja, jammer.
0: Ja. Ja, maar is Australië in de regen alsnog mooi?
3: Ah, jawel hoor. Dus ik heb me kostelijk vermaakt daar.
0: Oh, goed zo.
3: Ja.
0: En hoor je daar dan ook hele andere muziek? Hoor je daar bijvoorbeeld meer Kylie Minogue, om maar iemand te noemen? Want die is natuurlijk Australisch.
3: Nee, ik had mijn eigen muziek mee.
0: Oh,
3: ja.
0: En wat voor muziek moet ik dan op rekenen?
3: Ja, heel veel. Paul Simon, Dire Straits, Mark Knopfler. Een beetje de 60s en de 70s.
0: Maar toch heb je wel gestemd op een Australische band ook.
3: Ja, jij zei dat, maar ik kan het niet vinden, eerlijk gezegd.
0: Oh, je kan het je niet meer herinneren. Nou, het is toch echt zo. Men at Work met Down Under heb jij opgestemd. Is dat dan iets wat je nog terugbrengt naar die vakantie misschien?
3: Nou, ik heb een uitdraai gemaakt van mijn standbase. En er staat hier niet tussen, dus vandaar. Maar goed, ik vind het wel een mooie plaat, hoor.
0: Oh, nou, misschien heb ik dan schiel gekeken. Dat kan. Het is ook bijna mijn weekend natuurlijk.
3: Ik had geen idee.
0: Ja.
3: Maar ik ken het nummer wel.
0: Oké, maar zullen we dan toch even doen alsof dit jou terugbrengt naar je vakantie in Australië?
3: Doe dat zeker.
0: Ja, maar dan met het weer van vandaag. Dan heb je in elk geval iets beter weer daar te pakken.
3: Ja.
0: Hartstikke goed. Laurens, dankjewel en groeten daar in Marienberg, hè.
3: Hey, groeten.
0: Joe, doeg.
3: Hey, dag Paula.
0: Nummer 40.

0: Daar schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1971. Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu. Radio Oost.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
15: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
16: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
15: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
17: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
18: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
17: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
19: Maakt het 2:30 en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Serien Beunen. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. De camera op het Katwolderplein in Zwolle naast de bioscoop, die is geplaatst vanwege overlast, blijft voorlopig hangen, ondanks dat het volgens betrokkenen beter gaat. Op het plein geldt een samenscholingsverbod. Het cameratoezicht wordt keer op keer verlengd. De gemeente legde vorig jaar 25 gebiedsontzeggingen op. Dit jaar staat de teller tot eind augustus op 12. En vanaf vandaag en morgen is de 44e editie van de Hellendoorn Rally en zullen de auto's door Overijssel scheuren. Jaarlijks komen er 100.000 bezoekers op af. Volgens Frans Bremmer, voorzitter van de Hellendoorn Rally, doen er grote namen mee.
21: We hebben echt het crept erbij. Zijn we ook heel druk mee geweest om een leuk startveld te krijgen. Want ja, dat wil het publiek natuurlijk graag zien. En de sponsoren niet te vergeten. En ja, Bernard is natuurlijk een hele grote kans hebben. Maar een WK-rijder, Crequoir, Münster uit België, dat wordt een forse tegenstand. Thomas Martens, een jong talent uit België. Dan de andere rijders, Kevin van Dijnen. Alle wedstrijden al gewonnen tot en met nu toe. Jano Frielink. Dus ja, het zijn er nogal. We verwachten een enorme strijd.
20: Dat de woningnood groot is, werd maar weer eens pijnlijk duidelijk in Enschede. Een nieuwbouw eengezinshuurwoning in het lagere segment kon rekenen op maar liefst 3000 aanmeldingen. Volgens de directeur-bestuurder van de woningcorporatie Domein zijn de tijden dat krapte en lange wachtlijsten alleen aan het westen zijn voorbehouden ruimschoots voorbij. Maar dit is wel opvallend veel, zegt hij. Gemiddeld reageren er zo'n 1200 mensen. Wout Weghorst is door de nieuwe bondscoach Xavi niet opgenomen in zijn eerste selectie voor het Nederlands elftal. Xavi geeft zijn voorkeur aan andere aanvallers. En daarmee lijkt er na 53 duels een einde te komen aan de interlandcarrière van de spits uit Boorne. Weghorst maakt in 2018 tegen Engeland zijn debuut. Meer lees je op oost.nl of in de app.
0: Dankjewel. Een graadje over 18 vandaag met wat wolken. Af en toe gelukkig ook de zonneschijn erbij. Het blijft tot de meeste plekken droog. Het kan wel een beetje waaien. En ook vanavond blijft het droog. Dan de situatie op de weg op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens staat, kunnen we bijna zeggen, de gebruikelijke file. 4 kilometer, oftewel 5 minuutjes vertraging. Zometeen verder met die top 80 hoor je onder meer deze.
1: Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond.
0: Maar eerst de Dolly Dots.
22: Bij Oost in de middag.
23: Radio Oost. Nummer 39.

Ook nieuw in de lijst. Je kan het je bijna toch niet voorstellen dat hij er nooit in heeft gestaan. Dit is toch iconisch voor de jaren 80. Nou, ik ben niet de enige die dat vindt. Ook Ingrid uit Almelo, Erik uit Genemuiden, Oscar uit Raalt en onder meer Brenda uit Lemelerveld. Die vonden dat. Nou, ik geef jullie groot gelijk. Back to the 80's. Je hebt ze ongetwijfeld al voorbij horen komen of zien komen. Die spelcomputers, hè, die Game Boys. Nou, ik heb gisteren heel eerlijk... tijdens de uitzending ben ik er ook mee bezig geweest. Het is zo verslavend, joh. Als je er eenmaal mee bezig bent, dan leg je het niet meer weg. En al die geluidseffectjes, en dan wil je natuurlijk weer een highscore halen. Nou, goed nieuws. Jij maakt namelijk kans om die te winnen. Hoe doe je dat? Heel simpel. Ik ga je zo meteen een mix laten horen, gemaakt door onze eigen Thomas. Een vinylmix. En aan jou is dan de vraag, wat is het overkoepelende thema? Weet je dat? Stuur het dan in naar de Oost-app. En wie weet ben jij dan een van de gelukkigen die Game Boy gaat winnen. Want ja, je hebt er nog maar even de kans voor. Hè? Die etensweek die zit er bijna op. Dus het zou maar zo kunnen dat dit een van je laatste kansen gaat zijn. Goed luisteren dus, zou ik zeggen. Doe heel even uitstapje uit de top 80 naar de vinylmix.

Welke drie nummers hoorde je hier voorbij komen? En vooral, wat was eigenlijk de link tussen die drie? Laat het maar weten. Ik ga zo meteen iemand terugbellen die het goede antwoord had. En die maakt dan ook direct kans op die spelcomputer natuurlijk. Waarschijnlijk een van de laatste kansen dat je hem kan winnen. En volgens mij wil je hem niet missen. Stuur het maar in via de app.

0: is gezakt, is hij. En inmiddels dus op plek 38 in de top 80 van Back to the 80s. Je hoort het toontje lager en stiekem gedanst. Volgens mij hoor ik dat de telefoon is opgenomen. Hallo, met wie?
1: Met Arjen. Hallo.
0: Hallo Arjen. Back to the 80s. Hele goeiemiddag. Je hebt Radio Oost aan de lijn.
1: Ik heb Radio Oost aan de lijn. Geweldig.
0: Nou, zit jij in de auto?
1: Ik zit in de bus.
0: Oh, ja. Ben je aan het werk?
1: Ik ben aan het werk, ja. Ik rijd van de ene klus naar de andere klus.
0: Ah, en wat voor klussen zijn dat?
1: Raambekleding.
0: Oh, en dan moet ik denken aan lamellen, gordijnen, zonnewering.
1: Ja. PC's, ja. Ah. Zonnewering buiten, binnen.
0: En dan zou je denken dat het nu juist misschien weer wat minder wordt. En dat het richting de zomer hartstikke druk is. Maar je hebt nog genoeg te doen dus.
1: We zijn hartstikke druk.
0: Oh, kijk. Nou, maar dat is goed, toch?
1: Ja, toch?
0: Ja, dan heb jij een fijne eindejaarsbonus straks.
1: Dat hoop ik.
0: Hartstikke goed. Hey, je hoorde net een fijne vinylmix voorbij komen. Uiteraard allemaal jaren 80 platen. Maar wat was de link?
1: De link was, alles was in het Frans.
0: Arjen? Dat is goed.
1: Oh, geweldig.
0: Hartstikke goed gedaan. Je hoorde inderdaad Amoureux Solitaire van Leo, The Cyrus met Voyage en Sandra Kim met Tokyo Boy. En dat betekent dat jij die spelcomputer hebt gewonnen.
1: Ah, dat is geweldig.
0: Dat dacht ik even. Dus als je dan toch op werk even niks te doen hebt, dan kun je me bijpakken. Kun je even snel proberen een leveltje te halen.
1: Ah, dat zal mooi zijn.
0: Dat dacht ik.
1: Ja, dat is geweldig.
0: Nou, mooi. Blijf heel even aan de telefoon nog voor je gegevens. Dan gaan we het regelen dat hij bij jou thuis terecht gaat komen.
1: Oh, geweldig, dankjewel.
0: Mooi zo. Ga ik je alvast dit vertellen? Het volgende uur ga je namelijk onder meer deze horen. Natuurlijk André Hazes met Geef mij je angst. En ook deze komt voorbij. Dolly Parton en Kenny Rogers, Islands in the Stream. Hey Arjen, heb jij eigenlijk nog een favoriete 80's plaat?
1: Ik heb wel gestemd, ja.
0: Ja, en welke? Zijn ze al voorbij gekomen?
1: Weet ik niet, ik heb niet alles gehoord, maar dat is Metallica met One.
0: Oeh.
1: Ik weet niet als hij erin zit, maar...
0: Nee, ik ben bang, want de lijst staat er online. Ik ben bang dat hij hem niet gehaald heeft.
1: Nee, nou ja.
0: Oh, dat is jammer. Maar ik weet wel dat, even zien, na de klok van drieën... komt een plaat van Guns N' Roses voorbij.
1: Heb ik ook al gestemd.
0: Ah, kijk nou. Komt dat toch allemaal nog weer goed?
1: Dat hoop ik.
0: Dank voor het stemmen in elk geval. En werk ze vandaag, hè?
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Joe.
1: Joe.
0: En ook dit is een plaat die iets is gedaald. 25 plekjes. Staat inmiddels op plek 37... Vorig jaar stond hij op plek 12. Het jaar daarvoor trouwens ook op plek 12. Nu toch een paar plekjes naar beneden. Maar kunnen we alsnog van genieten. En dat is wel heel fijn. ABBA dus op Radio Oost. Met The Winner Takes It All in de top 80.

0: Nou, als je een uur mag beginnen met de Alan Parsons Project en mag afsluiten met ABBA, dan heb je het goed voor elkaar, toch? Dat dacht ik eventjes. Vooral blijven luisteren, want we gaan straks verder aftellen in die top 80. En mocht je nou naast de spelcomputer hebben gegrepen, geen nood. Ook het volgende uur spelen we gewoon weer opnieuw een spelletje. En maak jij dus weer kans op die spelcomputer. Wat dat precies gaat zijn, ja, ik zou zeggen even afwachten. Gewoon weer meespelen. Charles de Jong uit Enschede, die doet dat ook. Die luistert lekker mee, doet mee met de spelletjes. En die stuurde ook nog een berichtje over ABBA. Hij zei lekker meelallen. Ik ben benieuwd hoe de buren dat in Enschede hebben ervaren. Zometeen na de klok van tweeën kunnen we gaan genieten van André Hazes, die met zijn toch wel hele bekende cover een ontzettend grote hit scoorde. Ook Marillion komt eraan. Yes, Owner of a Lonely Heart. Ik ben heel benieuwd of jij al hebt gekeken wat top 80, hoe die eruit ziet. En of je daar ook al bekende nummers tussen zag staan waar jij op had gestemd. Zou maar zo kunnen, hè, dat die voorbij gaan komen. Hou het vooral in de gaten. Ik denk dat er een hele hoop voorbij gaan komen die in jouw lijstje ook wel staan. Kijk, een paar waar ik op gestemd. Oh, Bon Jovi ook nog. Nou, we hoeven ons niet te vervelen de komende paar uur. Tot aan 6 uur ga je hem dus nog horen, die top 80 in de Back to the 80s week. Ook nog genoeg mogelijkheden om prijzen te winnen. En die Beamer, hè, moeten we ook nog kijken wie die gaat winnen.
1: Toppers van toen en nu.
2: Op Radio Oost herschrijven we deze week de top 10.

0: Waar schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1971? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen en nu.
1: Radio Oost.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
16: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
15: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
17: Het laatste nieuws uit Overijssel. Twee gemaskerde mannen op een skinnybike en scooter hebben afgelopen nacht geprobeerd een fietser in Enschede te beroven. In 9 provincies test bloedbank Sanquin donoren op het Westnijlvirus, ook in Overijssel. En Bout Weghorst is door de nieuwe bondscoach Xavi niet opgenomen in zijn eerste selectie van het Nederlands elftal. Meer op oost.nl of in de app.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2 uur.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse Autoriteit voor Visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden, maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties Ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen, is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
20: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
21: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
22: Voordeeluitjes.nl.
23: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
24: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
25: Radio Oost. Bij Oost.

0: Nieuw in de lijst is hij, André Hazes, geef mij je angst op 36. Onder meer op gestemd trouwens door Ingrid uit Almelo, Els uit Haren, Erik uit Littenberg, Johan uit Zwolle, Anja uit Almelo. Nou, een hele lijst kan wel even nog doorgaan. Jenny uit Badmen bijvoorbeeld. En ook Jacqueline uit Zwolle. En die zegt, weet je ook dat het origineel van Udo Jurgens is.
1: Geef mir deine angst. Ich geef dir die Hoffnung dafür. Geef mir deine nacht.
0: Slim gedaan, hè? Hoe vaak wij in het Nederlands wel niet covers hebben van anderstalige nummers. Ja, het is ook elke keer weer een verrassing. Ik vind het ook leuk om me daar dan een beetje in te duiken. Jeroen van der Boom, die bijvoorbeeld iets Spaanstalig doet. Nou, Marco Borsato heeft natuurlijk veel Italiaans gedaan. Dat komt heel veel voor. En Udo Jurgens is ook een artiest die vaak gecoverd wordt in het Nederlands. Onder meer dus door André Hazes, die je hoorde op plekje 36 in die top 80. Tijd om verder te gaan aftellen. En dat doen we met deze. Onder meer opgestemd door Petra uit Enschede, Marcel, Yvonne, Brenda, Leo uit Tubbergen. Dank allemaal voor het stemmen. En deze staat dus op plek 35. Ik heb het over Yes, Owner of a Lonely Heart. Trouwens flink geklommen. Stond vorig jaar nog op 47. Moet je nagaan.

0: Dit nummer gaat ooit nog een keer heel hoog in de lijst komen. Ik weet het zeker, want in 2024 begon hij op plekje 52. Vorig jaar 45, inmiddels op plek 34. Nou, langzaam maar zeker klimt hij omhoog, hè?
1: Ja, exit!
2: Everybody puts baby in a corner.
3: E.T. phone.
0: Raad het citaat. Ben jij ook zo'n groot filmliefhebber? Ja, ik vind het echt heerlijk. Ik heb inmiddels ook een abonnement op de bioscoop. Dat kost een paar euro. En dan kun je één keer per maand gratis dan tussen aanhalingstekens naar de bioscoop. En dan krijg ik een beetje korting nog op het eten en drinken daar. Ik vind het echt heerlijk. Maar ook oude films kan ik ontzettend van genieten. Ja, en met name die jaren 80 films. Hè. Hoe iconisch zijn die wel niet? Nou, je hoorde net een paar iconische citaten voorbij komen. En ik heb hier ook nog een iconisch citaat. En als je mij vraagt, een hilarisch citaat voor je klaarstaan. Met de vraag, uit welke film komt dat citaat? Ja, ik weet zeker dat dit een bekende voor je is. En heel eerlijk, ik heb hem expres bewaard voor de vrijdag. Want eigenlijk vind ik dit het allerleukste citaat die we deze week hebben. Weet je het goede antwoord? Stuur hem dan in. Dat mag via de Oost-app. Maar je mag natuurlijk ook bellen 074-2456-665. En als je dat doet, dan maak je kans op die Radio Oost spelcomputer. Komt-ie.
4: Kijk, motherfucker.
0: Oké, die doen we nog een keer. Ik kan hier ook niet naar luisteren zonder dat ik een beetje moet lachen. Oké, komt-ie.
4: Yippie-ki-yay, motherfucker.
0: Yippie-ki-yay, motherfucker. Welke film komt dit citaat uit? Stuur het maar in via de Oost-app, mag dat. Maar bellen mag dus ook 074-2456-665. Gaan we luisteren nu naar deze icoon.

0: Twee iconen die ons inmiddels helaas allebei zijn ontvallen. Kenny Rogers en Dolly Parton hoorde je. Islands in the Stream. Nummer waar ik zelf ook op heb gestemd van deze mocht. Wat mij betreft niet ontbreken in de lijst. Deed hij vorig jaar trouwens wel. Toen stond hij er helemaal niet in. Maar gelukkig dit jaar dus weer terug op plekje 33. En geschreven door de Bee Gees, hè? Wist je dat? En we hadden het net trouwens over iconische films. Want naast veel muziek komt er natuurlijk ook komen ook veel films uit de jaren 80. En ik weet zeker dat je ze heel vaak hebt gezien. En één van die iconische films heb ik een stukje uitgehaald met de vraag aan jou: uit welke film komt dit eigenlijk? Luister maar.
1: Yippie-kai, motherfucker.
0: Nou, ik kan het niet met droge ogen luisteren. Ik vind het zo grappig. Zullen we het gewoon nog één keer doen dat het kan?
1: Yippie-kai, motherfucker.
0: Yippie-kai-yay, motherfucker. En de vraag is natuurlijk, uit welke film is die afkomstig? Wil jij kans maken op zo'n radio-spelcomputer? Dan is dit jouw moment. Stuur jouw antwoord in via de Oost-app. Je mag ook WhatsAppen. 0645671331. Of bel 0742456665. Uit welke film komt dit citaat? Oh, nee. Nee, wacht. We doen gewoon alsof het niet gebeurd is. Ik ga het nog een keer doen. Bellen, dat mag dus ook. 0742456665. Als je weet uit welke film dit citaat komt.
1: Yippie-kai, mother.

0: uit met die stoel, zo krijg je krassen.
1: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
2: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
7: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
6: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
2: Het is 2:30 en tijd voor het nieuws. En dat krijgen we van Serien Beunen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ondanks verzet van sportclubs in Kampen komen er toch stroomstations op de parkeerplaats. De voetbalvereniging investeerde flink in de accommodatie en ziet het dus niet zitten dat de parkeerplaats volstroomt met mensen die hun auto willen opladen. Maar de gemeenteraad heeft nu besloten dat die stroomstations er toch komen en daarom willen de clubs in bezwaar. Met de enorme behoefte aan stroom wil netwerkbeheerder Enexis zo snel mogelijk weten waar het aan toe is. Bezwaarprocedures kunnen dit frustreren. De politie zoekt naar de man die begin dit jaar een pizzeria in Delden in brand stak. De zaak brandde uit en bewoners van aangrenzende appartementen moesten daarom maandenlang hun huis uit, vertelde deze politievrouw.
4: Het is echt levensgevaarlijk wat deze man daar heeft gedaan. He, midden in de nacht brand stichten op een tijdstip waarop de meeste mensen liggen te slapen. Nou, gelukkig is er niemand gewond geraakt. Is er dus iedereen heeft op tijd kunnen evacueren. Ja, echt ontzettend angstig voor die bewoners.
3: Op beelden is te zien dat de dader grijze schoenen met witte zolen aan had en een witte riem droeg. Zijn gezicht was afgedekt. De politie hoopt mensen te vinden die de man herkennen of meer weten van de reden van de brandstichting. De bouw van 200 woningen in Enschede-Noord kan voorlopig doorgaan. Buurtbewoners wilden dat de bouw stopte omdat de verkeersaansluiting van de nieuwe wijk nog niet goed is geregeld. De Raad van State heeft dat geweigerd en dus gaat die bouw gewoon door. En Mariska Bos is de nieuwe stadsdichter van Hengelo. 2 jaar lang zal ze alles dat in Hengelo gebeurt in woorden vangen. En Bos neemt het stokje over van Robert Rot, die de afgelopen 2 jaar de titel droeg. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
2: Dankjewel. Beetje zon, beetje wolken, dat is het recept van vandaag. Maakt het zo'n 18 graden met ook een beetje wind. Nou, en geniet er nog maar even van, want het blijft in elk geval droog vandaag. Morgen dan ziet het er wat anders uit. Vannacht begint het al een beetje, bewolking, af en toe een lichte bui. Morgen neemt die bewolking toe, gaat het ook een beetje regenen. En vooral in de avond en de nacht gaat het dan nog wat harder regenen. Qua temperatuur wordt het wel een beetje warmer, een graadje of 20 à 21. Op de A1 bij de Duitse grens vanaf Oldenzaal-Zuid staat een file van zo'n 4 kilometer. Levert je 5 minuten vertraging op. Maar geen nood, want je hebt er fijne muziek bij. Zo ga je onder meer deze horen in de top 80 zo. En we spelen ook nog eens een spelletje. Weet jij uit welke film dit stukje komt?
5: Yippie-kai, motherfucker.
2: Stuur het maar in. Back to the 80's.
6: Oost in de middag.

0: Als je even in je bijna weekenddip zat, dan ben je daar nu zeker wel weer uit met Guns N' Roses. Je hoorde Sweet Child of Mine op plekje 30. Betekent dat die 10 plekken is gestegen.
1: Ja, exit!
2: Everybody puts baby in the corner.
3: E.T. phone call.
0: Raad het citaat. Er zijn veel mensen die geprobeerd hebben dat citaat te raden. Ook veel goede antwoorden. Maar eens even iemand terugbellen. De 9e luisteraar is vandaag de gelukkige. Wijna, goedemiddag. Je spreekt met Paula van Radio Oost.
4: Ja, goeddag.
0: Hallo, je bent op de radio.
4: Hallo. Oh, ben ik op de radio? Ik woon net, was net klaar met mijn werk. Ik zag net mijn jouw aan en ik wou net weer richting huis gaan.
0: Oh, stapte je net in de auto?
4: Nee. Ik was net naar beneden om mijn jas aan te trekken en om op de fiets te stappen.
0: En heb je dan nu ook weekend?
4: Ja, nou heb ik zo'n weekend.
0: Oh, nou
4: ja,
0: dit zou dus maar zo een heel mooi begin van jouw weekend kunnen zijn, Wijna.
4: Oeh, dank je, dat hoop ik toch.
0: Ja, want met een beetje geluk heb jij het goede antwoord. En zit die spelcomputer die hier op tafel ligt, is die gewoon voor jou?
4: Oh. Nou, dat is hartstikke mooi. Want daar hebben we vroeger zelf ook bij mijn dochters. Ik denk dat het nog wel ergens op zolder nog één zou kunnen liggen.
0: Oh.
4: Dus, nou ja, dan is deze natuurlijk hartstikke welkom.
0: Dat dacht ik al. Hey, als jij de radio op de achtergrond even tikkie zachter wil draaien, dan laat ik nog eventjes de opdracht horen, oké?
4: Okay? Ja, is goed.
2: Yippie-kai, motherfucker.
0: Dat was het citaat waar het om ging. Ja. Uit welke film kwam die wijna?
4: Uit Die Hard.
0: Natuurlijk. Ja, uit Die Hard. Ja, en nu heb ik wel eens te horen gekregen dat er mensen zijn die dit onder de kerstfilm scharen. Hoe sta jij daarin?
4: Nee, dat niet. Maar hij is wel altijd wel meestal wel in de winter. Maar even kijken, vorige week of zo, of wanneer, ik weet niet precies, er was een hele serie weer van hem erop.
0: Oh.
4: Dus heb je weer verschillende, want je hebt verschillende, Die Hard 1, 2...
0: Ja, klopt.
4: Nog wel meerdere dan, in principe. Ja.
0: Volgens mij speelt het zich af tijdens de kerst. Dus vandaar dat er mensen zijn die dat filmen. Ja. Of die dat vinden.
4: Ja, denk het.
0: Maar jij zegt ook gewoon actiefilm.
4: Ja, actiefilm.
0: Ja, snap ik. En is dit ook een van jouw favorieten wel?
4: Jawel.
0: Mag ik je iets bekennen?
4: Nou?
0: Ik vind dit eigenlijk het grappigste citaat van deze week. Puur omdat hij toch een beetje grof is. Maar ik heb nog nooit die films gezien.
4: Oh!
0: Ja, dat is wel ernstig, toch?
4: Nou ja. Nee, dat ligt eraan of je van actiefilms houdt of
0: nou,
4: niet.
0: Nou, eigenlijk dus wel.
4: Oh, nou, dan is dat wel een film die je moet, wel eens dan op moet gaan zetten.
0: Ja, moet ik dit weekend maar in de bak?
4: Ja, denk ik wel.
0: Dat
4: nou,
0: denk
4: ja,
0: ik
4: als je
0: ook.
4: Dan de hele serie wil zien, dan kan je verlopen.
0: Oh ja, nou, ik kijk Harry Potter ook in 2 dagen, Wijna. Dus het kan. Het kan.
4: Ja, dat kan. Het kan.
0: Ja. Dat zijn ook 8 films, dus dat is te doen.
4: Ja, zeker weten.
0: Heb jij zelf ook gestemd op de top 80?
4: Nee, heb ik niet, want...
0: Dan krijg je geen spelcomputer meer.
4: Oh, nee, maar ik heb wel nog in de jaren 80. Dat is voor mij en mijn man, is dat een jaar dat wij ons... goed vermaakt hebben, laat ik het dan maar zo zeggen.
0: Oké, ik hoor het al. Dus je hebt weinig meegekregen van de jaren 80, afgezien van de slaapkamer.
4: Nee. We hebben toen een eigen horecazaak gehad. Oh. En mijn man heeft toen heel veel liedjes van Hazes toen geïmiteerd, zeg maar.
0: Oh.
4: Die was in Zwolle de Zwolse André Hazes.
0: Oh, en was jij dan de Zwolse mevrouw Hazes?
4: Ja.
0: Had je het haar ook zo op zolder?
4: Nee, totaal niet. Niet op haar.
0: Nou, je hebt haar dus al een paar keer in de lijst voorbij horen komen.
4: Ja,
0: dus hij staat er zeker in. En ben jij ook een beetje van de Amazing Stroopwafels?
4: Ja hoor, ook wel. Oh. Ja, Hollandstalig draaiden we heel veel.
0: Nou, dan heb ik goed nieuws voor je, want die heb ik nu klaarstaan op plek 29. En ik maak het natuurlijk een grapje, die spelcomputer is gewoon voor jou.
4: Dank je wel.
0: Gefeliciteerd!
4: Ja,
0: doei! Dat regelen we zo. Dat regelen we zo wel.
4: Is goed.
0: Ja?
4: Okay.
0: Blijf even aan de lijn.
5: On a highway in a broken van. Thinking of you again. Guess I have to hitchhike.

Nederlandse klassieker natuurlijk, hè? Oude Maasweg hoorde je van de Amazing Stroopwafels. En daarvoor hoorde je hoe Wijna uit Zwolle er vandoor ging met die spelcomputer. Betekent dat nou dat jij er helemaal naast hebt gegrepen? Nou nee, want als het goed is kun je ook bij Jan Willem straks nog kans maken op zo'n spelcomputer. Ja, en die beamer, die gaat er ook nog uit, hè? Want met een beetje geluk heb jij ook gestemd. En iedereen die gestemd heeft op die top 80 maakt kans op die beamer. En heel eerlijk, daar ben ik best wel een beetje jaloers op als je die gaat winnen. Zullen we alvast even een kleine vooruitblik doen naar wat je zo meteen kan gaan horen? Nou, onder meer deze. Op 26 staat hij, maar ook deze. En die vinden we op 21, maar eerst maar eens door met de nummer 28. Want daar waren we gebleven. Ultra Fox met hun ode aan Friese Veen, hè? Dat is toch hoe je... Vienna? Nee?

probleempje. Ik heb alvast Queen klaarstaan, maar die duurt net te lang tot aan de reclame. En het gaat tegen mijn principes in om zeker in zo'n lijst dan een nummer maar half te draaien. Dus ik dacht, weet je, we doen gewoon even extra. We willen tussendoor fietsen. Staat niet in de top 80, maar wel heel fijn. En uit de jaren 80. Dit is

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
2: Ik ben flexibel.
1: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
2: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
1: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
11: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
13: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
12: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
14: Het laatste nieuws uit Overijssel. Niet roken in huis en ventileren, dat is het advies van woningcorporatie in Rijssen, die de huizen isoleerde met UF-schuim. Dat schuim blijkt nu kankerverwekkend te zijn. De camera op het Katwolderplein in Zwolle, die is geplaatst vanwege overlast, blijft voorlopig hangen, ondanks dat betrokkenen aangeven dat het inmiddels beter gaat. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3 uur.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer, een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
1: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
0: www.123gold.de.
2: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
4: Radio Oost. Bij

0: Queen op Radio Oost. En I Want to Break Free op nummer 27. Oh, die is flink gekelderd, zeg. Vorig jaar stond hij nog in de top 10 en inmiddels dus op dit plekje. Maar fijn dat we er alsnog van kunnen genieten, toch?
1: Nummer 27.
0: Oh, dat is het verkeerde knopje. Het was wel nummer 27, dat klopt dan wel weer. Nou, wat ik eigenlijk wou doen... Ook mijn weekend, hè? Back to the 80s. Dat wilde ik doen, want met een beetje geluk heb ik aan de telefoon Leo uit Zwolle. Leo, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Paula.
0: Hallo. Je bent weer thuis, hè?
2: Ja, hoor.
0: Ah, goed zo, goed zo. Want jij had op deze gestemd, toch? Queen, I Want to Break Free.
2: Onder andere, ja.
0: Ja. En waarom heb je hierop gestemd?
2: Ja, waarom niet? Ik vond...
0: waarom niet? Dat is altijd een goed argument.
2: Ja. De videoclip die erbij hoorde, die vond ik prachtig.
0: Oeh, wil je even de telefoon van de luidspreker afhalen aan je oor? Want ik kan je niet helemaal lekker verstaan.
2: Ja, is goed, heb ik.
0: Hey, ja, goed geregeld. Wat zei je over dit nummer?
2: Nou, de videoclip die erbij hoorde.
0: Oh.
2: Die was prachtig.
0: Ja, met de stofzuiger.
2: Met de stofzuiger. En
0: alle mannen als vrouw.
2: Ja,
0: ja,
2: toen al.
0: Ja. Ga jij ook wel zo door het huis?
2: Met een stofzuiger, ja zeker.
0: Ja, en met kleren van de vrouw aan ook?
2: Nou, nee.
0: Had ik wel een keer willen zien.
2: Ja, dat zal best, maar ja. Dat gaat niet gebeuren.
0: Want ik hoorde op de achtergrond volgens mij ook wat gelachen. Ik heb niet de indruk dat ik de enige was die dit reenactment van de Queen clip wil zien.
2: Nee, dat was mijn vrouw.
0: Ja, die vond dat ook wel een goed idee volgens mij.
2: Ja, maar niet helemaal, denk ik.
0: Volgens mij vindt vooral Leo het niet zo'n goed idee.
2: Nee, klopt.
0: Nee, snap ik. Hey, en waar heb je zoal nog meer op gestemd?
2: Oh, dat weet ik zo niet meer. Nee, van alles. Ja, ook dat was zo, geloof ik. Ik heb dat lijstje niet meer, helaas. Ik heb die mail weggegooid.
0: Ik heb goed nieuws voor je, Leo. Er staat ook van alles in de top 80.
2: Oh, dus er zit wel wat voor mij bij.
0: Daarom. Dat denk ik wel. Want wat vind je bijvoorbeeld van dit nummer? Jump. Van Van Halen?
2: Oh ja, prachtig.
0: Ja, ja, toch? Ook nog met de tikkie Nederlands eraan natuurlijk.
2: Ja, ja, zeker.
0: Nou, ik zou zeggen, ga ervan genieten, want hij staat in de lijst op 26. Dank voor je stem, Leo.
2: Graag gedaan, Paula.
0: En fijn weekend alvast.
2: Ja, ook fijn weekend, Jay.
0: Dank je, doeg.
2: Doei, doei.

You Too hoorde je en Where the Streets Have No Name op Radio Oost. Maar op plekje 25 kwam die nieuw binnen. En ik zie dat Ine erop gestemd heeft. Volgens mij heb ik die deze week al gesproken. Zal ik eens even kijken of ik haar te pakken kan krijgen? Ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom ze op deze plaat gestemd heeft. Volgens mij hebben we het daar toen niet over gehad. Even kijken of ik haar te pakken kan krijgen. Dat zou leuk zijn. Ine uit Oldenzaal. Nee, oh, dat is jammer, Ine. Oh, dat had ik leuk gevonden om er even met je over te kletsen. Volgens mij was zij wel degene die zei... ik hoop dat U2 hoog in de lijst komt te staan. Nou, ik hoop dat jij hebt gekeken, Ine, naar die top 80 die al online staat. Want, volgens mij, hè, eerste nummertje, ja, heb je geluk mee gehad. En ik denk dat ik ook een soort vooruitziende blik heb gehad. Want afgelopen weken kwam onder meer Ramon Bakker hier uit Enschede, artiest uit de regio. En die deed zijn versie van dit nummer, klonk zo. Die!

Journey Don't Stop Believing, die dus ook in de lijst staat op plekje 24. Maar liefst 56 plekken gestegen, want vorig jaar stond hij er nog maar net in. Plekje 80 was hij toen te vinden. Ja, en inmiddels dus op plek 24, betekent dat wij er lekker van kunnen gaan genieten.

Journey op Radio Oost hoorde je in de top 80 van de jaren 80. Zullen we gewoon lekker doorgaan met aftellen? Lijkt mij een goeie. Doen we dat met deze? Kun je nog net even meepakken voor het nieuws uit de provincie? Orchestral Maneuvers in the Dark. Ja, het is een band die ik jarenlang heb onderschat. Tot ik ze een keer live zag, dacht ik, oh, wat is dit eigenlijk goed. En elke keer als ik dit dan nu hoor, dan denk ik weer terug aan dat ene concert waar ze dus zo fantastisch waren. Het is net alsof die muziek dan nog beter binnenkomt, hè? Misschien heb jij dat ook wel en herken je dat een beetje. Made of Orleans is dit.

0: Oosttribune.
1: Vanavond FC Groningen PEC Zwolle, Almere City Heracles Almelo. Zondagmiddag FC Twente PSV en NEC Go Ahead Eagles. Volg deze wedstrijden uit de Ere en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.
2: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Hey Raymond!
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Hey Raymond!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
11: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
14: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.
15: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
18: Bijna 3:30 is het en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Sirien Beunen. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. In onze provincie wordt nog altijd op grote schaal gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit onderzoek van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum. Onderzoekers brachten voor ruim €71 miljoen aan verdachte geldstromen in kaart. En dat zou nog maar het topje van de ijsberg zijn. Vaak is niet geregistreerd waarvoor het geld gebruikt is. Gemeenten en zorgkantoren zouden volgens het centrum meer opties moeten krijgen om contracten te ontbinden bij misstanden en fraude. Dierenopvang Flappes in Zwolle moet de komende tijd honderden verwaarloosde konijnen opvangen. De eerste 50 konijnen zijn inmiddels gearriveerd en hebben een plekje gekregen in de opvang. Van de staat waarin de konijnen zijn, schrikken medewerkers van Flappes wel.
20: Van sommigen wel, ja. Die hadden oogjes dicht zitten. Viezigheid rondom de ogen, de neus behoorlijk dicht zitten. Dus van sommige konijnen zijn we wel geschrokken, ja.
19: Uiteindelijk moeten de dieren een nieuw baasje vinden. De spits Wout Weghorst uit Borne is door de nieuwe bondscoach Xavi niet opgenomen in zijn eerste selectie van het Nederlands elftal. Gert-Jan Verbeek denkt bij de Oosttribune dat Weghorst definitief niet meer terugkeert naar Oranje.
21: Xavi is een bondscoach die kijkt naar voetballend vermogen. Hij is hier ook in het selecteren van de middenvelders. En Taylor terug, dat zijn combinatievoetballers. Nou ja, en ik denk niet dat hij voorstander is van een pinchhitter of zo.
19: Ja, met pinchhitter bedoelt Verbeek dus Weghorst. En Weghorst maakte in 2018 tegen Engeland zijn debuut. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
18: Ja, en dan krijg je van mij natuurlijk het weer. Maar, dat moet ik nog heel even erbij
19: pakken. Wat is het weer?
18: Ja, Ik was heel eventjes van studio gewisseld en dan had ik de boel nog niet helemaal op orde. Maar nu wel. 18 graden is het ongeveer. Vandaag een beetje bewolking en ook een beetje zon wisselt elkaar af. Maar het blijft wel droog. En dat is fijn, want morgen en vannacht ook al gaat het wat meer regenen. De bewolking vannacht neemt toe en dus ook een beetje regen erbij. Morgen neemt die regen nog iets verder toe, net als die bewolking. Maar wordt het wel een beetje warmer. Het is dan namelijk een graadje of 20 à 21. En de situatie op de weg op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens staat een file van zo'n 4 kilometer. En ook op de N50 is er een file, 3,5 kilometer lang is die, tussen Hattemerbroek en Kampen. Eens even kijken wat er zo meteen nog in de lijst staat. Oeh, genoeg weer om te smullen, zie ik. Ik zie onder meer Alphaville, Rob de Nijs. Oeh, en een van mijn favorieten, afkomstig uit Oostenrijk. Nou, genoeg reden dus om door te blijven luisteren. Back to the 80s.
0: Bij Oost in de middag. Radio Oost. Top 80.

dacht, ik pak even de zender Subtiel weer over aan de andere kant in een andere studio. Maar dat ging niet helemaal zoals gepland. Ja, weet je, ik vind het ook zonde om een nummer dan maar half te draaien. Zullen we er dan anderhalf keer van maken? Genieten we gewoon nog een keer van Bon Jovi. Prima, toch?

Martijn Luttenberg, Johan uit Zwolle, Sander uit Haren, Jaco uit Hengelo, Anneke uit Wietmarsje, Arjen uit Den Ham, Joram uit Emmen, Mark, Alma en Trea uit Oldenzaal. Jullie hadden geluk. Back to the 80's. Allemaal mensen die gestemd hebben op Bon Jovi en Living on a Prayer, die hebben er niet één keer, maar zelfs anderhalf keer van kunnen genieten. Dat is toch een fijne manier om richting je weekend te gaan, toch? Hele goede middag, 20 voor 4 is het inmiddels. En je zit volop in de top 80 in deze Back to the 80s week. Zometeen na de klok van 4 gaat Jan-Willem verder met je aftellen. En ik ga ook nog even door natuurlijk. Wij tellen namelijk samen nog af tot aan de klok van 4. En met een beetje geluk komen we dan uit op nummer 18. Maar eerst heb ik deze nog voor je. Een nummer waarvan ik denk dat we allemaal die wens hebben, toch? Als we voor altijd jong mogen blijven, in lichaam en in geest, dan is het leven prachtig. Elva Veel hoorde je. 21, vorig jaar even uit de lijst, maar dit jaar staat hij er weer in.

0: kreeg net een belletje van Charles uit Enschede. En die zei, wist je dat hier ook een soort parodie op is gemaakt? Dat zat ooit in Pisa door Spaan en Vermeegh. Nou, ik heb even moeten zoeken, maar ik heb ergens in de grochten van het internet nog een versie hiervan gevonden. De geluidskwaliteit is afgrijzelijk. Maar ik weet, als ik hem je laat horen, dan denk je, oh, die bedoelt ze. Dus ik ga het toch even doen, ja? Hebben ze wel gelijk in natuurlijk. Laat alles wat aanbrandt in vredesnaam staan. Leuk dat je even belde, Charles. Dat is een grappige. Nieuw in de lijst was hij trouwens van Rob de Nijs. Alles wat ademt, uiteraard. Op nummer 20. Nou, dat is best een hoge binnenkomer. En ook deze is nieuw. En daar ben ik heel blij mee. Ik heb hier ook op gestemd namelijk. Falco uit Oostenrijk. Met natuurlijk zijn Jean. En nu ik toch je aandacht heb, komt ook nog een berichtje binnen van Jannie. En Jannie die zegt, wil je nog even reclame maken voor het jeugdcorso in Sint-Jansklooster? Nou, bij deze, morgenmiddag om 4 uur is dat. En ik begreep dat er weer 100.000 dahlia's zijn gebruikt, ook voor die wagens. Zeker de moeite waard om even te kijken.
1: Ginny, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder?

Elko op Radio Oost met Genie. Ja, dankzij jou staat hij in die lijst. Hartstikke mooi dat je erop gestemd hebt. En het is ook tijd nu voor alweer de laatste die je van mijn kant gaat krijgen. Zometeen bij Jan-Willem gaan we natuurlijk gewoon verder met die top 80. Hij telt voor jou verder af vanaf de nummer 17.

0: is het. Veel plezier zometeen bij jou, Willem en Sirin. Zij tellen verder voor je af.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
4: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
3: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
2: Het laatste nieuws uit Overijssel. Het parcours van de rally van Hardenberg is korter vanwege een sterfgeval langs de route in een woning. Dierenopvang Flappes in Zwolle moet de komende tijd honderden verwaarloosde konijnen opvangen. De eerste 50 konijnen zijn inmiddels gearriveerd en hebben een plekje gekregen in de opvang. En in 9 provincies test Bloedbank Sanquin donoren op het Westnijlvirus, ook in Overijssel.
3: Radio Oost, thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit zijn de files, de Duitse grens, de A1 Oldenzaal richting die Duitse grens. 4 kilometer en 8 minuten de vertraging. De A50 tussen Hattem en Kampen-Zuid. Daar staat 3 kilometer en 6 minuten, dat is de N50 ook. En de N35 tussen Heino-Zuid en Raalte, 3 kilometer en 5 minuten de vertraging.
6: De dag van Oost.
5: De dag van Oost niet, maar wel natuurlijk het weekend in zometeen met de laatste 17 nummers in de lijst van de Back to the 80s Top 80.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
9: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
3: Radio Oost. Het weekend in.
6: Thuis in.
3: Nummer 17.

0: heel veel gestemd. En de uitslag daarvan die hoor je dus nu richting de nummer 1. Even voor 6 uur gaan we die draaien. En ik kan alvast zeggen dat het U2 is geworden. Je had hem natuurlijk ook al kunnen zien. Hè?
1: Want we hebben hem gewoon.
0: Ja, zeker. Maar je kunt hem al kijken. De hele lijst kun je meelezen. En dat kan op oost.nl/80. En ook via Facebook en dergelijke kun je dat doen. Nou. Het lijstje dus, de Back to the 80s top 80, die gaan we helemaal afwerken tot en met nummer 1. Met harde nummers, veel gitaren, maar ook het lieflijke nummer wat je nu gaat horen van Dolly Parton. Nog niet zo heel lang geleden overleden en misschien ook wel daarom hoog in de lijst gekomen. Je gaat luisteren naar een van haar grootste hits, I Will Always Love You.
2: Nummer 16.

0: Toto en Rosanna hoorde je op Radio Oost. De nummer 15 was het in de lijst. We gaan ook nog wel het spelletje spelen zoals elke week bij het weekend in met José, die er helaas vandaag niet kon zijn. Maar daarom mag ik tot met 6 uur in ieder geval die lijst afmaken. Maar spelen we ook natuurlijk de inkopper. Jazeker. De inkopper van vandaag. Jij kunt reageren via Facebook, Radio Oost en natuurlijk ook via WhatsApp. En het gaat vandaag ook over de Back to the 80s week. Want de hele week kun je al een Game Boy winnen.
1: Ja, echt heel erg leuk. Ik hoorde Paula al heel veel spelen in de studio stiekem tijdens de uitzending. Die is helemaal verslaafd.
0: Ja, Tetris en weet ik veel wat je er allemaal mee kunt. En die kun je ook winnen als jij meedoet met de inkopper. En de winnaar van vandaag, die maken we even na 6:30 bekend. En wat is nou de zin die je moet afmaken? De inkopper, die luidt als volgt. Twee Game Boys zijn weer back to the 80s, zegt de een tegen de ander. Ja,
1: ik ben heel benieuwd wat mensen hiervan gaan maken.
0: Ja, er komt echt al van alles binnen. Even kijken, Gerben zegt, hopen dat we deze keer niet game over gaan.
1: Leuk.
0: Helemaal goed. En even kijken, wat komt er nog meer binnen? Jan, die zegt, twee Game Boys zijn weer back to the 80s. Zegt de een tegen de ander, hopen dat we deze... Oh nee, sorry, de verkeerde. Jan zegt, wij raken ook nooit uit de tijd. Helemaal goed. Heb jij ook nog zo'n mooi antwoord op die vraag van vandaag? Dan kun je hem doorgeven. Dat kan op 0645671331. Twee Game Boys zijn weer back to the 80s, zegt de een tegen de ander. En wij gaan verder met...
2: Nummer 14.

0: Ja, uiteindelijk was het geschreven het nummer voor een film, Madonna Live to Tell. En de volgende is de videoclip gemaakt door een regisseur die grote films maakte, Dick Maas. Hij was de man achter de videoclip van dit nummer dat je gaat horen op...
1: Nummer 13.

0: Ewenhout sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
1: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel- of vakantieparkarrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.

0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Back to the 80s.
5: 5:02. Zometeen gaan we verder met de lijst nummer 12. Maar eerst het regionale nieuws. Krijg je van Serien Beunen.
6: Een man van 29 die een meisje van destijds 17 uit Hardenberg probeerde te verkrachten, moet 3 jaar de gevangenis in. Ze fietste eind vorig jaar naar huis toen de man haar lastig viel en wist te ontkomen door te vechten en te schreeuwen. Nu moet de man dus de gevangenis in. Ook moet hij een schadevergoeding van ruim €4.500 betalen aan het slachtoffer. Het parcours van de rally van Hellendoorn is korter vanwege een sterfgeval langs de route in een woning. Alle toeschouwers wordt gevraagd om de omgeving van de oplegger Borkelt en de Brilsteeg te mijden, uit respect voor de nabestaanden. Dit weekend is de rally van Hellendoorn en het is de 44e editie. In 9 provincies test bloedbank Sanquin donoren op het Westnijl-virus, ook in Overijssel. Gisteren werd bekend dat een persoon overleed aan het virus nadat het virus in bloed zat dat hij gedoneerd had gekregen. Begin deze maand bleek dat een inwoner van Overijssel besmet raakte met het virus. Inmiddels zijn er in totaal 10 mensen besmet in Nederland. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
5: Dan nog de files op de wegen in de provincie. Op dit moment alleen de N50 tussen Hattem en Kampen-Zuid wordt gemeld door de ANWB. 3 kilometer, 5 minuten de vertraging op dit moment. En dan kijken we nog naar het weer voor vanavond en de komende dagen. Op de meeste plaatsen blijft het droog vanmiddag. En het blijft hangen zo rond de 18, 19 graden. Vanavond ook droog. Wind neemt tijdelijk ietsje af, maar trekt later dan weer aan. In de nacht raakt het helemaal bewolkt en valt lokaal ook een licht buitje. Morgen veel bewolking, af en toe wat lichte regen. En daarbij staat een stevige zuidwestenwind. En het wordt zo'n 20, 21 graden. Later in de avond, tijdens de nacht, gaat het langdurig regenen. Zondagochtend trekt die regen weg en komt de zon af en toe tevoorschijn. Er waait een stevige westenwind. Het wordt 19 graden zondag. En volgende week is het kalm en droog met geregeld zon.
4: Back to the 80s.
7: Nummer 12.

0: Doe maar en smoorverliefd hoor je op Radio Oosten. Daarmee is het 5:08 en we zitten er middenin. Back to the
1: 80's. Top 80 van de jaren 80.
0: Ja, de top 80 van de jaren 80 hoor je vanaf vanmorgen 9:00. En langzamer zeker kruipen we richting de nummer 10 en de hele top 10. Ja, en daarvoor zit nog een nummer dat eigenlijk uitgebracht is ooit door niemand minder dan Neil Diamond. Het werd gecoverd door UB40, maar ze dachten eerst dat het origineel van een reggae-band kwam. En toen, die hadden het ook gecoverd natuurlijk. En toen zagen ze, hé, de schrijver is ene Ann Diamond. En toen kwamen ze uiteindelijk bij Neil Diamond ook uit. Die heeft ook wat rechten van meegekregen. De grootste hit was natuurlijk in de versie van UB40. Maar Neil Diamond, dat is ook wel weer grappig, ging daarna in zijn concerten de UB40-versie zingen van het nummer. Dat is een van die kleine feitjes rond de top 80 van de jaren 80. En het nummer staat op...
1: Nummer 11.

0: Langzaam sterft het weg. UB40 en Red Red Wine. Iemand die daar voorlopig nog lang niet aan toe is.
1: De Euro Hellendoorn Rally.
2: Ja, over iets minder dan 2 uur scheuren auto's weer langs weilanden tijdens de Hellendoorn Rally. Vanavond staan 3 proeven op het programma en morgen is de laatste dag met 10.000 bezoekers langs de kant.
0: Ja, verslaggever Esther Rikke is bij de start van de Hellendoorn Rally. En zijn ze er al een beetje klaar voor, Esther?
3: Nou ja, ik sta niet helemaal aan de start, want de start is in het centrum van Nijverdal. En ik ben bij het servicecenter, dat is bij Avonturenpark Hellendoorn. Ja, zijn ze er klaar voor? Zijn ze er klaar voor? Het is hier echt zo gigantisch stilte voor de storm. Ik sta nu wel bij wat pro's, zeg maar. Dus er wordt volop gesleuteld. En, nou ja, ik zit nu naar een auto te kijken, daar zit echt nog geen wiel onder. Dus dat moet allemaal nog gebeuren. Ja, Wouter, zit je mij nou uit te lachen? Nee, Wouter Bos van de organisatie, waarom zitten ze nog geen wielen onder?
4: Ja, ze zijn inderdaad heel erg druk aan het voorbereiden. En dit is eigenlijk de normale procedure. Tot kort voor de proef is de auto helemaal kaal. En op het laatste moment wordt die pas samengesteld en wordt alles gecheckt.
3: Nou, ik ben een leek. Vertel me waarom.
4: Ja, dat is om zeg maar alles nog een keer te checken en te dubbelchecken. Als ze het denken dat het klopt, hebben ze het niet nog een keer extra gecheckt. Dus dit is eigenlijk de procedure. Ze doen alles voor de start nog een keer. Check, dubbelcheck. Om zeker te zijn dat alles klopt.
3: Afgelopen week was ik al even bij Bas van Kamperdijk uit Wierden, die in een hele mooie nieuwe auto mee gaat doen. Die vertelde mij ook, wij beslissen pas op het laatst wat eronder komt. Hè? Is er regen, is er geen regen, is het glad, is het niet glad? Dat soort werk.
4: Ja, klopt. Ik hoorde vandaag nog een quote, dat vond ik wel grappig. Dat een gemiddelde rallyauto heel veel setups heeft.
3: 18.
4: Ook 17 verkeerde dus.
3: Ja, precies. Dat zei hij ook tegen mij. Maar goed, inderdaad, Jan-Willem, het is hier rustig, vind ik. Maar dat komt ook omdat die deelnemers, die mannen en vrouwen, die moeten sturen en navigeren, die zijn nog die proef aan het verkennen. Hè? De proef van morgen, de proeven, die worden vanmiddag dus een soort van verkend. Of in een rallyauto, of in een gewone auto. Je moet natuurlijk wel weten waar je rijdt. En dat mag ook. Hè? Dat mag ook eigenlijk niet in de weken ervoor, maar pas vandaag, Wouter.
4: Ja, klopt. Omdat we natuurlijk het overlast voor iedereen en omwonenden tot een minimum willen beperken. En aansluitend straks hebben de rijders en de navigatoren ook nog een rijdersbriefing in het servicecenter. Om alle ins en outs, do's en don'ts van de rally nog een keer door ons uitgelegd te krijgen. Zodat ze daar weet van hebben. Ja.
3: Rond de 130 deelnemers. Vanavond een hele mooie proef in het donker. 6:50 begint het vanuit het centrum Nijverdal. En dan morgen vroeg, hoe laat is de start?
4: Ja, morgen vroeg beginnen we rond 9:00 weer met het vervolg van de rally. En het is morgen de hele dag rally. Zowel de historics als de rally gaat morgen helemaal vol los. Vanavond worden er al heel veel dingen duidelijk over wie de grote kanshebbers zijn. Meestal wordt er gezegd, op vrijdagavond kun je de rally niet winnen, maar je kunt hem wel verliezen. En morgen is het dan spanning alom. We hebben een prachtig deelnemersveld waar we trots op zijn. En er zijn heel veel mensen die hem kunnen winnen dit jaar. En dat maakt het erg aantrekkelijk om te komen kijken.
3: Qua weer?
4: Ja, zoals het er nu naar uitziet is het heel prettig. We hebben af en toe een buitje. Dat voorkomt dat het heel erg gaat stuiven. Als het zo blijft, is dit optimaal voor een mooie rally.
3: Ja. Het is inderdaad geen modderbak, Jan-Willem. Dus dat scheelt, dat is fijn. Oh, er wordt hier inderdaad
0: gesleuteld
3: en gedaan. Ja, dus de bandjes die gaan de ronde en dan kan het straks beginnen hier in Hellendoorn, Nijverdal. Het, een beetje in deze buurt.
0: Ja, ik mis alleen even dat mis ik nog een beetje.
3: Ja, nou weet je, ik kan er wel even naartoe lopen, want er staat hier wel een hele mooie. Toevallig is dat ook nog weer die rallyauto die ik gefilmd heb van de week. Nee, maar er zit echt nog
0: racen.
3: Niemand in, dus er komt echt nog geen boe. Nee, dat lukt toch niet zonder die wieltjes.
0: Kom straks nog even terug met de...
3: Ja, ik ga je sowieso beloven. Ja, dat ga ik doen.
0: Heel goed, tot later.
3: Jojo.
5: Back to the 80's. Top 80 van de jaren 80.
0: En wij gaan verder met die top 80. Sterk nog met de top 10. Maar eerst vertel ik je nog eventjes hoe de lijst er tot nu toe uitzag. Zeker die laatste 20. Rob de Nijs en Alles wat ademt. Genie van Falco op nummer 19. En Gimme All Your Lovin' van ZZ Top. Stond vorig jaar op 42. Nu op nummer 18 in de lijst. Everywhere van Fleetwood Mac is er nieuw ingekomen. Net als I Will All Always Love You van Dolly Parton op nummer 16. En alle edities zo'n beetje al in de lijst. Bijvoorbeeld 2 jaar geleden op 70, vorig jaar op 16. 1 plekje gestegen, Toto en Rosanna. Madonna's Live to Tell staat er voor het eerst in op 14. En de Golden Earring is er ook elk jaar bij. Stond al een keer op 2, vorig jaar op 33. Maar weer opnieuw bovenin op nummer 13 met When the Lady Smiles. Je hoorde net al Doe Maar met Smoor Verliefd. En UB40 met Red Red Wine. En wij zijn toe aan de
5: nummer 10.

0: Phil Collins en In The Air Tonight. Ja, doe je al mee met... De inkopper, dat kan nog heel snel. Dat kan via Facebook Radio Oost. Twee Gameboys zijn weer back to the 80s. Zegt de een tegen de ander. Welke eind van de zin kun je daarbij bedenken? En de winnaar die krijgt ook zo'n spelcomputer.
1: Nummer 9.
0: Zo'n Gameboy. Dus zeker de moeite waard om even mee te doen. Twee Gameboys zijn weer back to the 80s. Zegt de een tegen de ander. Hey, heb je Bruce Springsteen?

0: Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
10: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
12: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
11: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
13: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loods. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noorten en Salzbergen.
12: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
14: Het laatste nieuws uit Overijssel. Het parcours van de rally van Hellendoorn is korter vanwege een sterfgeval langs de route in een woning. Een man van 29 die een meisje van 17 uit Hardenberg probeerde te verkrachten, moet 3 jaar de gevangenis in. Ook moet hij een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. En bij een aanrijding in Zwolle is vanmiddag een persoon overleden. Meer nieuws op oost.nl of in de app.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5 uur.
16: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die 1,5 maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Back to the
5: 80's. Vrijdagmiddag, geen files op de wegen volgens de ANWB. Nou, alle reden om snel door te crossen richting de Back to the 80's. De nummer 8 komt er zo aan.
17: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
18: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ja, ik was toch een beetje te optimistisch, want op het moment dat ik zeg dat er geen files zijn, plopt alsnog in beeld dat er een ongeluk is gebeurd met een vrachtwagen. Dat is op de N342, dat is tussen Oldenzaal en de A1. Dus dat is dus, om precies te zijn, tussen de aansluiting van de A1 en Oldenzaal. De weg is in beide richtingen dicht door een ongeluk.
2: Radio Oost, het weekend in. Nummer 8.

0: Ja, de Dire Straits, Mark Knopfler en de Brothers in Arms.
1: Back to the 80's.
2: Top 80 van de jaren 80.
0: De top 80 van de jaren 80 inderdaad loopt naar zijn einde toe richting de nummer 1 die we zometeen even voor 6 gaan draaien. Dat doen we. We hebben natuurlijk ook nog iemand die we gaan bellen voor zijn lijstje. En wellicht dat hij straks de winnaar is van de Beamer. Dus hou het in de gaten. Verder hebben we ook nog het spelletje wat we elke keer op vrijdag spelen als José er zit. Kon er helaas vandaag niet zijn, maar dat spelletje gaat gewoon door. En dan hebben we het natuurlijk over de inkopper. Wat maak jij die zin af? Die is opgegeven. Twee Game Boys. Die gaan terug naar de jaren 80, zegt de een tegen de ander. Zometeen, doe even op.

0: Michael Jackson op 7 in de lijst van de Back to the 80s top 80. En dit was het nummer waar hij ook voor het eerst de moonwalk op liet zien. Echt een legendarisch nummer van het album Thriller, waar eigenlijk alleen maar hits vanaf kwamen.
1: Back to the 80s.
2: Top 80 van de jaren 80.
0: We zijn toegekomen aan de nummer 6 in die lijst. En dat is een nummer van de Simple Minds. En het is gebaseerd op een traditional. Dat betekent dat het een origineel Iers liedje was. En bandlid Jim Kerr van de Simple Minds had het melodietje gehoord. Of de melodie gehoord. Dan, het melodietje klinkt een beetje badinerend. In ieder geval rond de tijd van een bomaanslag in Enniskillen in 1987.

En dat nummer, die melodie, die heeft hij gebruikt. En we hebben het origineel daarvan, ja, niet helemaal in een traditional, maar in de versie van Sinéad O'Connor. En als je dit hoort, weet je ook meteen over welk nummer van de Simple Minds het gaat.

0: Legendarisch nummer van The Simple Minds. Blijkt dus origineel een traditional, The Belfast Child. Stond op nummer 6. Waar gaan we mee door? Wat zullen we nou eens doen?
1: Back to the 80s.
0: De hele week kon je meestemmen voor de Back to the 80s top 80. En daar zitten we nu middenin. En we belden ook elke dag eventjes met een stemmer. En dat doen we dan ook nu nog eventjes. Hartstikke leuk. Want we nemen even het lijstje door van Toon Nijland uit Delden. Goedemiddag, Toon.
2: Goedemiddag, Jan-Willem.
0: Dag. Jij had ook een mooi lijstje ingeleverd. Hè? Want wat is jouw mooiste herinnering aan de jaren 80?
2: Ja, toch wel. Mijn diensttijd.
0: De diensttijd? Waar zat je?
2: 84. Ja. In... Schravenzander bij Den Haag.
0: Schravenzander bij Den Haag. 1984 was dat je daar zat?
2: 81.
0: 81. En wat moest je daar doen?
2: Ik zat bij de standbouw. Dus ik had in wezen niks met militaire dienst te maken. Maar wij bouwden een open dag en tentoonstelling op voor alle defensieapparaten, zeg maar. Marine, landmacht, luchtmacht, NATO's.
0: Nou, hartstikke mooi. Dat is en een mooie tijd gaat daar.
2: Jazeker.
0: Nou, helemaal goed. Hey, je hebt ook veel muziek geluisterd natuurlijk in die tijd. Hè? Zomaar eens gewoon even wat laten horen wat in jouw lijstje staat. Laten we eens even beginnen met wat gitaren. Ja, ZZ Top.
2: Ja, dat is de ultieme plaat, hè?
0: Ja, de ultieme plaat, ja.
2: Ja, dat nummer dat blijft altijd bij.
0: Ja, maar je bent ook van de gevoelige kant, hè? Als we dit zo even horen. Deze intro. Het origineel. Uiteindelijk ook een grote hit geworden door André Hazes. Maar jij koos voor de versie van Udo Jürgens. Gib mir deine Angst.
2: Ja, want de Duitse muziek die was aardig in opkomst. Ja. En daar past Udo Jürgens natuurlijk prima bij.
0: Ja, nou, ook helemaal waar. Dat had ook een belangrijk deel in de jaren 80. Hè. Toen konden we zeker in het oostelijk deel van het land ook de Duitse televisie als enige ontvangen naast Nederland 1 en 2. Hè.
2: Dus ja. Zo waren ADZDF. We dat...
0: Ja, precies. ADZDF, jawohl. Akten zeigen X, Y ungelöst. Dat soort programma's. Ja. Hey, Toon, allemaal heel leuk, hè. Dat verhaal over de plaatjes die je hebt uitgezocht. Maar wat we ook doen, deze week is één iemand uitloten die de hoofdprijs wint van de stemmers. Je hebt een Beamer gewonnen. Jazeker.
2: Dat meen je niet. Geweldig.
0: Ja,
2: geweldig.
0: Ik zou bijna zeggen...
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Want jij hebt, je bent gewoon uitgeloot uit alle stemmers die hebben meegedaan. En uit die loting komt Toon Nijland uit Delden. En jij krijgt een Beamer.
2: Nou, dat vind ik prachtig.
0: Nou, helemaal goed. Heb jij al een film die je daarop wil gaan zien uit de jaren 80... dat je denkt van, oh, die vond ik geweldig?
2: Nou, wat ik nog wel heb, is een hele serie over dia's. En die kunnen daar natuurlijk ook op.
0: Ja, moet je wel eerst even digitaliseren, denk ik. Het is geen dia-project, hoor.
2: Nee.
0: Dan moet je hem nog even ombouwen. Maar, maar heb je misschien nog ergens een oude DVD-speler... en van die films uit die tijd, dan kun je daar heerlijk naar gaan zitten kijken. Met je
2: ja, en er staan nog wel een oude videorecord en dat soort dingen.
0: Helemaal. Die kan uit de schuur en tevoorschijn worden gehaald... om weer even terug te gaan naar de jaren 80. Hey, van harte gefeliciteerd met je prijs.
2: Ik ben er blij mee.
0: Helemaal goed. Dankjewel voor het meedoen en meestemmen. En wij gaan verder met de lijst.
3: Nummer 5.

0: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
0: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.

0: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Back to the 80s.
3: 1 minuut over 5:30. De Beamer is inmiddels verloot. Dat heb je net kunnen horen onder alle stemmers. En de laatste 4 in de lijst komen zometeen aan bod. Maar eerst... een overzicht van het regionale nieuws van vandaag.
4: De grote munitieopslag die in Staphorst komt en de aanpassingen aan de A28 en het spoor die daarvoor nodig zijn, moeten één groot project worden. Een motie hierover van ChristenUnie, SGP en BBB werd gisteren aangenomen tijdens de algemene beschouwingen. En Staphorst is definitief aangewezen als plek voor de grote opslag, verderop in het gelegen bos. Als voorwaarde hiervoor wil de gemeente dat de op- en afritten van de A28 bij het dorp worden verplaatst en een spoorwegovergang wordt vervangen door een kruising. Het kabinet moet uiterlijk komend voorjaar duidelijk maken hoe de plannen worden betaald.
3: Woningcorporatie Viverion heeft gisteravond excuus aangeboden aan de inwoners van Rijssen omdat ze laat geïnformeerd zijn over het UV-schuim. Met dat schuim worden woningen geïsoleerd, maar uit onderzoek van Zemba blijkt dat het kankerverwekkende stoffen bevat. En een van de bewoners ervaart ook klachten daarvan.
5: Hoofdpijn, keelklachten, verstopte neus, bloedneuzen, vermoeidheid, pijnlijke spieren, dat soort dingen. Dat zijn de meeste klachten.
3: Bewoners vragen zich af wat ze kunnen doen, ziet directeur-bestuurder Tonita Garritsen van Viverion.
6: Die vraag is natuurlijk vanavond ook heel vaak gesteld, heel begrijpelijk. En het advies van de GGD is ventileer en lucht zoveel mogelijk. Ga niet roken in de woning, doe geen kaarsjes aan. Vermijd ook veel lijm in de woning of kastjes van het Zweedse warenhuis, want daar zit het ook allemaal in. Lucht, ventileer, rook niet in de woning, geen kaarsjes aan.
4: In onze provincie wordt nog altijd op grote schaal gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit onderzoek van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum. Onderzoekers brachten voor ruim 71 miljoen euro aan verdachte geldstromen in kaart. En dat zou nog maar het topje van de ijsberg zijn. Overheden, zorgbedrijven en ook de cliënten worden hierdoor ernstig gedupeerd, zegt René Groot-Koerkamp van zorgverzekeraar Mensis.
7: Het gaat over hele kwetsbare cliënten. Kwetsbare cliënten in onze samenleving met mentale problemen, met verslaving, en die krijgen dan geen zorg. Ja, dat is gewoon niet te beschrijven. Ik zie een trend in de langdurige zorg dat steeds meer mensen die structureel misbruik willen maken, dus niet een eenmalige fraude, maar structureel misbruik willen maken van cliënten en het geld wat daarmee gemoeid is, dat steeds vaker voorkomt in de langdurige zorg.
4: Er gaat jaarlijks 120 miljard euro om in de zorg. Er zou landelijk voor zo'n 10 miljard euro gefraudeerd worden.
3: Dierenopvang Flappers in Zwolle gaat de komende tijd honderden verwaarloosde konijnen opvangen. De eerste 50 zijn inmiddels gearriveerd en hebben een plekje gekregen in de opvang. Medewerkers van Flappers schrikken hoe de konijnen er aan toe zijn.
8: Van sommigen wel, ja. Die hadden oogjes dicht zitten. Viezigheid rondom de ogen, de neus behoorlijk dicht zitten. Dus voor sommige konijnen zijn we wel geschrokken, ja.
3: Als ze helemaal opgeknapt zijn, dan moeten die dieren een nieuw baasje vinden. Dus als je nog een konijn wil, Shirin...
4: dan weet ik ze te vinden. Hoog bezoek vandaag. Prins Constantijn is op dit moment voor de tweede keer in korte tijd in onze provincie. Het ziekenhuis MST in Enschede, om precies te zijn. Hij opent een lab voor gekoten katheters. Jasper van Weert is de man achter deze katheters en vertelt hoe het werkt.
9: We zijn echt een Twentse onderneming. Ooit gestart aan de Twente Universiteit. En wat wij doen is, wij maken coatings voor medische hulpmiddelen. En dit is bijvoorbeeld een van die medische hulpmiddelen, katheters. En wat we vaak zien is, er staat langdurig gebruik van die hulpmiddelen problemen kan geven bij patiënten. En onze coatings hebben als doel om het gebruik comfortabeler, veiliger te maken. En we hebben een product waarmee we de prestatie van die hulpmiddelen kunnen verbeteren.
3: Dan over de woningnood. Die is groot, maar het werd nog weer eens pijnlijk duidelijk in Enschede. Een nieuwbouw, eengezins huurwoning in het lage segment kon rekenen op maar liefst 3000 aanmeldingen. Volgens de directeur-bestuurder van woningcorporatie Domein zijn de tijden dat krapte en lange wachttijden alleen maar aan het westen zijn voorbehouden ruimschoots voorbij. Maar er is wel opvallend veel dat er zoveel reageren. Normaal reageren er zo'n 1200 mensen als er één woning vrijkomt.
4: En Wout Weghorst uit Borne is niet geselecteerd voor de komende interlands van het Nederlands elftal. De nieuwe bondscoach Xavi geeft de voorkeur aan andere aanvallers. Weghorst zelf voelde het al een beetje aankomen.
10: Ja, uiteindelijk weet je dat je wordt natuurlijk in die zin ouder. 34. Uiteindelijk ga je nu weer toe met een nieuwe bondscoach. En ja, spreek ze misschien een nieuwe lichting of hoe wil je het zeggen. Uiteindelijk had ik wel het gevoel op het WK dat ik wel eens wist van nou, dit zou wel eens mijn laatste kans kunnen zijn. Ja, je weet natuurlijk nooit. In het voetbal op die manier ook niet. Alleen uiteindelijk voelde dat ook voor mezelf wel. Is dat het heel goed inderdaad. Die penalty, zeg maar, dat mijn laatste bal zou kunnen zijn. Alleen, nou goed, nu zit ik er inderdaad helaas dus niet bij. Dus daarin had. Nou goed, we gaan het gaan zien voor de toekomst.
3: Ja, dat en meer kun je ook teruglezen op de site rtvo's.nl of in de app.
2: Back to the 80s.
11: Nummer 4.

0: Een nummer waar iedereen zich natuurlijk ook de videoclip van kan herinneren. Met de dame aan de andere kant van die Oost-Duitse grens. En ja, prachtige oog had ze, absoluut. Nikita en de videoclip die daarbij hoorde. Elton John uit 1985 stond op nummer 3. Dat betekent dat we toe zijn. Nummer 4. We zijn nu toe aan nummer 3. Goede volgorde aanhouden voor wie meeleest. Roger Taylor's driejarige zoontje Felix, die zei iets als Radio Gaga. Nou, dat was de basis voor dit nummer met een van de langste intro's. Ga ik niet helemaal volkletsen, want hier is hij dan voor je. De nummer
1: 3.

0: Naast hukken een begrip rond normaal. Deurdonderende nummer 2 in de top 80 van de Back to the 80s top 80. Allemaal hartelijk dank voor het stemmen. Je kunt alles nog eens rustig nalezen op oost.nl/80. Het is de hoogste tijd voor de...
1: Nummer 1.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
3: Hey Remo!
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hey Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Veldhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
11: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
12: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
13: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
15: Het laatste nieuws uit Overijssel. De grote munitieopslag die in Staphorst komt en de aanpassingen aan de A28 en het spoor die daarvoor nodig zijn, moeten één groot project worden. Prins Constantijn is op dit moment voor de 2e keer in korte tijd in onze provincie. En er is verkeershinder op de A1 richting Oldenzaal door een botsing tussen een vrachtwagen en een bouwkraan. Meer nieuws op oost.nl.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
17: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt €6 miljoen uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Er zijn twee files. Nou, één file en een afgesloten weg. Eerst de A1 richting de Duitse grens. Daar staat 4 kilometer file voor de grenscontrole, 5 minuten. En dan vlak daarvoor kun je de snelweg af richting Oldenzaal. En dat stukje tussen Hengelo en Oldenzaal, vanaf de afrit A1, dat is in beide richtingen dicht. En dat heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen. En wat we net hoorden, een kraanwagen die met elkaar in botsing zijn gekomen. De weg is volledig afgesloten in beide richtingen. En dan gaat het over de N342, dus tussen Oldenzaal en de aansluiting met de A1. Zometeen. Back to the 80s. Nog eventjes de nazorg, de bubbling under plaatjes die het net niet hebben gered in de top 80, hoor je zometeen. En natuurlijk is er ook nog de inkopper. De inkopper waar je nog voor kunt inzenden. Twee Gameboys zijn weer back to the 80s, zegt de een tegen de ander. Maak hem af en win zo'n Gameboy.
18: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
19: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
18: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
19: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van Voordeeluitjes.nl.
20: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
21: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
20: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
22: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk. Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
16: Radio Oost. Het weekend in.

0: Echte Rikke volgt het voor ons, Esther.
1: Ja, heb je het al gehoord?
0: Ja, ik hoor het zeker, ja.
1: Ja, jij wilde dit,
0: ja,
1: hè?
0: Heerlijk.
1: Vroom vroom geluid noem jij dat.
0: Ja, laten we dat nooit elektrisch gaan doen, nee.
1: Ik sta bij Nick Stegenhuis. Die komt uit Frieseveen en die is eigenlijk al jaren een beetje van de partij. Vorig jaar ging je heel goed, hè, Nick?
2: Ja, per toeval. De eerste plek in de klasse, dus dat was wel heel mooi.
1: Maar kun jij even vertellen, want hoe oud ben je?
2: Ik ben nu 26, bijna 27.
1: Hoe is het gekomen bij jou?
2: Ja, mijn vader reed vroeger van 2008 tot 2011. En het is altijd een beetje een jongensdroom geweest. En toen ik 23 werd, toen dacht ik van, nou ga ik dat maar eens doen. Dus ja, dat is een beetje zo gelopen.
1: En wat is er dan zo leuk aan? Want als ik hier om me heen kijk in het servicecenter, ja, ik zie echt hele prachtige auto's staan. En er komt ook heel veel geluid uit. Dus ik kan mij daar, als je man bent, iets bij voorstellen. Ik heb daar zelf iets minder mee. Maar als je dan in zo'n auto zit, het gaat toch donders hard?
2: Ja, maar dat is juist wat ik heel leuk vind. Kijk, op de service is het gewoon heel gezellig, want het is echt een familieteam. Iedereen is erbij, je hebt heel veel monteurs, het is altijd gezellig. En dan de kick krijg ik uit het rijden met die auto en het harde rijden met die auto. Dat is gewoon wat echt heel gaaf is.
1: Jij kent het gebied, jij komt uit het gebied. Ga je dan harder?
2: Ja, maar dat kan ook direct een valkuil zijn. Het is ook wel gevaarlijk als je de proef al kent. Dan ga je soms jezelf, je eigen kennis gebruiken, terwijl je wel een navigator hebt natuurlijk waar je naar moet luisteren. Dus.
1: Ja, en die roept dan allemaal dingen. Ik heb laatst weer zo'n filmpje gezien. Ik snap daar echt helemaal niets van. Maar iedere navigator roept ook wat anders. Jullie spreken dat heel goed af. En hij roept dan R30 of zoiets en dan weet jij wat je moet doen.
2: Ja, nou, dus iedereen heeft zijn eigen systeem. Wij hebben dat heel veel geoefend met elkaar om juist te weten van, joh, wat vinden wij het prettigst? En dan wen je jezelf wat aan en dat gebruik je. Ik gebruik heel wat anders dan mijn broer of dan mijn vader.
1: Is het wel eens heel erg misgegaan bij jou? Ja, ik weet het antwoord al.
2: Bij mij is het minder misgegaan dan bij mijn broer. Ik ben wel een keer in de sloot beland en een keer rechtdoor geschoten in een weiland. Maar bij mij is het nog niet heel erg misgegaan.
1: Ben jij daar niet bang voor als je in die wagen zit?
2: Ja, ik heb altijd zoiets van, ik ga in de auto zitten met het idee van, ik wil morgen ook gewoon weer lekker thuiskomen zonder dat die hele auto in elkaar zit. Dus ik rijd wel met mijn verstand, zoals ze dat noemen. Maar ja, sommigen kiezen ervoor om de dood of de gladiolen te rijden en echt voor de winst te gaan. Ja, dat is een keuze.
1: Hellendoorn Rally, 's avonds donker, vanavond dus. Morgen mooi die Lutsenbergring, publiek langs de kant, het weer oogt goed. Is Hellendoorn mooi?
2: Ja, fantastisch. Maar moet ik eerlijk zeggen, er zijn heel veel mooie rallies. Alleen doordat je het gebied kent en de mensen die hier staan te kijken, dan maakt het dan extra mooi.
1: Moeten we jou dit jaar in de gaten houden?
2: Ja, vorig jaar was een verrassing, dus alles kan. Ik ga er wel voor zitten.
1: Maar even voor de duidelijkheid, jij bent niet de overal winnaar, hè?
2: Nee, alleen klasse. De NC4-klasse, daar doe ik er mee.
1: Ik loop heel even, als je het goed vindt, hebben we nog tijd, Jan Willem?
0: Ja, tuurlijk,
1: loop ik heel even, want hier zit Henk. Henk heeft net een mond vol met een broodje. Ja. Henk zit prins heerlijk de hele middag al op de klapstoel.
0: Ja,
1: armpjes, service monteurs, alles heb je aan de gang.
0: Ja.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 wagens staan hier van jouw team. Ja. Henk, jij bent de veroorzaker van dit alles, hè?
3: Nee.
1: Ja. Jawel. Jij bent begonnen.
3: Ik ben niet meer eens. Vroeger heb ik dit gedaan. En tot mijn zoon 3 jaar geleden kwam papa, ik ga rally rijden. Ik zei, nou, dat denk ik niet. Maar dus wel.
1: Ja, maar Henk, dan ben je wel de veroorzaker.
3: Ja, ietsje. Iets.
1: Maar jij vindt het best spannend als jouw jongens, er zijn er 2,
3: ja,
1: in die wagen stappen, hè?
3: Klopt. Ja, klopt.
1: Maar jouw wagen staat hier ook tussen?
3: Ja, die staat er, ja.
1: Hoe oud ben je?
3: Ik word 57.
1: Jij doet gewoon nog mee?
3: Ja.
1: Maar waarom zeg je dan tegen die jongens, je mag niet meedoen?
3: Omdat ik vind van niet.
1: Wat is er zo mooi aan, Henk?
3: Gewoon de spanning. De weggetjes waar je vol gas maakt. En ja. Alles met mijn zwager, die komt speciaal uit Oostenrijk om dit allemaal te gaan doen.
1: En jij bent gewoon onmeunig trots op jou, jongens.
3: Ja, dat ben ik ook. Ja.
1: Ik zie jou helemaal glunderen, Jan-Willem. Hier staan heel veel mensen uit Frieseveen van rallyteam Stegenhuis. Die hebben er zin in. 1821 is de start. Welk nummer heb je, Henk?
3: Ik heb nummer 74.
1: Dus dat is 1821 plus 74 minuten. Dan ben jij aan de beurt. 19 uur 7. Dan gaat het voor deze kerels beginnen. Ja, en dan lekker in het donker. Hè. Dat is toch wel fantastisch, hoor, die vrijdagavond. De winnaar wordt niet bepaald, maar de top 10 wordt wel vanavond. Het al een beetje duidelijk.
0: Heel goed. Nou, nog even gas geven. Hoppakee.
1: Ja, precies. Zo is dat. Gas erop.
0: Oké, dankjewel Esther. En blijf het voor ons volgen. Via alle kanalen hoor je zie je er meer over. Voor die Hellendoorn Rally. En wij gaan ook maar eens even door.
4: Het weekend in.

0: Ja, het weekend in gaat nu weer verder, want de top 80 zit erop, zoals ik net ook al zei. Maar wel de muziek nog even, back to the 80s. De nummers die het net niet gered hebben, die top 80 die we draaiden vanaf vanmorgen 9 uur. Veel muziek dus uit de jaren 80 nog zometeen. Maar we hebben ook nog steeds het spel wat we spelen. Daar hebben we helemaal geen tijd voor gehad, omdat we alle nummers op tijd wilden draaien.
1: Ja, we moeten wel al die 80 nummers hebben we moeten draaien. Want het is een top 80 en niet een top 79 bijvoorbeeld.
0: Nee, maar bijna ook 80 inzendingen, want het gaat heel hard.
1: De inkopper die gaat heel hard inderdaad. Heel veel mensen hebben leuke inkoppers bedacht op de zin.
0: De zin is, twee Gameboys zijn weer back to the 80s, zegt de een tegen de ander. Je kunt er ook een Gameboy mee winnen. Even na 6:30 ergens gaan we de winnaar ook bellen. En ja, je kent de regels van José. Niet opnemen is niet winnen. Dus dat wordt nog eventjes spannend zometeen. Kortom, het weekend in op Radio Oost. José kon er vandaag helaas niet bij zijn. Daarom mag ik de honneurs waarnemen. En dat doe ik ook graag met die inkopper. Dus twee Gameboys zijn weer back to the 80s, zegt de een tegen de ander. Zend ze nog eventjes in op 0645671331.

0: Ja, Maria Magdalena van Sandra hoor je op Radio Oost. En het is er weer tijd voor. Jazeker, de inkopper. En de zin van vandaag, die luidt als volgt. Twee Gameboys zijn weer back to the 80s, zegt de ene Gameboy tegen de ander. Er komt van alles binnen en echt al vele tientallen inzendingen waar we er even een paar van laten horen. Eens eventjes kijken wie het is. Christa Stegeman die zegt: twee Gameboys zijn weer back to the 80s, zegt de een tegen de ander. We liggen nog niet te verstoffen. Oh. Ik moet even de goede knop nog vinden. Even, ja, José heeft dat helemaal in de automatisme. Maar nou, we gaan weer verder.
1: Danny Hanekamp zegt: twee Gameboys zijn weer back to the 80s. Zegt de een tegen de ander: the boys are back in town.
0: Ah, kijk.
1: Tin Lizzy.
0: Ook dat nog. Nou, the boys are... Ja, dat is ook een goeie.
1: Ja,
0: dat is
1: voor een ander spelletje, zei hij nog. Voor de poplimmerik.
0: Ja, precies. Ja, heel slim bedacht. Even kijken. Twee Gameboys zijn weer back to the 80s. Zegt de een tegen de ander. Zonder naam zie ik nu. Moet even kijken of ik een naam kan vinden. JHM Zegger. Die zegt de een tegen de ander: laten we gamen, boy. Allemaal spelletjes uit de oude doos. Dat is niet zo fout. Urenlang speelplezier voor jong en oud. Dat rijmt wel.
1: Twee Gameboys zijn weer back to the 80s, zegt de een tegen de ander. Speel jij nog steeds hetzelfde spel, jongen? En dat moet je eigenlijk in het Engels lezen. You still play the same Gameboy.
0: Ah,
1: van Hein Scheffer.
0: Kijk, Hein heeft er ook weer over nagedacht. Even kijken, Henny Schrijver uit Deventer heeft er ook een ingezonden. En die luidt als volgt: twee Gameboys zijn weer back to the 80s, zegt de een tegen de ander. Ik sla weer volledig op tilt. Nou, nog eentje.
1: Nog eentje dan. Van Bianca Zandbergen. Twee Gameboys zijn weer back to the 80s, zegt de een tegen de ander. Ik identificeer me als Gamegirl. Heel actueel.
0: Ja, zeker. Even na deze tijd geschreven. Nou, jouw idee kan nog steeds naar 0645671331. En misschien win je wel gold.
2: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1971? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu. Radio Oost.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
8: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
7: Ah, check.
9: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Bij Galerie en Beeldentuin Marienheim vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheim. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Back to the 80s.
2: Ja, het laatste half uurtje back to the 80s. En de plaatjes die het net niet hebben gered voor de top 80. Zometeen ook de inkopper. We gaan een winnaar bellen. En die wint ook zo'n spelcomputer. Dat zometeen. Maar eerst nog even. Het nieuws uit de Overijssel, dat krijg je van Sherien Beunen.
3: Hoog bezoek vandaag in onze provincie. Prins Constantijn is op dit moment voor de tweede keer in onze provincie bij het ziekenhuis in Enschede, MST om precies te zijn. Hij opent een lab voor gekoten katheters en prins Constantijn is er trots op.
4: Het is heel belangrijk dat wij zelf hoogwaardige technologie hebben. En Lippecoat is zo'n bedrijf dat hele hoogwaardige technologie kan leveren. En waar we eigenlijk heel erg trots op moeten zijn dat we die hier hebben. Het is gewoon een heel mooi succes. En vind ik het ook een heel mooi voorbeeld is van wat hier in Twente van de grond kan komen. En ik hoop gewoon dat ze in de volgende 10 jaar weer enorm gaan groeien. En net zo'n bedrijf worden als Demcon of als de andere parels hier uit de buurt.
3: Het parcours van de rally van Hellendoorn is korter vanwege een sterfgeval langs de route in een woning. Alle toeschouwers wordt gevraagd om de omgeving van de oplegger Borkelt en de Brilsteeg te mijden, uit respect voor de nabestaanden. Dit weekend is de rally van Hellendoorn. Het is de 44ste editie. In 9 provincies test bloedbank Sanquin donoren op het West-Nijl-virus, ook in Overijssel. Gisteren werd bekend dat een persoon overleed aan het virus nadat hij bloed met het virus toegediend had gekregen. Begin deze maand bleek dat een inwoner van Overijssel besmet raakte met het virus. Inmiddels zijn er in totaal 10 mensen besmet met het West-Nijl-virus in Nederland. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
2: En dan kijken we nog eventjes naar de verkeerssituatie. De ANWB meldt nog steeds dat er de wegafsluiting is op de N342... tussen de A1 en Oldenzaal na een ongeluk met een vrachtwagen. Dat is het enige op dit moment. En we kijken nog eventjes naar het weer, want ja, het is nu zo'n 18 graden. Inmiddels al wat afkoelend na 17. Vanavond wordt het droog, maar later op de avond ook nog weer kans op een lichte regenbui. Morgen wordt het zo'n 20, 21 graden en kan het ook nu en dan regenen. En dan kijken we naar de morgenavond. Later in de avond en tijdens de nacht gaat het dan weer langdurig regenen. En zondagochtend trekt die regen weg en komt de zon af en toe tevoorschijn. En wordt het op die dag zo'n 19 graden.

0: Oosttribune.
1: Vanavond FC Groningen PEC Zwolle, Almere City Heracles Almelo. Zondagmiddag FC Twente PSV en NEC Go Ahead Eagles. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

Ja, we zijn druk bezig met het uitzoeken wie nou de beste is met de inkopper van vandaag. Want dat is de opgave, ik ga hem nog één keer noemen. Voor wie heel snel is met WhatsAppen, die kan nog eventjes meedoen. Het gaat dus om de inkopper. Twee Gameboys zijn weer back to the 80's, zegt de een tegen de ander. Nou, heel snel. En we gaan zo een winnaar bellen. En het José Procedé is niet opnemen, niet winnen. Dus wordt nog even spannend zo. Blijf bij je telefoon.

0: De Pet Show Boys en de West End Girls. En dit is altijd weer spannend, want daar gaat ie.
1: Jazeker.
0: We gaan bellen met de winnaar. En ja, of die ook opneemt, is natuurlijk maar weer de vraag. Want niet opnemen is niet winnen. En de twee Game Boys zijn weer back to the 80s. Zegt de een tegen de ander, was de opgave van vandaag. En de lijn wordt inmiddels gelegd met...
2: Robert.
0: Robert, goedemiddag met Jan-Willem en Siri.
2: Dag Jan-Willem.
0: Radio Oost. Dag Robert. Jij neemt snel op, je zat er helemaal bij.
2: Ja, ik denk als ze nu gebeld wordt, dan heb ik misschien geluk.
0: Maar... Ja, precies. Je denkt van niet opnemen is niet winnen. Dus,
2: Nee, precies. Dus ik nam jouw tip te harte.
0: Nou, heel goed. Maar je had ook wel het gevoel van dit is hem wel, hè?
2: Ja, ik vond hem wel grappig. En ik vertelde het nog. Ik bracht net mijn dochter nog weg met de auto en ik zei er nog tegen haar. En ze keek me aan en ze zei van, hoe kom je erop? Nee, ja, maar goed.
0: Ja.
2: Het was, ja.
0: Ja, ben je zo'n lolbroek?
2: Ja, raar om van jezelf te zeggen. Hè?
0: Zo is het. Nou, we gaan het wel eventjes horen. Want het was echt een mooie inzending. Wij zetten hem voor en dan mag jij hem inkoppen. Daar gaat hij. Nou, nog een keertje weer. Twee Game Boys zijn weer back to the 80s. Zegt de een tegen de ander.
2: Ik denk dat ik jou pak, man.
0: Heel
3: leuk.
0: Pac-Man. Ja, echt. Helemaal fantastisch bedacht. Ik kan alleen maar daar een enorm applaus voor geven. Huppakee, ja zeker.
2: Dankjewel.
0: Robert, waar kom je vandaan?
2: Enschede.
0: Nou, jij krijgt een Game Boy opgestuurd.
2: Oké, hartstikke bedankt. Leuk.
0: Nou, helemaal goed. Blijf even aan de lijn, dan regelen we dat allemaal. Want het was de leukste van vandaag.

0: Daar schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1971. Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen en nu.
1: Back to the 80s.
2: Top 80 van de jaren 80.
3: Morgen dus 1971 in de toppers van toen bij Oene Loonstra. Die is ook weer terug van weg geweest. Back to the 80s week, die zit er nu weer helemaal op. En ja, je gaat nog best wat 80 muziek horen. Want dat is natuurlijk ook wel muziek die heel veel mensen heel erg lekker vinden. Dat blijkt ook wel uit de vele reacties die we kregen in de afgelopen weken. Nou, de winnaar is bekend van de inkopper. En ga je nog wat leuks doen van het weekend, Siri?
4: Ik ga heerlijk in de tuin werken, want het gras is weer helemaal aangegroeid door al die regen. Dus dat ga ik lekker doen.
3: Ik heb ook zo'n tuin en ik kan je vertellen, niet alleen het gras is aangegroeid. Dat moet heel wat uit. De bak is weer te klein, geloof ik, op dit moment. Ja. Maar ja, altijd wel even lekker om daarmee heerlijk, je gedachten op wat anders te zetten. Hè?
4: Ja,
3: een beetje... Nou ja, niet. Ik zeg, het is geen dom werk, maar wel even lekker geestverruimend.
4: Beetje mindful. Heel hip.
3: Dat was weer een woord waar ik niet op was gekomen.
4: Nee, dat dacht ik al. Wel leek het.
3: Helemaal goed. Hey, morgen vroeg Bas en Bert weer op de radio. En ja, ik zei het al, de toppers van toen, de jaren 70. En ik mag zondag ook nog een keer weer. Weekend Overijssel. Ook hartstikke leuk om eens eventjes voorbij mee hier te komen. Dat gaat ook gebeuren. Nou, voor vandaag zit het dus op. Het was heerlijk om ons onder te dompelen in de muziek van de jaren 80. En fijn dus nogmaals alle reacties die we daarop binnenkregen. De vele honderden inzendingen voor de lijst. En uiteindelijk ook al die mensen die mee hebben gedaan met de poplimmerik, met allerlei andere spelletjes. Vrienden, een heel mooi weekend. En tot de volgende keer.
4: Heel mooi weekend.

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost, Autotaalglas.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
4: Aquaparken voor tickets €200, please.
5: Zijn jij nou €200?
6: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
3: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
7: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
0: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Ten Brinke Reizen.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Radio Oost, thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
5: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact bij mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
4: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
8: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
7: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
9: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
8: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
10: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Loopbach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
4: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
3: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
7: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
6: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
8: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
7: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
9: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Radio Oost.
10: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
11: De Oosttribune.
12: Paul Schabbing.
13: Ja, daar zijn we weer met de Oosttribune op Radio Oost op deze vrijdagavond, de 18e september van het jaar 2026, met 2 hele interessante wedstrijden. 1 in de Eredivisie en 1 in de Keukenkampioendivisie. Allereerst maar eens naar Nico Wansja, want die zit in de Groningse Euroborg, waar de wedstrijd tussen FC Groningen en PEC Zwolle, het tegen Feyenoord dolende PEC Zwolle, inmiddels een minuutje of 3-4 oud is, Nico.
14: Ja, als je met Groningen wil beginnen, dan moet je naar Joren. Als je met mij wil beginnen, dan zit ik bij Almere City.
13: Excuses, inderdaad. Nou, dan gaan we eerst naar jou, Nico. Gewoon bij Almere City, Heracles Almelo. De topper in de keukenkampioen-divisie. Excuses.
11: Ja, Heracles, de perfecte score na 6 wedstrijden. Maar lukt dat ook in wedstrijd 7? Dat is de grote vraag. Het kon wel eens de zwaarste beproeving tot nu toe worden voor de Almeloers. Want het is een rechtstreeks gevecht met de nummer 2 van de ranglijst Almere City. En dat is ook nog eens de ploeg met de minste tegentreffers in de KKD. Bij Heracles geen verrassingen in de opstelling. Ze starten voor de 4e keer op de rij met hetzelfde elftal. Er is ook geen enkele reden om daar iets aan te veranderen voor de trainer Vincent Heilman. We zijn een minuut of 4 aan het voetballen in het stadion dat sinds vanmiddag het Janmar Hanasaka stadion heet. 0-0 is de stand hier in Almere.
13: En dan toch maar echt naar de Groningse Euroborg, waar mijn collega Joran Zwart dus zit te kijken naar Groningen tegen PEC Zwolle. Joran.
12: Ja, een heerlijke sfeer hier in de Euroborg, waar de stand nog 0-0 is. Na 5 minuten spelen hebben we een enorme kans gezien voor de thuisploeg. Van der Werf kreeg de bal van Van Bergen, maar hij schoot de bal in de handen van Schendelaar. En dus staat nog altijd 0-0. Nu een hoekschop voor PEC Zwolle. Dat natuurlijk moet antwoorden na die smadelijke 0-7 nederlaag van vorige week. De corner komt daar op het hoofd van Graves in de handen van Fase. Ja, je weet dat hij een snelle hervatting heeft. De doelman dat probeert PEC Zwolle te voorkomen en dat lukt. Waardoor de bal nu eventjes rustig wordt uitgetrapt. Gaat verkeerd over de zijlijn. Maar PEC Zwolle, ja, ze moeten antwoorden na die nederlaag tegen Feyenoord van vorige week. 0-7 werd het maar liefst in het eigen huis. Dat mag natuurlijk niet nog een keer gebeuren. Henry van der Vecht noemde het een incident. Nou ja, ze hebben vorig jaar natuurlijk wel meerdere grote nederlagen geleden. Dus daar was niet iedereen het mee eens. Maar zijn ploeg moet vandaag laten zien dat het inderdaad een incident was. We zitten in de 6e minuut van de wedstrijd. Nog altijd 0-0.
13: Er zijn in de Eredivisie niet meer wedstrijden vanavond naar Groningen. PEC, waar het dus 0-0 is, wel in de keukenkampioen-divisie. Naast Almere City, Heracles Almelo, ook nog FC Den Bosch tegen Helmond Sport. En daar is Den Bosch al op 1-0 gekomen. Eindhoven thuis tegen FC Emmen. Jong Ajax, Rode JC. Jong AZ thuis tegen FC Volendam. Jong FC Utrecht tegen VVV Venlo. RKC Waalwijk, MVV Maastricht. En Top Os tegen FC Dordrecht. En ook daar is gescoord en is het inmiddels al 1-0. Ja, de topper dus tussen Almere City en Heracles Almelo. Ga toch maar weer eens kijken bij Nico Wansia. Want ja, er wordt wel een hele spectaculaire wedstrijd verwacht. Waar is het ook alvast?
11: Nou ja, of het echt spectaculair gaat worden, dat valt nog te bezien. Het zou ook wel eens een oefening in geduld kunnen worden voor Heracles. Want Almere is een ploeg die het heel lang heel goed dicht kan houden. Om vervolgens zelf in het laatste half uur van de wedstrijd toe te slaan. Zo deden ze dat vorige week ook in hun vorige topper uit bij MVV. Toen nog de nummer 2 van de KKD. Stond na een uur nog 0-0. En in het laatste half uur liep Almere City uit naar een 4-0 zege bij concurrent MVV. Ja, ze hebben heel weinig de bal. 35%. Maar als ze hem krijgen, dan kunnen ze er ook heel snel uitkomen. Dat hebben we ook in de openingsfase van deze wedstrijd al een paar keer gezien. Het liep nog steeds net goed af in de defensie van Heracles Almelo. Maar als ze gewoon het vertrouwde aanvalspel kunnen spelen zonder in het mes van Almere te lopen. Ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken in deze wedstrijd hier in Almere, waar het balbezit is voor de Almeloers. Dat zullen we dus veel zien in deze wedstrijd aan de rechterkant van het veld. Het is van de kust naar Schepermond. Dan gaat het terug naar de laatste linie, naar Mirani. En dan zie je dat de ruimte ligt aan de linkerkant van het veld. Dan komt er een lange bal in de richting van Njoli. Maar die wordt onderschept in de defensie van Almere City. En zo is er nog weinig gebeurd in de openingsfase van deze wedstrijd. 6,5 minuut op de klok. 0-0 de stand bij Almere City tegen Heracles Almelo.
13: Dan nog weer even naar Joran Zwart in de Groningse Euroborg. Joran, ik zat vanmiddag naar de Oosttribune op TV Oost te kijken. En ja, daar werd ook al gespeculeerd over, als er nu weer een zepert komt van PEC Zwolle, dan krijgt Henry van der Vecht het lastig. Is dat zo?
12: Nou ja, de berichten op social media van de supporters zijn niet heel erg positief voor trainer Henry van der Vecht. Ja, ze staan natuurlijk onder druk bij Zwolle. Ja, 0-7 tegen Feyenoord. Dat is natuurlijk heel pijnlijk. En zeker omdat het is vorig jaar ook al een paar keer gebeurd. Ja, je verloor vorig jaar ook met 8-2 bij Heracles Almelo. De grootste uitnederlaag was dat uit de clubhistorie. Vorige week de grootste thuisnederlaag uit de clubhistorie. Ja, allemaal onder van der Vecht. En ja, ze werd uiteindelijk ook maar 15e in de Eredivisie. Dat zijn de supporters niet vergeten. Nou ja, daar heb je uiteindelijk wel gewonnen van Heerenveen. Een puntje bij Sparta. Dus dat, wat dat betreft was dat prima. Maar ja, die 0-7 van vorige week, die zit natuurlijk in het achterhoofd bij de supporters. En ja, als je vanavond weer tegen een grote nederlaag aan gaat lopen. En dat kan, want Groningen is ook een goede ploeg. Dan zal er misschien nog wel wat meer discussie gaan komen rondom de positie van de Vecht. Maar laten we daar nog vooral niet van uitgaan. Want PEC Zwolle heeft het op zich prima onder controle de eerste 9 minuten van deze wedstrijd. Want we zitten nu in de 9e minuut. In ieder geval een stuk meer fanatisme richting de bal dan vorige week. En misschien dat ze er nu ook gevaarlijk uit kunnen komen met de jarige Koen Costons. Hij speelt de bal naar Dylan Mbayo aan de rechterkant van het veld. Kan hij de bal gaan voorgeven? Dat doet hij inderdaad richting de eerste paal. Maar die bal kan makkelijk worden weggewerkt door Rente. We hebben 2 wijzigingen bij PEC Zwolle. Cheryl Floranus is weer teruggekeerd in de opstelling als linksback. Dat gaat ten koste van Damian van Daar. En Velanas die mocht vorige week toch wel verrassend starten. Hij is nu weer terug op de bank. En Thijs Oosting staat op de vertrouwde teampositie. Hij is nog weinig in het spel voorgekomen. Maar we zijn ook nog maar 10 minuten bezig. We hebben dus 1 kans gezien voor FC Groningen via Van der Werf. En een kopballetje van Graves. En dat was het ook wel in de openingsfase hier in Euroborg. Waar dus nog altijd 0-0 staat.
13: Ja, zondag zijn we natuurlijk ook weer met een Oosttribune. Dan die andere wedstrijden van de Overijsselse BVO's. De topper... Zou je rustig kunnen zeggen in de Eredivisie. FC Twente thuis tegen PSV. Die wedstrijd is dan om 14:30. En dan is er ook een verlengde Oosttribune. Want dan zijn we er tot 19:00. Omdat het duel tussen NEC en Go Ahead Eagles dan om 16:45 begint. Nu zijn we er tot 22:00.
2: De Oosttribune.

0: De Amazing Stroopwafels op Radio Oost. We gaan naar de Groningse Euroborst. Groningen tegen PEC Zwolle. Joran Zwart.
1: Nog altijd 0-0 in de 13e minuut van deze wedstrijd, waar PEC Zwolle de laatste paar minuten wel ietsjes meer terug moet. Maar ze geven weinig echte grote kansen weg. Nu Tika de Jonge aan de bal aan de rechterkant van het veld. Geeft mee aan Jorg Schreuders. Ja, die heeft vorig seizoen eigenlijk overal nergens gestaan bij FC Groningen. Is inmiddels de rechtsback en doet dat naar behoren. Moet nu wel eventjes terug omdat er wordt druk gezet. Maar Groningen speelt er knap onderuit. Maar Tika de Jonge probeert de bal in de as door te geven op Tom van Bergen. Maar daar zit Graves tussen. Wel weer ingeleverd bij Blokzijl. Zo is alles en iedereen eventjes op de helft van PEC Zwolle. Blokzijl gooit de bal de 16 in. Gevaarlijke voorzet. Uitstekend verdedigd door Graves. Die bal nog net met het hoofd verlengt. Wel een hoekschop voor de thuisploeg. Onder het goed gevulde uitvak van PEC Zwolle. Want ondanks die 7-0 nederlaag van vorige week staan ze ook nu massaal achter de ploeg. En dus horen we ze luidruchtig daar in die hoek van het stadion van de Euroborg. Waar het sowieso erg sfeervol is. Een mooie sfeeractie gezien bij opkomsten van de spelers. En zo zijn de spelers met veel gejuich ontvangen. Nu is het nog wachten op het spektakel op het veld. Want dat is nog een beetje uitgebleven in het openingskwartier. We zitten in de 14e minuut met nu de hoekschop van FC Groningen. Komt daar richting de eerste paal. Gaat daar gevaarlijk een speler van Groningen de lucht in. Maar wordt weggekopt. En als PEC Zwolle nu snel is, dan is het 2 tegen 2 met Costons. En Bayo gaat mee. Costons die is nog altijd vandoor aan de rechterkant van het veld. Er wordt wel bijna achterhaald. Nu moet de bal meegeven op En Bayo. Doet dat ondertussen heeft Groningen weer 5 man terug. En En Bayo loopt zich vervolgens vast op een speler van FC Groningen. Dat is David van der Werf. Dat is de rechtsbuiten van FC Groningen. Stond nu eventjes als linksback omdat hij mee verdedigde naar die counter. Maar PEC Zwolle, ja, ze hebben de zaakjes prima op orde tot nu toe in het eerste kwartier. Dus één kans weggeven via Van der Werf. Maar verder zit de ploeg van Henry van der Vecht prima in de wedstrijd. Maar er is hier nog niet gescoord.
0: Hoe zit het met de kansen bij Almere City, Heracles Almelo in de keukenkampioendivisie? Nico Wansia.
2: Die beginnen te komen voor Heracles. Het staat nog wel 0-0 na 13 minuten voetbal. Maar ze komen steeds dichter bij het doel van Almere City. Eerst al met een aardige voorzet van Vicente vanaf de rechterkant van het veld. Die kwam net niet bij Enjoli. Kon nog worden weggekopt uit de defensie van Almere. En zojuist de eerste echte kans. Een inworp van Heracles werd verlengd bij de eerste paal. Bij de tweede paal stond Housewiert en die kwam met een goede kopbal. Maar zijn inzet werd nog overgetikt door Wessel Speel, de keeper van Almere City. En hij ziet nou weer zo'n verre inworp op zich afkomen. Nu is het Schepenman die erin kleunt. Krijgt de bal niet bij een ploeggenoot. Maar in tweede instantie wordt de bal wel opgepikt daar door Abbas. Kan hem weergeven aan Vicente. Komt weer met zo'n voorzet. En weer wordt hij weggekopt uit de verdediging van Almere. Almere dat niet op volle oorlogsterkte is. Want ze missen de clubtopscorer en de man van de vele assist, Ferdy Druijf. Maar ze hebben nog steeds heel veel gevaar in de voorhoede. Heel veel kwaliteiten. Met name heel veel snelheid. En daar loeren ze op. Ze willen in de omschakeling tegenstanders pijn doen. En dat lukt nu weer niet. Omdat het goed wordt vereideld in de defensie van Heracles. Dat het lesje van vorige week dat ze toen kregen van Jong AZ wel lijkt te hebben geleerd. Want toen kregen ze toch 2 tegentreffers om de oren in de eerste helft. Omdat er wat foutjes werden gemaakt. Nou, die foutjes mag je vandaag niet maken in een rechtstreeks gevecht met de nummer 2 van de ranglijst. En dus is Heracles geconcentreerd begonnen aan deze wedstrijd. Die inmiddels een klein kwartier onderweg is. Nog geen doelpunten hier in Flevoland.
3: De Oosttribune.

0: C'est la vie, Robbie Neville op Radio Oost. Maar eens kijken in Almere, de topper in de keukenkampioen-divisie. Almere City tegen Heracles Almelo, Nico Mansia.
1: Nog geen doelpunt gezien in de eerste 17 minuten van de wedstrijd. Almere lijkt er nu uit te kunnen komen met de snelle Poku aan de rechterkant van het veld. Maar scheidsrechter Alex Bos heeft al een overtreding gezien van een ploeggenoot van Poku. En dus gaat het balbezit naar Heracles Almelo dat een vrije trap krijgt te nemen op de eigen helft. Wordt genomen door Vroes die een combinatie aangaat met zijn eigen doelman Fabian de Keizer. En dan wordt het spel verlegd naar de rechterkant van het veld. Heracles is zo even weer gevaarlijk. Naar een voorzet van Vicente. Ja, die Spaanse rechtsback strooit met voorzetten. En met enige regelmaat komen ze ook nog aan op de plek van bestemming. Nu was dat Njoli vanaf de rand van de 16 meter. Kon die uithalen. Die bal ging maar net naast
0: Nico, we moeten je even onderbreken. Want er is gescoord in Groningen. Joran.
2: 1-0 voor de thuisploeg. Tom van Bergen zet FC Groningen op een 1-0 voorsprong. Na een flitsende aanval via de rechterkant van het veld. Waar David van der Werf de bal voorttrekt. En Tom van Bergen kan de bal rustig in het benedenhoekje plaatsen. De thuisploeg dus op voorsprong. 1-0 voor Groningen.
0: Terug naar Nico in Almere.
1: Waar het nog 0-0 staat, 19e minuut van de wedstrijd. Wel een mogelijkheid dus voor Njoli. Zijn schot ging net naast het doel van Almere City. En dat is de ploeg met balbezit nu aan de rechterkant van het veld. Joey Jacobs zoekt combinatie met Wazinski, de Belgische Pool op de rechtervleugel. En via zijn eigen doelman Speel wordt de bal dan naar voren getrapt. Waar ze dus flink wat snelheid in de voorhoede hebben. En die moeten het dan maar uitzoeken. Ze missen natuurlijk wel het aanspeelpunt met Verdi Druif, die er niet bij is. Belangrijke speler voor Almere City met zijn treffers, met zijn assists. En ja, met zijn balvastheid. Dat is een mooie aanval van Heracles. Van Gils moet die bal voorgeven. Daar is ook wel Schepenman die komt inlopen. Maar er zit een speler van Almere City tussen. Van de Kust kan hem dan weer meegeven aan Vicente. De man van de goede voorzitter nu. En Jolie schomt hem met zijn hoofd. Vries, nee, Housweert kan hem nog oppikken bij de tweede paal. Doet er nog een poging om de bal te trappen. Maar trapt vooral de keeper van Almere. Die zich al op de bal had geworpen. En dus krijgt Almere City nu een vrije trap. En Housweert eventjes een vermaning van scheidsrechter Bos. Best een levendige openingsfase. Maar nog geen doelpunten dus na een kleine 20 minuten voetbal bij Almere Heracles.
0: PEC Zwolle had de zaakjes redelijk op orde in de beginfase van de wedstrijd, zei Johan Swart. Maar toch met 1-0 achter door die goal van Bergen. Joran.
2: Ja, ze gaven weinig weg in die openingsfase. Maar ja, dan één goede aanval van FC Groningen. Het is wel gelijk raak. Heel makkelijk ging dat via de rechterkant van het veld. Terwijl FC Groningen nu ook een vrije trap krijgt op zo'n 25 meter van het doel. Recht voor de goal van Schendelaar. Dus dat wordt zo dadelijk weer eventjes uitkijken voor de ploeg van Henry van der Vecht. Die druk in overleg is met zijn assistent op de bank. Want dat ging wel weer heel erg gemakkelijk daar. Die tegentreffer. Een aanval via de rechterkant van het veld. Schreuders geeft de bal mee aan Van der Werf. Die er overheen klapt uit de rug van Floranus. Nou ja, dan wordt er voor de goal gewoon weer niet goed gedekt door PEC Zwolle. Tom van Bergen toch de man met veel doelpunten en assist. Al 3 goals en 2 assists gaf hij in de eerste 6 speelrondes. Nu maakt hij dus zijn 4e doelpunt van het seizoen al. Ja, die moet je gewoon in de gaten houden. Zeker omdat hij vorig jaar ook al 2 keer scoorde in het thuisduel tegen PEC Zwolle. Dus ze weten dat hij gevaarlijk is. En hij stond daar op de penalty stip en schoof de bal in de benedenhoek. Schendelaar kansloos. En zo moet PEC Zwolle weer in de achtervolging. 1-0 na 22 minuten. En daar komt nu de vrije trap van der Werf. Is het volgens mij in de muur. En zo hoeft Schendelaar niet in actie te komen. Ja, ik ben heel benieuwd hoe PEC Zwolle nu gaat reageren. Want vorige week viel het als een kaartenhuis uit elkaar na die vroege tegentreffer van Ferry. En toen had Feyenoord ook al dikke kansen gehad op een openingstreffer. Kijken of ze vandaag wel bij elkaar gaan blijven. En niet hetzelfde gaat gebeuren als vorige week toen de voorste naar voren wilde. En de achterste mannen juist naar achter. Toen kreeg Feyenoord zoveel ruimte om te voetballen. Dat moet PEC Zwolle zien te voorkomen om in deze wedstrijd te gaan blijven. En ja, als je dan toch aan iets positiefs moet vasthouden. De laatste 10 duels van FC Groningen werd er gescoord door beide ploegen. Dus ja, PEC Zwolle heeft zeker wat te halen hier in de Euroborg. Maar het kijkt naar een kwartwedstrijd wel tegen een 1-0 achterstand aan.

0: Olivia Newton-John en ILO, oftewel de Electric Light Orchestra en Xanadu. We gaan weer naar de Euroborg. Groningen, Pexvolle. Het was 1-0, 25 minuten dik op de klok. Joran Zwart.
1: En dat staat nog altijd op het scorebord 1-0. Dus door dat doelpunt van Tom van Berg FC Groningen nu opnieuw in de aanval. Wordt er goed druk gezet door Vichtingen, waardoor het tempo eventjes uit de aanval van de thuisploeg is. En nu moet Schreuders ook nog helemaal terug. Dus kan Pexvolle weer even hergroeperen. Maar ja, het is toch wel een tegenvaller. Die 1-0 zo makkelijk hoe ze die treffer weer weggeven daar in de as van het veld. Nu ook weer een makkelijk balletje tussen linies. Maar ook slordig van FC Groningen. Maar Sissoko is net te laat. Waardoor Groningen er nu gevaarlijk uit kan via de rechterkant. Met Schreuders gaat Floranus opzoeken. Gaat naar binnen. Kan de bal meegeven aan de linkerkant van het veld. Maar besluit om terug te gaan. Maar vervolgens staat Tom van Bergen wel weer helemaal vrij aan de rechterkant van het veld. Die kan zijn man opzoeken. Dat is Sissoko. Die is niet helemaal okselfris meer. Had net even een blessurebehandeling nodig. Van Bergen lepelt de bal de 16 binnen. Maar eenvoudig weggewerkt door Simon Gravens. Ja, eigenlijk geeft PEC helemaal niet veel weg hoor in deze eerste 27 minuten van de wedstrijd. Maar ze creëren zelf ook weinig. Nu wel even uitkijken met Schreuders. Die gaat gevaarlijk de 16 binnen. Voorzet is niet goed. Bal belandt nog bij Van der Werf. Maar daar zit nog net een been van Thijs Oosting tussen. Waardoor de bal wordt uitverdedigd. Wel een ingooi voor FC Groningen. Ja, Thijs Oosting toch wel verrassend dat hij vorige week buiten de boot viel. Buiten het elftal van de vecht. Die nu moet gaan wisselen. Want Sissoko gaat opnieuw naar de grond. Die grijpt naar de hamstring. Ja, die kan echt niet verder. Seurissen liep zojuist al warm. Dus die zal waarschijnlijk zo dadelijk de ploeg in gaan komen. Maar het spel ligt hier eventjes stil. Ja, dat is misschien ook wel de fase waar Pek Zwolle in zit. Veel blessures. Namli is natuurlijk nog niet fit. Krastev is aangekocht deze zomer. Maar is ook voorlopig nog niet van de partij. En ja, Ryan Thomas, ja, hij is natuurlijk bekend. Hij is vaak geblesseerd. Was er vorige week niet bijna dat hij op de training een blessure opliep. En zonder de aanvoerder, de Nieuw-Zeelander, met Vichtingen in de ploeg ging Pek Zwolle dus vorige week met 7-0 onderuit tegen Feyenoord. Hij is er nu opnieuw niet bij. Vichtingen nog steeds op zijn plek. Hij wordt nodig gemist. Inderdaad gaat Sissoko nu naar de zijkant. Diederik Boer geeft Seurissen nog even de laatste aanwijzingen voordat de wissel kan gaan plaatsvinden. Van der Kerkhoff zegt dat ze tempo moeten gaan maken. Maar ik zou zeggen, laten we eerst maar even naar Nico gaan, want het spel ligt hier nog stil.
0: Nou, Nico dus, waar eigenlijk denk ik de hoop van de Heracles supporters, en ik zit er zelf ook een beetje op te wachten, Nico, is op weer een goal van Njoli.
2: Ja, dat doen alle mensen die een zwart-wit hart hebben. Maar ja, de kansen zijn vrij schaars in deze wedstrijd. Zoals te verwachten viel, veel balbezit voor Heracles. Ze omsingelen de defensie van Almere City ook wel. Maar het is moeilijk om er echt doorheen te komen. Eigenlijk pas 3 doelpogentjes gezien van Heracles Almelo. Maar ik moet zeggen dat ze de verdediging wel goed op orde hebben. Want Almere is nog helemaal niet tot een doelpoging gekomen. Nu is er eventjes de ruimte voor Heracles om er op snelheid uit te komen via Abbas. Kan hij hem binnenhouden? Ja, dat kan hij. Hij is inmiddels halverwege de helft van Almere City. Dat heel snel terug moet. Abbas gaat buitenom. Kan hij de bal voorgeven? Daar is Njoli. Maar hij krijgt de bal net niet lekker. Zit nog een soort stuit vlak voor dat hij wil uithalen. En daardoor ramt hij de bal over het doel van Almere City. Dat kan Heracles dus ook Almere een koekje van eigen deeg geven. Door er op snelheid gewoon heel vlot uit te komen. En dan zo snel mogelijk richting de goal van de tegenstander te gaan. Het gebeurde nu onder aanvoering van Tjafik Abbas. Die aan de rechterkant van het veld ontsnapt ook met een goede voorzet kwam. Maar daar was hij dan, Jean-Paul Njoli. Hij moet nog wel even wachten op zijn 11e treffer van het seizoen. Want deze gaat dus over. Het staat nog steeds 0-0 bij Almere Heracles.
0: Bij FC Den Bosch, Helmond Sport al 3 keer gescoord. Daar is het 2-1. FC Eindhoven, FC Emmen nog 0-0. Ook Jong Ajax, de Rode JC nog 0-0. Jong AZ met 1-0 voor thuis tegen FC Volendam. Jong FC Utrecht, VVV Venlo 0-2. RKC Waalwijk tegen MVV Maastricht. Daar wordt gescoord. Dan is het dan al 2-0, zie ik nu. En bij Top Os tegen FC Dordrecht wordt op dit moment ook gescoord. En ook daar is het dan 2-0.

0: Let's go all the way van Sky Fox. Kijken bij de toppen in de keukenkampioendivisie. Almere City, Heracles Almelo, Nicolansia.
1: Minuut 34 gaat bijna in. 0-0 de stand. Weer zo'n verre inworp van Heracles aanstaande met die rechtsback. Vicente neemt een flinke aanloopbal. Moet dan verlengd worden door Schepenman. Maar daar zit een speler van Almere City tussen. De thuisploeg was bijna met alle 11 spelers in de eigen 16 meter. Maar ze komen wel weer tot zo'n countermogelijkheid. Waar het niet dat Van der Kust goed staat op te letten. En deze uitbraak verijdelt. Dan moet er een sprintje worden getrokken door Vicente om die bal binnen te houden. Maar hij slaagt er niet in. En zo wordt het een ingooi voor Almere. Dat toch weer eventjes met de rug tegen de muur werd gezet de afgelopen minuten. Veel dreiging vanaf de rechterkant van het veld. Met name via Shafiq Abbas. Kwam eerst een keer naar binnen vanaf de rechterkant van het veld. Probeerde het met een schot in de korte hoek. Maar dat werd goed gepakt door Speel. En even later had hij een indraaiende voorzet Abbas vanaf de rechterkant van het veld. En ging de kopbal van Housweert naast. Nu een zeldzaam beeld met Almere City redelijk massaal in de aanval. Met Bijleveld. Bijleveld, oud Herakliet. En hij komt dan met de eerste poging van de thuisploeg van deze wedstrijd. Schotje van een meter of 20. Maar dat miste de kracht en vooral ook de richting om het Fabian de Keizer echt lastig te maken. En dus is het een makkelijke vangbal voor de keeper van Heracles. Nog een minuut of 11 te gaan in deze eerste helft. 0-0 is de stand.
0: Dan maar weer naar de Groningse Euroborg. Waar Pek Zwolle nog tegen een 1-0 achterstand aankijkt tegen FC Groningen. Joram Zwart.
2: Nog zo'n 10 minuten te gaan in de eerste helft waar het publiek in de Euroborg gaat staan voor de thuisploeg. Zij staan dus op een 1-0 voorsprong door het doelpunt van Tom van Bergen. Hij was net ook heel dichtbij een tweede treffer voor de thuisploeg. Maar hij schoot in de handen van Schendelaar. Maar Pek Zwolle kan er weinig tegenover stellen. Al hebben ze wel wat meer controle gekregen de laatste paar minuten. Het heeft ook wel wat meer de bal op de helft van FC Groningen. Maar tot echte kansen komt het niet. En dat is ook waard. De ploeg van Henry van der Vechten toch wel aanschort door deze eerste 7 wedstrijden in de Eredivisie van dit seizoen. Want ja, ze staan wel laag op het veld. Ze willen wel hoog druk zetten. Maar de kwaliteiten voorin zijn er op dit moment niet. Met nu Seurissen. Oh, die speelt de bal heel risicovol terug op Schendelaar. Een harde, strakke paas recht op het doel van Pek Zwolle af. Maar de aanname van de doelman is gelukkig goed. En dus geen eigen doelpunt. Van Seurissen, die net als Costons ook jarig is. Allebei 27 geworden vandaag. Kijken of ze hun verjaardag wat kunnen opvrolijken. Op dit moment staan ze dus tegen een 1-0 achterstand aan te kijken met Pek Zwolle. Dat nu eventjes in de achteruit moet. Bal aan de voet van Marco Rente. Die koopt de bal naar de rechterkant van het veld. Naar Joris Schreuders. Die wordt op de huid gezeten door Floranus. Die zojuist even een akkefietje had met Tom van Bergen. Waardoor Schreuders terug moet. De bal is nu helemaal aan de voet van Etienne Vaas. Die nog weinig te doen heeft gehad in deze eerste helft. We zitten in de 37e minuut. En het staat dus 1-0 voor FC Groningen.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: I should have known better, Jim Diamond. Het is 8:50. U luistert naar de Oosttribune op Radio Oost met de verslagen van de wedstrijden van Heracles Almelo en PEC Zwolle dat op bezoek is bij FC Groningen. Joran Zwart.
1: Nog altijd 1-0 voor FC Groningen. We zitten in de 41ste minuut. Ja, PEC Zwolle doet op zich prima mee in deze wedstrijd. Alleen het creëert gewoon helemaal niks. We hebben één kopballetje gezien. Maar voor de rest is er gewoon weinig te genieten van de ploeg van Henry van der Vecht. Dat dus wel redelijk eenvoudig stand houdt tegen FC Groningen. Dat ook niet denderend speelt. Ja, Groningen begon geweldig aan de competitie met 2 overwinningen. Maar pakt uit de laatste 4 duels slechts 2 punten. Groningen is sowieso bezig aan de Overijsselse weken. Want nadat FC Twente hier 2 weken geleden op bezoek kwam, ging het vorige week zelf op bezoek bij Go Ahead Eagles. En nu is PEC Zwolle dus de gast in de Euroborg. Het staat dus 1-0 in de 41ste minuut nog altijd, waar PEC Zwolle de bal achterin rondspeelt. Maar ja, ze hebben de laatste paar minuten best wel veel bal bezit, de ploeg van Henry van der Vecht. Maar het is gewoon zaak om er nou een keertje wat mee te doen. Slordig inleveren nu van Floraan. Er zit Vichtingen er nog net tussen. Of nee, het was Sommer voordat Groningen gevaarlijk kan worden. Maar de thuisploeg heeft wel weer de bal met Van der Werf. Speelt Pelle Clement aan, oudspeler van PEC Zwolle. Moet eventjes terug naar Singer. Die stond de afgelopen weken centraal achterin bij FC Groningen. Is nu verkast naar de linksbackpositie, want daar heeft Groningen wat personele problemen. En dan staat Marco Rente dus centraal. Opening naar de rechterkant van het veld, naar Schreuders. Die geeft de bal voor. Daar gaat Willemson de lucht in. Wint ook wel het kopduel, maar komt niet echt tot een kans. Bal wel weer opgevangen door FC Groningen. Tika de Jonge wordt aangemoedigd om te gaan schieten. Maar hij haalt de bal eventjes uit. Komt de bal weer bij Schreuders. Die is wel veelvuldig bij de aanvallen van FC Groningen betrokken. Maar hij moet nu eventjes terug omdat Floranus daar druk zet. Blokzijl stoomt maar eens op. Constans moet in de achtervolging. Blokzijl speelt Willemson in. Die wordt op de huid gezeten door Viergever. Moet daardoor eventjes terug. Maar nu wel dus even langdurig balbezit van FC Groningen. Bal in de as van het veld bij Marco Rente. Alle spelers van FC Groningen nu op de helft van PEC Zwolle. Dat massaal terug moet. Weer is Schreuders vrijgespeeld aan de rechterkant van het veld. Seurissen moet in de achtervolging. Dan is daar Van der Werf. En zo duurt deze aanval maar voort. Maar kan Groningen ook niet echt kansen creëren. En zo is het wachten tot er echt grote kansen gaan komen in deze slotfase van de eerste helft. Nog maar een keertje Schreuders vrijgespeeld. Maar weer wordt hij op de huid gezeten door Seurissen. Waardoor hij terug moet. Probeert dan de bal in te spelen op Willemson. Daar zit de speler van PEC Zwolle tussen. Oh, gevaarlijk ingeleverd. Dan kan Schreuders schieten. Nou, die schiet er 2-0 binnen. Ongelooflijk hoe PEC Zwolle daar de bal zomaar inlevert. De gevaarlijkste man van deze eerste helft. Jorg Schreuders, de rechtsback, kan dan zo naar binnen en kan uithalen met zijn toch wel mindere linker. En hij verschalkt daar Jasper Schendelaar via volgens mij nog de binnenkant van de paal. Maar PEC Zwolle, ja, het gaat weer een hele moeilijke avond tegemoet. Want 3 minuten voor rust komt FC Groningen op een 2-0 voorsprong via Jorg Schreuders.
0: Terug naar de keukenkampioendivisie. Almere City, Heracles Almelo, de topper. Slotfase eerst zelf, Nico Wansia.
2: Ook hier nog 3 minuten te gaan in het eerste bedrijf. Hier nog altijd geen treffers. Ook kreeg Heracles zojuist wel de beste kans van de wedstrijd. Afgemeten voorzet vanaf de linkerkant van het veld van Gervencio van der Kust. Die vond voor de goal Manny Rodriguez. Die stond echt helemaal vrij op de 5 meter. Had de hoek voor het uitkiezen, maar hij volleerde de bal over het doel van Almere City. Ja, tegen zo'n verdediging die zo weinig weggeeft, zo weinig tegentreffers hoeft te incasseren, moeten dat soort ballen er eigenlijk wel in als je dit soort wedstrijden wilt winnen. Maar goed, ze hebben nog een ruime halve wedstrijd te gaan om alsnog die treffer op het bord te krijgen. Deze had er echt wel ingemogen, de inzet van de linksback van Heracles, Manny Rodriguez. Maar hij mikte de bal over het doel van Wessel Speel, de keeper van Almere City, die nu het spel mag gaan hervatten met een doeltrap. Ik moet zeggen, als je de meest fanatieke, meest sfeervolle supporterscharen van het betaalde voetbal moet noemen, dan kom je niet zo snel bij Almere City uit. Maar ze zijn wel aan het stijgen op die ranglijst, want het is bijzonder sfeervol hier in het Jan Mahana Saka Stadion, waar de fanatieke aanhang van Almere City zich bijzonder goed laat horen. En hetzelfde geldt ook voor het bomvolle uitvak met 350 supporters tot de laatste plaats bezet. En ze zien voorlopig een wedstrijd waarin Heracles domineert, maar er nog niet echt doorheen kan komen bij Almere City. Nog 1,5 minuut te gaan in deze eerste helft. 0-0 de stand.
0: De bijna ruststanden in de keukenkampioendivisie. Almere, Heracles dus 0-0. Komen we zo nog even terug. Den Bosch, Helmond Sport 2-1. Eindhoven FC Emmen 1-0. Jong Ajax, Rode JC 0-0. Jong AZ FC Volendam 2-0. Jong FC Utrecht, VVV Venlo 1-2. RKC Waalwijk, MVV Maastricht 3-0. En Top Os tegen FC Dordrecht 2-0. Het zal bijna rust zijn in de Euroborg bij Joran Zwart. Groningen PEC Zwolle.
1: Officieel nog 15 seconden op de klok, maar ik zie dat nu de vierde official naar de zijlijn loopt met zijn bord in de handen. En dan even kijken wat hij omhoog gaat toveren. Ik denk dat het 1 minuutje is voor die blessure van Sissoko. Nee, het worden er zelfs 2. En zo heeft Pek Zwolle nog eventjes de tijd om iets terug te gaan doen in het eerste bedrijf. Een ingooi nu aan de linkerkant van het veld met Floranus. Die kan vergooien, dus melden de lange mannen zich ook in de 16. Dan komt de aanloop van Floranus. Gooit de bal inderdaad ver richting de penaltystip. Wordt verlengd door Kostonsk. Blijft de bal liggen bij Mbayo. Legt de bal terug op Vichtingen. Die probeert uit te halen, maar zijn poging wordt gekraakt. En gaat die bal over de zijlijn? Nee, hij kan nog worden teruggekopt op Kostonsk. Vaas uit positie. Blijft de bal nog een keertje liggen voor Sommer. Opnieuw geblokt. Nou was Pek Zwolle eindelijk een keertje echt gevaarlijk. Maar het levert geen doelpunt op voor de ploeg van Henry van der Vecht. Die ik net echt wel weer met zijn hoofd zag schudden. Want wat een fout van Tobias Sommer daar in de opbouw. Balverlies van Schreuders die daar de bal wil inspelen op Willemsson. Maar dan is het Sommer die de bal wil breed spelen op Vichtingen. Die verwacht die bal helemaal niet. En eigenlijk geeft hij gewoon een puntgave assist op Schreuders. Die de bal nog 1 keertje meeneemt. En de bal vervolgens met zijn linker achter Schendelaar schiet. En zo staat Pek Zwolle dus met een 2-0 achterstand zo dadelijk richting de kleedkamers. Want ja, dat is onvoorstelbaar hoe ze makkelijk ze eigenlijk de goals weer weggeven vanavond. Want er is eigenlijk weinig aan de hand. Pek Zwolle zit prima in de wedstrijd. Het geeft niks weg. Maar als FC Groningen dan een paar keer aanzet. En als je ze dan ook nog een handje gaat helpen door zulke brede passes te geven. Ja, dan ga je dus toch met een 2-0 achterstand de rust in. En dan zal het daar zometeen daar wel weer gaan knetteren. Terwijl ik nu eventjes de bal niet kan zien. Omdat er wat mensen hier de drinken gaan opzoeken. Zij staan eventjes op de trap voor me. Dus ik was even het zicht op de bal kwijt. Maar ondertussen heeft Pek Zwolle de bal gevonden aan de rechterkant van het veld. Met Mbayo. Kunnen ze dan toch nog iets terug doen op slag voor rust. Mbayo kan die schieten. Weer het schot gekraakt. Opgevangen door Floranus. Die moet de bal snel de 16 ingooien. Mbayo blijft vervolgens liggen. Maar Pek Zwolle wil door met de aanval. Seurissen levert er vervolgens in. En dan kan FC Groningen nog een keertje gevaarlijk hebben met Tom van Berg. Als Pek slim is, maakt zijn overtreding. Nee, dat hoeft niet eens. Want een uitstekende sliding op de bal van Vichtingen. En dan is het zo dadelijk rust. Omdat Mbayo nog altijd op het veld gaat ligt. Die staat nu alsnog op. Als Pek Zwolle nog in de aanval gaat met Oosting. Die kan gaan uithalen, vindt Mbayo. Die gaat nu kappen. Kan schieten. Legt de bal breed op Sommer. Die raakt de bal helemaal verkeerd. Nee, het was Aartsen. En zo gaat de bal over de achterlijn. Is het 2-0 hier bij rust. Want Martin van der Kerkhof, de scheidsrechter, fluit voor de rust.
0: En is het al rust bij Almere City, Heracles, Almelo, Nico Wansje?
3: Ja, dus. Ja.
0: Oh, Nico zit al aan de thee volgens mij. Maar het is daar dus in ieder geval nog 0 tegen 0 bij Almere City tegen Heracles Almelo. Zometeen gaan we ook kijken naar de wedstrijden die we nog meer gaan volgen dit weekend. De Twente PSV en NEC Go Eagles.

0: Bucks Fizz and Making Your Mind Up. We gaan het hebben over FC Twente. En met name over Wout Weghorst. Want vandaag werd de selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt voor de komende Nations League wedstrijden. De nieuwe Spaanse bondscoach Xavi besloot om Wout Weghorst, die toch veel interlands heeft gespeeld, niets op te roepen. Wout Weghorst dus niet bij Oranje. En dat ook sinds lange tijd. En ja, die was vandaag natuurlijk ook op de training van FC Twente. Daar was Tijmen van Wissing ook. En die vroeg aan Weghorst of dat ook een verrassing was. En nou, eigenlijk niet.
1: Ja, uiteindelijk weet je dat je wordt natuurlijk in die zin ouder. 34. Uiteindelijk ga je nu weer toe met een nieuwe bondscoach. En ja, spreek ze misschien een nieuwe lichting of hoe wil je het zeggen. Uiteindelijk had ik wel het gevoel op het WK dat ik wel eens wist van nou, dit zou wel eens mijn laatste kans kunnen zijn. Ja, je weet natuurlijk nooit. In het voetbal op die manier ook niet. Alleen uiteindelijk voelde dat ook voor mezelf wel. Is dat het heel goed inderdaad. Die penalty, zeg maar, dat mijn laatste bal zou kunnen zijn. Alleen, nou goed, nu zit ik er inderdaad helaas dus niet bij. Dus daarin had, goed, we gaan het gaan zien voor de toekomst.
2: Maar je hebt 53 in het land gespeeld. Verwacht je dan niet een telefoontje?
1: Nee, ja, verwachtingen moet je nooit te veel hebben, want dan...
2: Maar ze hebben niet gebeld?
1: Nee, ik heb niets gehoord, nee. Nee.
2: Je zegt ook wel helaas en misschien voor de toekomst. Dus jou een beetje kennende, je gaat nooit bedanken.
1: Nee, natuurlijk niet. Uiteindelijk is dat iets wat het... dat is de grootste trots. Dat gevoel om uit te komen voor je land, het Nederlands elftal. Nee. Ik denk dat iedereen dat ook wel weet van mij. Ik denk ook dat ik mijn waarde, nou niet te denken. Ik weet ook dat ik mijn waarde enorm heb gehad en enorm heb bewezen voor het Nederlands elftal vanuit mijn rol als pinshitter. Als ze uiteindelijk nu ervoor kiezen om dat op een andere manier in te vullen zonder mij, is dat natuurlijk een goed recht. En ik zal altijd in alle tijden beschikbaar zijn voor het Nederlands elftal. En daarom zeg ik, weet je, het is nu een keuze die nu gemaakt wordt. En misschien word ik straks wel weer heel wat gemist. En misschien ook wel helemaal niet. En dan is het een goed teken dat het heel goed gaat met ons land en voor ons land. En dat we misschien in de toekomst wel succesvol mogen gaan zijn.
2: Ja, want dat heb je tijdens de afgelopen WK al een beetje aangegeven. Voelt misschien te ver om helemaal af te dalen al naar jouw interlandcarrière. Want we hebben nog geen punt gezet. Maar ja, Argentinië denkt natuurlijk iedereen aan. Maar je eerste doelpunt hier in de Grolsvesten. Op het EK basis. Hè, dat vreemde week EK waar je overal en nergens speelde. Ja, wat komt bij jou naar boven?
1: Het mooiste moment vergeet je nu.
2: Nee. Wat was jouw mooiste moment dan?
1: Nou, ik vond Polen ook heel erg mooi op het EK.
2: In Redders Vadersland.
1: De eerste wedstrijd. Ja. En, nou, met name ook gewoon met alle fans. Natuurlijk in Duitsland die gehele Oranje Zee. Eigenlijk dat hele EK. Dat zijn wel momenten als ik daar aan terugdenk. Dan komt een hele grote glimlach. En daar ben je super trots op. En wat je zegt, weet je, uiteindelijk hoeven dingen ook helemaal niet direct definitief te zijn. Alleen uiteindelijk voelde ik voor mezelf ook wel van dat het iets een natuurlijk proces zou kunnen zijn wat in gang gezet wordt. En dan uiteindelijk zijn dat keuzes die er gemaakt worden. Maar nee, ik kijk met tot nu toe, zeg maar, wat je net zegt, al die mooie momenten. Daarom zeg ik, die waarde heb je absoluut gehad, denk ik, voor het land. En daar ben ik mega trots op. En ik weet ook dat die waarde altijd, dat ik die altijd nog ook heb. En ook op de leeftijd waar ik nu ben, ook hoe ik nu weer in mijn vel zit hier en hoe ik me voel. Weet ik dat ook ten alle tijden die waarde kan hebben voor het elftal. Alleen ik denk ook dat het goed is ook voor de jonge gasten en de nieuwe jongens die er nu zijn. Om daarin ook op te staan en een groep te gaan vormen die succesvol kan zijn. Dus die jongens heb ik dat ook zeker ingefluisterd. Die weten wel wat ik bedoel. Dus hopelijk hebben ze zeker deze periode al een mooie start met elkaar.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zal onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
5: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristal.
4: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
8: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
7: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
2: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee. Radio Oost. De Oosttribune.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 6:07. Nog een klein uurtje de Oosttribune met 2 wedstrijden. Allereerst in de eredivisie van het betaalde voetbal. FC Groningen thuis tegen PEC Zwolle. Joran Zwart, de ruststand 2-0. Zwolle moet dus in de achtervolging.
2: Zwolle moet zeker in de achtervolging als ze hier nog wat wil hebben. Maar ja, het sfeertje is hier niet positiever geworden. Want vanuit het uitpak klinkt massaal Henry rot op, Henry rot op. Ja, dat is natuurlijk gericht op de trainer Henry van der Vecht. Die in zwaar weer verkeert met PEC Zwolle. En zeker na die 7-0 nederlaag van vorige week. En ook al, zoals ik al eerder zei, die grote nederlagen van vorig seizoen. Want ja, 8-2 bij Heracles, 6-0 bij Feyenoord of 6-1 bij Feyenoord. Bij Go Ahead Eagles ging het hard onderuit. Ja, en dan komt dat van vorige week natuurlijk ook weer overheen. Dat zijn ze natuurlijk in Zwolle niet vergeten. Dus zijn ze wel klaar met de trainer. Waar de tweede helft nu 3 minuten bezig is. Een vrije trap nu voor FC Groningen. Een overtreding van Nick Vlietingen. We hebben geen wissels gezien in de rust. Waar het vast zal hebben gedonderd in de kleedkamer van PEC Zwolle. Want wat gaven ze die 2-0 makkelijk weg. Vlak voor rust. Sommer die bal daar breed gaf. Maar ook Floranus had die bal gewoon weg kunnen schieten. Die koos voor de voetballende oplossing. En dat, ja, dat kan gewoon niet op dit niveau. Zeker niet vlak voor rust. Dan mag dat niet gebeuren. Want met een 2-0 achterstand, ja, dat, ja, met de vorm die PEC Zwolle heeft en de kansen, weinige kansen die ze creëren, is dat gewoon bijna onmogelijk om dat hier weg te poetsen in de Euroborg. De vrije trap is ondertussen genomen door Van der Werf. Die levert geen gevaar op. En zo kan PEC Zwolle op jacht naar de aansluitingsscheffer. 2-0 na 49 minuten.
1: De topper in de keukenkampioendivisie. Die gaat tussen Almere City en Heracles Almelo. Bij rust nog 0-0. Nu de tweede helft, zo'n 4 minuten oud. Nico Wansia.
3: En ook na die 4 minuten is het nog 0-0. Heracles wel weer in de aanval. Zoals het ook in de eerste helft heel veel deed. Toen kreeg het een paar best wel aardige kansen, moet ik zeggen. De beste was dus voor de linksback Manny Rodriguez. Hij volleerde de bal over ook. En Jolie was al een paar keer betrokken bij kansjes. Maar die had het vizier net niet helemaal op scherp staan. Vandaar dat Heracles het verschil nog niet heeft gemaakt in deze wedstrijd. Waar het dus wel degelijk de voorsprong verdient. Want Almere City is pas 1 keer dreigend geweest. Dat was een mogelijkheidje voor Bijleveld. Maar dat was een makkelijke vangbal voor Fabian de Keizer. De doelman van Heracles dat weer flink aan het afjagen is. Ook in deze wedstrijd wordt er weer heel veel energie in de wedstrijd gestoken. Door de mannen in dit geval zwart met blauw. Nu aan de linkerkant van het veld een stevig duel om de bal. Waarbij Heracles zich eventjes laat aftroeven. Maar er zijn er meteen 2 man die druk zetten. Maar dat gaat nu eventjes verkeerd. Want Almere City kan eruit komen. En er gebeurt weer veel te gehaast, veel te gejaagd. Gaan ze richting de goal van Heracles. Steekballetje bedoeld voor Wazinski. Is veel te scherp voor de rechtsback van Almere City. En dus wordt hij opgepikt door Fabian de Keizer. Heracles op zoek naar de openingstreffer in deze wedstrijd. Ze hebben hem nog niet gevonden. Ook niet na 50 minuten hier in Almere.
1: De overige tussenstanden in de keukenkampioendivisie. FC Den Bosch Helmond Sport 2-1. FC Eindhoven FC Emmen 1-0. Jong Ajax Rode JC 0-0. Jong AZ leidt met 2-0 tegen Volendam. Jong Utrecht VVV 1-2. RKC Waalwijk MVV Maastricht al 4-0. En dat terwijl MVV het toch goed deed in de beginfase van deze competitie. En Top Os tegen FC Dordrecht 2-0. En ik zie dat er nu ook gescoord is bij FC Eindhoven tegen FC Emmen. Daar is het nu 1-1.
0: De Oosttribune.

0: Bananarama en Robert De Niro's Waiting. Pek Zwolle in de achtervolging, althans dat is de bedoeling, tegen FC Groningen. Maar lukt dat ook, Joran Swart?
1: 10 minuten gespeeld in de tweede helft. Stand nog altijd de 2-0 voor de thuisploeg. Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde recept als in de eerste helft. Veel ballen op het middenveld. Weinig echte kansen voor beide doelen. Misschien dat Pek Zwolle nu wel gevaarlijk kan worden met Seurissen. Die gooit die bal daar de 16 binnen. Maar die bal gaat aan alles en iedereen voorbij en verdwijnt over de achterlijn. En zo mag doelman HM Fase een doeltrap gaan nemen. Daar neemt hij alle tijd voor. Moet natuurlijk met die nieuwe regels wel een beetje tempo gaan maken. Want de scheidsrechter die let daar wel op. En hij doet dan net alsof hij de bal gaat uittrappen. Trapt dan over de bal heen en speelt de bal dan vervolgens kort op Marco Rente. Maar Faza, ja, hij heeft nog weinig te doen gehad. We hebben één kopballetje gezien van Pek Zwolle in de eerste helft. En verder enkel wat geblokte schoten. Maar echt gevaar voor het doel van Faza is nog niet geweest. Misschien nu met Vichtinger die knap wegdraait. Daar achter het standbeen langs. Kan die ook gaan uithalen? Nee, moet eventjes terug. Legt de bal breed op Oosting. Die vindt Costons, die wordt daar neergelegd. Gaat er wel makkelijk naar de grond na een duelletje met Singer. Scheidsrechter van de Kerkhof, die wuift het ook weg. Het publiek van Pek Zwolle daar in de hoek, die wil wel een penalty. Maar dan gebeurde eigenlijk vrij weinig terecht dat van de Kerkhof daar door laat gaan. Ja, wel eventjes contact met Singer, maar wel heel licht. En dus geen penalty voor Pek Zwolle dat nu weer eventjes achteruit moet. Want Tom van Berg heeft de bal gekregen aan de linkerkant van het veld. Staat nog wel redelijk dicht bij de middenlijn. En moet dus eventjes terug. Pek Zwolle weer gegroepeerd. En dus moet FC Groningen tempo omhoog gaan maken om daar tussendoor te spelen. Dat doen ze dan met een lange bal op Jorg Schreuders, de maker van de 2-0. Maar die heeft even een misverstand met David van der Werf. Zo heeft Pek Zwolle weer het balbezit. Zitten we in de 57ste minuut. En is de stand nog altijd 2-0 voor FC Groningen.
0: Dan naar de topper in de keukenkampioendivisie. Almere City tegen Heracles Almelo. Nico Lancia.
2: Nog altijd een doelpuntloze topper. Maar Heracles weer in de aanval met Vicente. Vindt hij nu Angioli? Ja, die probeert het wel met een soort van hakballetje achter zijn standbeen langs. Dat heeft er ook mee te maken dat de voorzet niet helemaal op maat was. Hij probeert er het beste van te maken. De Franse topscorer van de keukenkampioendivisie. De bal vliegt ruim naast de goal van Almere City. Ondanks het feit dat er nog niet zo heel veel grote kansen zijn, is het wel leuk om naar te kijken. Heracles natuurlijk de bovenliggende partij. Maar ze moeten blijven oppassen voor die tegenstoten van Almere City. Die hebben dus ongelooflijk veel snelheid in de voorhoede. Ik dacht eventjes dat Marley Dors snel was aan de linkerkant van het veld. Het leek op avontuur te gaan, maar toen gooide Sam Schepenman nog even een versnelling erin. Die was gewoon nog sneller dan die toch al watervlugge vleugelaanvaller van Almere City. En dan moet je ook altijd nog vrezen voor een lompe overtreding van Sam Schepenman als die komt invliegen. Maar dat liet hij ook nog eens keurig achterwege. Hinderde de aanvaller wel, maar maakte geen overtreding. En dus werd ook de angel uit deze tegenstoot van Almere City gehaald.

0: Almere City dat er nu weer uitkomt via Poku aan de rechterkant van het veld. Krijgt dan te maken met Rodriguez. Maar die heeft ook dubbele dekking van Housewirt die zijn verdedigende werk goed opknapt. En zo is het balverlies van Almere City. Daar komt er nog wel een voorzet vanaf de rechterkant van het veld. Huisman ziet de bal over zich heen gaan. Dan ziet hij achter zich Dorsen eens naar het veld vliegen. Zou een overtreding zijn gemaakt, zo vinden ze bij Almere City. Maar de scheidsrechter vindt van niet. Maar Almere heeft de bal alweer terug. Sterke fase eventjes van de thuisploeg. En dus moet Heracles nu met de rug tegen de muur. Kijken of ze deze bal kunnen onderscheppen. Geen overtreding van Gilst. Dan is dit misschien wel de mogelijkheid om richting de 1-0 te gaan. Met natuurlijk Jean-Paul en Jolie in een 1-1 met de verdediger van Almere City. Gaat hij binnendoor. Maar dat gaat allemaal te langzaam. Het kost te veel tijd die de spits nodig heeft. Maar niet krijgt van de verdediging van Almere City. En nu wordt de bal buiten getrapt door de thuisploeg. Omdat een van de aanvallers op het veld is blijven liggen. En dus ligt het spel eventjes stil. Als we 58 minuten op de klok hebben. En nog altijd geen doelpunt hebben gezien bij de topper tussen Almere City en Heracles Almelo.
1: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. We gaan maar weer eens kijken bij Almere City tegen Heracles Almelo. Een interessant potje, Nico, maar nog steeds zonder goals.
1: Ja, maar we zitten inmiddels wel in de misschien wel penibele fase van de wedstrijd. Als we minuut 63 zijn ingegaan. Want de wedstrijden van Almere City gaan volgens een tweetrapsraket. Het eerste uur is het een kwestie van tegenhouden. Zorgen dat je zonder kleerscheuren het uur haalt. En in het laatste half uur gaan ze ineens in de aanval. En proberen ze de tegenstander pijn te doen. We zitten nu in het laatste half uur. En het eerste uur is dus volkomen volgens plan gegaan bij Almere City. Want ze zijn inderdaad zonder tegentreffers dat uur doorgekomen. Nu zitten we in de fase dat ze ook aanvallende dingen laten zien. 80% van de treffers gemaakt door Almere City in de laatste 30 minuten van de wedstrijden. Dus Heracles is gewaarschuwd. Maar misschien dat het ook net de ruimte gaat geven die Heracles nodig heeft om zelf toe te slaan. Nu een aanval van de Almeloers aan de linkerkant van het veld. Het is Vroes, de centrumverdediger, die ver mee naar voren gaat. Ook in deze aanval weer. Het gaat nu naar Van Gilst in de as van het veld. Maar ook hij loopt weer tegen die rode muur aan. Ziet wel iemand helemaal vrij staan aan de rechterkant van het veld. Dus dat is Vicente. Haalt de achterlijn. Nee, daar wordt goed verdedigd door Almere City. Ja, met zoveel mensen achterin is het ook makkelijk om mensen een dubbele dekking te geven. En dan kun je wel één mannetje voorbij. Maar dan kom je altijd nog weer een tweede of een derde tegen. Het levert wel een hoekschop op voor de Almeloers aan de rechterkant van het veld. En die gaat getrapt worden door Shafiq Abbas. Alle 10 veldspelers van Almere City in de eigen 16 meter. Daar zijn zojuist Burgering en Jacobs nog in de ploeg gekomen voor Eldari en Huisman. Heracles nog niet gewisseld. Bal laag bij de eerste paal. Simpel te verdedigen door Almere City. Dat de bal naar voren poeiert. En zo moet Heracles weer van voren af aan gaan bouwen aan een volgende aanval. 64 minuten onderweg, 0-0 de stand hier in Almere.
0: Ook 64 minuten onderweg de wedstrijd tussen FC Groningen en PEC Zwolle in de Eredivisie. Joran Swart.
2: Twee wissels gezien van Henry van der Vecht. Sydney van Hooijdonk en Gabriel Reiziger zijn in de ploeg gekomen voor Thijs Oosting en Dylan Mbayo. Aanvallende wissels dus, want een extra spits erbij. En dat had gelijk een grote kans dat het opleverde voor PEC Zwolle. Gabriel Reiziger kreeg de bal van Seurissen. Alleen Singer zat er nog net tussen, waardoor Reiziger niet goed tot een schot kwam. En zo bleef het bij 2-0. Maar PEC Zwolle kon wel iets beter voor de dag de laatste paar minuten. Het laat zich iets meer zien op de helft van FC Groningen. En dat moet ook, want het staat dus tegen een 2-0 achterstand aan te kijken. Terwijl ook FC Groningen nu gaat wisselen. Tigo Land gaat het veld betreden. Hij komt voor Ondrejka. Dat was ook de enige wijziging in de ploeg van FC Groningen voorafgaand aan dit duel ten opzichte van vorige week tegen Go Ahead Eagles. En nog een wissel, een speciale wissel, want Hans Hatenboer keert terug in het elftal van FC Groningen. Een groot gejuich hier in de Euroborgen, jeugdexponent. Hij keert terug op het oude nest, de 13-voudig international van Oranje. Hij heeft avonturen in het buitenland gehad, onder andere bij Olympique Lyon. Maar hij keert nu dus terug bij FC Groningen. Met nummer 33 komt hij centraal achterin te spelen bij FC Groningen. Dat is een 2-0 voorsprong verdedigd in de laatste 25 minuten van deze wedstrijd. Met nu een aanval via de linkerkant van het veld. Met Pelle Clement speelt de bal eventjes terug op Singer. En dan is daar het eerste balcontact voor Hans Hatenboer. Met luid gejuich ontvangen door het thuispubliek. Speelt de bal breed op Tijmen Blokcel. Die kan wat meters maken. Speelt de bal naar de rechterkant van het veld, naar Van der Werf. Die speelt de bal door de as richting Schreuders. En dan wordt die bal daar aangeraakt door Floranus. En dan vangt Schendelaar die bal daar. Ja, nog officieel waarschijnlijk niet. Omdat Floranus er tussen zat met ook wel echt een paasje. Maar scheidsrechter Van der Kerkhof laat het doorgaan. De bal is alweer in het spel. Waar Reiziger het duel verliest van Singer. Zo is het even een rommelige fase van deze wedstrijd. Waar Willemson er nu vandoor gaat. Kan hij gaan schieten voor de 3-0 zorgen. Willemson, de topscorer van FC Groningen. Nou, niet meer helemaal alleen. Want Tom van Berg heeft ook zijn vierde van het seizoen gemaakt. Maar hij schiet de bal in het zijnet. Zo komt de PEC Zwolle daar goed weg. Leeft het nog altijd. Maar kijkt het wel tegen een 2-0 achterstand aan. In het laatste kwart van deze wedstrijd.

0: miljard euro worden. Vandaar is het doorgelopen, Joran Zwart.
1: Wedstrijd beslist. Een prachtig doelpunt, dat moet gezegd worden, van Tigo Land. Een vrije trap die wordt teruggelegd op randje 16. En de invaller schiet de bal via Schendelaar en de lat in de kruising. 3-0 voor FC Groningen. En kan er niets aan doen. De tijd wordt er was.

0: Frans en intimiteit. 3-0. PEC Zwolle achter bij Groningen. Ja, dan zal het gemor wel weer toenemen. En dat was er al, hoorde je vanuit het uitvak, Joram.
1: Ja, dat neemt zeker toe. Het schaam je kapot klinkt nu ook weer uit het uitvak. En opnieuw Henry rot op. Ja, het is absoluut niet gezellig daar in het uitvak. Ze zijn helemaal klaar met de trainer, want het spel van PEC Zwolle wordt met de week minder. Vandaag ook, ja, ze geven dan wellicht niet zo heel veel weg, maar ze krijgen de doelpunt toch wel weer heel erg makkelijk tegen. Nu een vrije trap, dus daar aan de rechterkant van het veld. En dan staat Tigoland helemaal vrij op randje 16 en die schiet de bal wel heel erg vrij binnen. Dat mag gezegd worden. Schendelaar zat er nog aan en ook de bal kwam nog via de onderkant van de lat uiteindelijk toch tegen de touwen. En zo staat het met nog 20 minuten te gaan. 3-0 voor FC Groningen. Ja, Henry van der Vecht, ik zie hem zitten daar op de bank bij PEC Zwolle. Hij heeft het hoofd al een beetje gebogen. Hij voelt ook aan dat PEC Zwolle dit niet meer gaat omdraaien in de laatste 20 minuten. En ik zag net ook hele norse gezichten van Joost Broers en Gerry Hamstra op de tribunes. Zij zien ook dat PEC Zwolle het niet heeft de laatste weken. En wat dat betreft is het misschien wel gunstig dat er een extra lange interlandperiode aanbreekt. Waarin PEC Zwolle 2 weken de tijd krijgt om het weer op de rit te gaan krijgen. Maar ja, misschien dat er ook wel om de positie van Henry van der Vecht gaat worden gesleuteld. Ja, je weet het niet hoe het loopt in de voetballerij. Maar dat PEC Zwolle er niet goed voor staat, dat is een ding wat zeker is. Ze stonden voorafgaand aan deze speelronde op plek 16. En is het afwachten wat de concurrentie dit weekend gaat doen. Maar ja, daar wil je natuurlijk niet staan. Ook al is het nog vroeg in het seizoen. En ook vanavond hebben ze gewoon weinig kansen gecreëerd hier in Groningen. Eigenlijk hetzelfde als vorige week tegen Feyenoord. Dat toen natuurlijk wel een stukje beter voor de dag kwam dan FC Groningen. Maar opnieuw is het verschil groot. 3-0 voor FC Groningen. We zitten in de 72e minuut waar PEC Zwolle dus gaat verliezen.
0: Daar is de spanning dus wel af. Dat is zeker niet zo bij Almere City tegen Heracles Almelo. Nico Mancia.
2: 19 minuten nog te gaan hier. 0-0 nog altijd de stand. Gaat Heracles deze wedstrijd nog naar zich toe trekken in het laatste gedeelte? Of gaat het toch nog in een countermes lopen? Dat gevaar ligt nog altijd boven de markt, zullen we maar zeggen. Maar dat wordt voorlopig heel geconcentreerd vereideld elke keer door de keizer die heel ver voor zijn doel staat te keepen. Van de kust die heel gedisciplineerd aan het verdedigen is en met zijn man mee blijft lopen. Dus goed, dat is in ieder geval knap dat ze tegen het counteren Almere City eigenlijk geen moment echt in de problemen zijn gekomen. Alleen dan moeten ze wel de kansen gaan afmaken. Misschien Angiolini, u kan hem meegeven aan de rechterkant van het veld. Schepenman komt redelijk vrij voor het doel. Maar net op het moment dat hij wil uithalen, wordt hij nog fel geattackeerd door een van de verdedigers van Almere City die zich ervoor werpt. En daardoor gaat de inzet van Schepenman net naast de goal van Speel, de keeper van Almere City. Bij Heracles is er inmiddels een keer gewisseld. Daar is Houswiert naar de kant gehaald. Zijn vervanger is Thomas Bruns, de routinier, die toch altijd wel als een van de eerste weer binnen de lijnen komt bij Heracles. Ook nu is dat het geval. Hij staat nu op het middenveld. Van Gilst is doorgeschoven naar de linkerflank. En verder is nog niet al te veel gewijzigd bij Heracles Almelo. Bij de thuisploeg wordt er steeds meer gewijzigd. Daar is het Dastkier die flink aan het wisselen is geslagen in een poging om misschien zelfs nog wel het onderste uit de kant te halen in de laatste 20 minuten van deze wedstrijd. Almere City, Heracles Almelo. Nog altijd dubbelblank.
3: De Oosttribune,

0: Fairground Attraction en Perfect op Radio Oost. Nou, Almere City, Heracles Almelo. Nog een stief kwartiertje, Nico.
1: Ja, de vraag is of hier de score van Heracles ook perfect blijft na deze wedstrijd. Dan zullen ze toch enige haast moeten gaan maken. Want we zitten in het laatste kwartier van deze wedstrijd met nog altijd die 0-0 stand op het bord. En er is de afgelopen weken vaak gezegd van ja, Heracles heeft zoveel kwaliteiten in de voorhoede. Die scoren eigenlijk altijd en overal wel. Nou ja, dat mogen ze dan nu in de komende 15 minuten gaan bewijzen. En zelfs de krachten van Jeff Rijn Adelaide zijn er nog nodig. Die komt erin in het laatste kwartier van deze wedstrijd in plaats van Vroes, volgens mij, die naar de kant wordt gehaald. En zo is de nood echt aan de man voor Vincent Heilman en zijn mannen. Al is een 0-0 natuurlijk ook gewoon een prima resultaat als je uit bij de nummer 2 van de keukenkampioen-divisie speelt. En zeker als je kijkt hoe de krachtverhoudingen zijn geweest. Het was heel normaal geweest als Heracles deze wedstrijd met 2-0 had gewonnen. En met het oog ook op de eerste periodetitel die over 10 wedstrijden gaat. Is dit een prima resultaat. Dan blijf je 5 punten voorsprong houden op Almere City. VVV komt dan wel iets dichterbij, maar die ploeg heeft 4 punten achterstand met nog 3 wedstrijden te gaan in die eerste periode. Kortom, dan ziet het er nog steeds prima uit. Maar ja, het zou toch lekker zijn voor Heracles als ze de overwinning nog naar zich toe weten te trekken in het laatste gedeelte van de wedstrijd. Een overwinning waar ze dus zeker recht op hebben. Maar dan moet het nog wel gaan gebeuren. Dus kijken wat Jeff Rijn Adelaide toe kan voegen aan het spel van Heracles in de laatste de laatste 13 minuten van de officiële speeltijd. En nog altijd die stand van 0-0 hier.
0: Het resultaat zal er voor PEC Zwolle bij FC Groningen niet meer in zitten. Maar dan de schade maar beperkt houden, Joran.
2: Ja, nou dat zit niet in de speelstijl van Henry van der Vecht. Ik vroeg hem daar gisteren naar bij het perspraatje. Want dat was natuurlijk ook de vraag vorige week tegen Feyenoord. Ja, moet je dan niet op een gegeven moment de schade beperkt gaan houden en gaan inzakken, in een laag blok gaan komen? Dat in elk geval de tegenstander niet meer doelpunten gaat scoren. Nee, dat was absoluut geen optie volgens Van der Vecht. Gewoon hoog druk blijven zetten en op jacht naar een doelpunt. En dat is wat PEC Zwolle nu ook aan het doen is. Maar ze kregen net bijna de vierde tegen. Een geweldige redding van Jasper Schendelaar voorkwam een vierde treffer. Een doelpunt van Tom van Bergen. Want die schoot de bal hard richting de verre hoek. Maar ook een goede redding dus van Schendelaar. Misschien dat PEC er nu gevaarlijk uit kan komen. Nee, want Blokzijl zit ertussen. En dan kan de thuisploeg weer gevaarlijk vandoor met Van der Werf. Die wordt aan het shirt getrokken door Kostons. En dat is de eerste speler die op de bom gaat. Nee, dat is Floranus, want die protesteert hevig. En dan ook nog een gele kaart voor Kostons. Ja, dit is wat Henry van der Vecht wel wilde zien. Wat meer vechtlust van zijn ploeg. Misschien wat meer overtredingen maken, want dat deden ze vorige week ook niet. Ze lieten het allemaal maar gebeuren. En nu laat ze in elk geval zien dat ze zich niet met zich laten sollen. Opnieuw 2 wissels aan de kant van PEC Zwolle. Waar Koen Kostons nu dus met zijn laatste actie van de wedstrijd een gele kaart heeft gekregen. Hij gaat van het veld. En dan is het even kijken wie erin gaat komen. Gilles van der Wal. Hij maakt zijn debuut voor PEC Zwolle. En dan staat er nog een speler klaar bij PEC. Dat is Jan Burger. Hij komt in de ploeg voor Oliver Aartsen. Maar het spel ligt hier eventjes stil. PEC Zwolle kijkt dus nog altijd tegen een 3-0 achterstand aan. Hier in de 80ste minuut van de wedstrijd.
0: Nico, ja, kansen zijn er wel voor Heracles.
1: Ja, kansen zijn er zeker wel. Ook voor Almere City. En dat komt op een 1-0 voorsprong in de 80ste minuut van de wedstrijd. Het schot uit de tweede lijn. Een afvallende bal valt voor de voeten van Martin Wazinski. En het ontploft hier zo'n beetje in Almere. Want ze komen op voorsprong tegen de koploper van de Eredivisie, Heracles Almelo. Dat echt kansen kreeg. Zo even nog een voorzet van Thomas Bruns bij de tweede paal voor het intikken voor Tristan van Gilst. Maar zijn inzet ging misschien nog wel via diezelfde van Wazinski over het doel van Almere City. En dan is er toch weer die oude voetbalwet. Als je zelf de kansen niet afmaakt, dan valt die aan de andere kant. En ook hier in Flevoland in de keukenkampioendivisie geldt die oude voetbalwet. Want het staat er nu echt 1-0 voor Almere City tegen Heracles Almelo. Door een doelpunt in de 80ste minuut van Martin Wazinski.

0: Inner City en Big Fun op Radio Oost. Heracles Almelo moet dus in de achtervolging tegen Almere City. En het is niet zo heel lang meer, Nico.
1: Nee, de tijd begint zeker te dringen. Minuut 83 of minuut 84 loopt eigenlijk al met Heracles natuurlijk in de aanval. De bal wordt in de pot geslingerd. Mirani moet hem dan doorkoppen richting de tweede paal. Daar probeert Bruns toch het beste te maken van die bal. Maar die wordt er bijna tegen de doelpaal aangesmeten door een van de Almere City-verdedigers. De scheidsrechter ziet er geen overtreding in. Dus kan de keeper gewoon het spel gaan voortzetten met een uitrol. Dan is het wel oppassen geblazen, want daar ontsnapt weer iemand van Almere City. Nu gaat de vlag van de grensrechter omhoog om aan te geven dat het buitenspel was. Ja, ik heb lange tijd complimenten uitgedeeld aan Heracles hoe geconcentreerd en hoe gedisciplineerd ze aan het verdedigen waren. En dat ze tegen het counteren de Almere City eigenlijk helemaal niks hebben weggegeven. Maar ja, in minuut 80 ging het dan toch fout. Eerst was het al Burgering volgens mij die aan de linkerkant van het veld helemaal werd vrijgelaten. Ja, die kon de bal vrij voorgeven. Die bal werd nog weggekopt uit de defensie van Heracles. Maar de tweede bal dus opgepikt door Wazinski. En die werd ook niet echt aangevallen. Volgens mij was het de Reinhard Leder die dan nog enigszins in de buurt stond, maar ook niet al te veel druk op de bal gaf. Dus kon hij uithalen vanuit de tweede lijn. En het schot vloog binnen achter Fabian de Keizer. Zo heb je eigenlijk niks weggegeven, maar sta je wel met 1-0 achter. Ook omdat je zelf de kansen niet hebt benut. En dan zien we nu ook nog de entree van Poppler. Zo wordt alles op alles gezet door Heracles om in de slotfase in ieder geval de nederlaag te voorkomen. Met de lange bal van Fabian de Keizer. Pompt hem de 16 meter in. En Jolie legt de bal klaar. En Jolie kan schieten uit de draai. Die bal gaat een paar meter naast de goal van Almere City. De laatste 5 minuten van de officiële speeltijd zijn ingegaan. Almere City op een 1-0 voorsprong tegen koploper Heracles.
0: Dan nog maar even naar de Euroborg. FC Groningen tegen Pek Zwolle. Hoe lang daar nog, Joran Zwart?
2: Nog 5 minuten te gaan in deze tweede helft. FC Groningen opnieuw in de aanval. Ja, Pek Zwolle probeert het wel, maar het creëert echt helemaal niks. Dan pak je de statistieken erbij. Dan is het wel opvallend dat Pek meer balcontacten in de 16 heeft gehad dan FC Groningen. Maar het kijkt wel tegen een 3-0 achterstand aan. Nu weer heel slordig balverlies van Reiziger. Die valt echt dramatisch in. Kan Tom van Bergen er vandoor. Gaat daar voorbij 4 geven. Moet dan eventjes uitwijken naar de zijkant, waardoor hij niet kan uithalen. Wacht dan tot Schreuders er maar eens overheen dendert aan die rechterkant van het veld. Dan gaat Eggens er ook overheen aan de rechterkant. Dat is een invaller zojuist bij FC Groningen. Een mooi hakje daar in de as van het veld met Van Bergen. Geeft de bal weer mee. En dan is daar alsnog 4-0 wilde ik zeggen. Nee, want Schendelaar voorkomt opnieuw een treffer. Ditmaal van Pelle Clement. Maar zo moet Pek toch echt uit gaan kijken dat het niet nog verder weg gaat zakken hier in Groningen, want ja, 3-0, ze hebben echt niks gecreëerd, de hele wedstrijd niet. En dan ga je dus ook weer met grote cijfers onderuit. Ik zie Henry van der Vecht staan, is hij wellicht bezig aan zijn laatste paar minuten als trainer van Pek Zwolle. Ja, je gunt hem zoveel meer, maar de resultaten blijven uit. En het publiek van Pek Zwolle is wel klaar met de trainer. Pek Zwolle kijkt dus tegen een 3-0 achterstand aan en het heeft nog 3 minuten op de klok om daar eventueel nog iets aan te veranderen.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Het slotoffensief van Heracles Almelo in Almere. We gaan luisteren naar Nico Mancia.
1: Waar Heracles alles op alles zet om de nederlaag, de eerste nederlaag van het seizoen te voorkomen. Maar ja, dan moeten ze echt haast gaan maken nu, want de klok gaat bijna richting de 90 minuten. En Heracles heeft alles wat kan aanvallen mee naar voren gestuurd. 4 minuten blessuretijd komen erbij, zo geeft de vierde man aan. Maar je moet ook nog verdedigen. Almere City neemt nu over. En dan ligt het hele veld open voor de countermogelijkheid van Almere City. Gaat de thuisploeg het dan op slot gooien? Voortijdig nee, want ook deze countermogelijkheid stroomt al in een vroegtijdig stadium. En dan kan Heracles ook weer gaan omschakelen. Ja, het is een van de fitste ploegen van de KKD, zou je zeggen. Daar is op gescout. Daar hebben ze spelers op uitgezocht die ze naar Almelo hebben gehaald. Ze zijn fit. Ze kunnen 90 minuten gas geven. Dat moet ook in deze wedstrijd. Mario Engels vrijgespeeld aan de linkerkant van het veld. Kan hij hem voorgeven. Heel veel ploegenoten voor de goal. Maar de bal is te scherp. Nog aangeraakt volgens mij door een verdediger. Of niet? Nee. Hij heeft het helemaal niet aangeraakt. En zo is het geen hoekschop voor Heracles, maar een doeltrap voor Almere City. Nog iets meer dan 3 minuten aan blessuretijd te gaan. En Heracles nog altijd op die achterstand hier in Almere.
0: Hoe lang is er nog in de Euroborg in Groningen bij Groningen PEC Zwolle, Joran Zwart?
2: Nog 2 minuten te gaan. 3 minuten blessuretijd ook hier in de Euroborg, waar PEC Zwolle dus gaat verliezen. Ja, ik val in herhaling. Maar het is een dik terechte, dik verdiende nederlaag voor Henry van der Vecht en zijn mannen. Want ze hebben te veel achteruit gelopen, te weinig gecreëerd. En dan krijg je dus op de broek hier bij Groningen, dat ook helemaal niet zo'n denderende wedstrijd speelde, maar wel 3 keer toesloeg. En ook enkele vrije doelpunten, waar PEC Zwolle ook nog een handje hielp met dat balverlies van Sommer zo vlak voor rust. Nog een schotje van debutant Gilles van der Wal. Maar dat schot wordt geblokt. Nog wel een hoekschop voor PEC Zwolle. Maar hier is het niet meer spannend. Ik denk dat dat in Almere wel het geval is.
0: Dat is het zeker. Nico Mancia.
1: Ja, want gaat hij nog vallen, die gelijkmaker? Van de Kust wordt nu redelijk vrijgespeeld op de rand van de 16 meter. Durft het zelf niet aan. Legt de bal breed naar Jeff Rijn aan de leden. Die heeft ook een veel betere trap. Maar kiest Eieren voor zijn geld. Legt die bal aan de rechterkant van het veld. Daar is de voorzet. Bal net over Poppelen heen. En dan een klutsituatie. Waarbij Almere City de bal nog naar voren kan poeieren. Maar al te veel lengte heeft die bal niet gekregen. Bal weer opgepikt door Van de Kust. Dit is een Angioli. Gaat hij dan uithalen? Nee, steekpaasje naar Engels. Engels met het schot op de paal. Daar was Heracles nog heel dicht bij de gelijkmaker in de blessuretijd van de wedstrijd. Maar het schot belandt op de binnenkant van de paal en plopt daarna weer terug het veld in. Daar was Heracles heel erg dichtbij. Krijgen ze nog wel een hoekschop of wordt het een ingooi daar aan de linkerkant van het veld? Het lijkt een ingooi te worden. En dus gaat ook Fabian de Keizer mee naar voren. De doelman van Heracles Almelo. Komt hij de bal verlengen? Nee. De bal komt terecht op het hoofd van een speler van Almere. Die kopt hem weer over de zijlijn. En dus wordt het weer een ingooi voor Heracles Almelo. En kan Fabian de Keizer daar voorin blijven. Ja, ze zetten echt alles op alles. Maar voorlopig zit het er nog niet in, die gelijkmaker. En dit zal een van de laatste momenten zijn van deze wedstrijd. Weer zo'n matige inworp die door de eerste het beste verdediger kan worden weggekopt. Ja, en dan gaat nu de bal via Van de Kust over de zijlijn. En is het momentum wel verdwenen. Kan Almere City weer gaan ingooien. En daar nemen ze alle tijd voor. Hoe is het in Groningen, Joran? Al afgelopen?
2: Al afgelopen. Hier is het afgelopen. Ik zie dat de trainer Henny van der Vecht de handen voor het hoofd doet. Afgelopen hier in de Euroborg. 3-0 voor FC Groningen.
0: Dan toch maar even terug naar Almere, Nico.
1: Hier is het nog niet afgelopen. Mario Engels krijgt ruimte voor een uitbraak aan de linkerkant van het veld. Daar is de voorzet. Maar die wordt weer weggekopt uit de defensie van Almere City. Tweede bal wel voor Heracles. Angioli. Angioli legt die bal heel slecht breed. Zomaar ingeleverd bij Almere City. En dan kan de thuisploeg gaan counteren. Maar daar hebben ze helemaal geen trek in. Ze denken 1-0. Dat is helemaal prima. En als wij de bal in de ploeg houden, dan kan het geen 1-1 worden. En dus spelen ze op balbezit. Gaat het helemaal naar de andere kant van het veld. En dan doet ook die invaller Jacobs mee. Dan gaat het nog wel via Bruns over de zijlijn. Maar de supporters kijken naar de hoek van het stadion, naar dat grote scorebord. 93 minuten en 44 seconden. Nog 15 tellen te gaan. En Almere City maakt de titelstrijd. En de strijd om de eerste periode weer helemaal spannend. Pardon, want ze hadden een achterstand van 5 punten op Heracles. Dat wordt verkleind naar 2 punten. Het is totaal onverdiend, want er is maar 1 ploeg die deze wedstrijd verdient te winnen. Dat is Heracles. Maar ze winnen hem niet. Want ze maakten de kansen niet af in de eerste helft. En in de tweede helft liepen ze toch weer in het mes van Almere City. Dat Heracles de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd door een doelpunt van Wazinski. Hij is de matchwinner voor Almere City. Heracles moet de wonden likken, want het gaat met 1-0 onderuit in de topper tegen Almere City.
0: Met dank aan Nico Mancia en natuurlijk ook aan Joran Zwart bij Groningen tegen PEC Zwolle om
3: Voor het verslag, en ze gaan nu de nabeschouwing ophalen, die u later natuurlijk ook terug kunt vinden op onze website www.rtvo's.nl/sport. En natuurlijk ook in onze volgende uitzendingen op radio en televisie. Wij hebben nog wat eindstanden of bijna eindstanden in de keukenkampioendivisie voor u. Almere City Heracles dus 1-0, eerste nederlaag Heracles. FC Den Bosch wint met 2-1 van Helmond Sport. FC Eindhoven, FC Emmen 3-1. Jong Ajax, Rode JC 0-0. Dat is nu afgelopen. Jong AZ FC Volendam 4-1. Jong Utrecht tegen VVV Venlo 1-3. De grootste uitslag is die van RKC Waalwijk. MVV Maastricht 6-1. En MVV begon nog zo goed aan de competitie. En tenslotte Top Os tegen FC Dordrecht 2-0. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze aflevering van de Oosttribune. We gaan eruit met Night People and Again. Morgen geen Oosttribune. Zondag wel weer van 2 tot 7. Dan de verrichting van FC Twente tegen PSV en Go Eagles bij NEC. Straks een uurtje non-stop muziek en natuurlijk daarna, zoals u dat van ons gewend bent, met het oog op morgen. Graag tot zondag.
4: Hi baby.

0: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
6: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
5: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt nog geen andere namen. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. Volgens de VN gaat het onder meer om groepsverkrachtingen en het toedienen van elektrische schokken aan de geslachtsdelen. Tientallen mensen die betrokken waren bij de rel op een Malieveld in Den Haag een jaar geleden zijn vandaag tegelijk veroordeeld tot taak- en celstraffen. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij vernielde politieauto's en belaagde journalisten en mensen op het terras. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het duurt mogelijk nog 2 jaar voor de achterstanden zijn weggewerkt in het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Dat zegt minister Hermans van Volksgezondheid. Het onderzoek kwam stil te liggen toen een laboratorium vorig jaar werd gehackt en persoonsgegevens werden gestolen. Het laboratorium heeft de beveiliging nu weer op orde, zegt de minister. Drogisterijketen DA heeft ruim 200.000 klanten geïnformeerd over een datalek. Onbekenden hebben begin deze maand gegevens van de klanten ingezien en mogelijk ook gestolen. DA adviseert de klanten extra alert te zijn op internetfraude. De onlangs overleden Noorse koning Harald is bijgezet in een sarcofaag in de vorm van een scheepsromp. Het Noorse koningshuis heeft er foto's van gedeeld. De kist is olijfgroen en verwijst naar de liefde van de koning voor de zeilsport. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
6: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Soller opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
7: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
10: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Volero.
10: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
13: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert.
12: Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
14: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
12: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
14: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.

0: letztes Glas im Steen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Simone Wijnands.
2: De opladende powerbank van Camille Eurlings vloog in brand in business class en het toestel keerde terug naar Schiphol. Als oud-KLM-directeur dacht hij wellicht dat hij voor altijd boven de regels mocht uitstijgen. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Rob Jetten blikt terug op zijn eerste Prinsjesdag als premier en een jacht op een kamermeerderheid voor de kabinetsplannen. De komende dagen zijn er parlementsverkiezingen in Rusland. Wat heeft deze Duma nog te zeggen? Aandacht voor de week van het verboden boek, want ook in Nederland worden bepaalde boeken soms weggestopt. En 50 jaar na het eerste optreden van de punkband Susie and the Banshees is punk weer helemaal terug. En vooral ook onder vrouwelijke muzikanten en fans populair. Eerst het nieuwsoverzicht.
3: Vrijdag 18 september.
2: Ja, het was even schrikken voor passagiers van een KLM-vlucht naar Curaçao. Daar vloog dus een powerbank in brand.
4: Nou, daar schrok ik best wel van, ja. Want we hebben allemaal een powerbank in ons bagage. Dus je gaat wel goed nadenken. Heb ik wel een goede powerbank?
2: En volgens passagiers was hij van oud-KLM-directeur Camille Eurlings en dat zorgt voor verbazing.
5: Nou, die zal toch moeten weten wat er op de veiligheidskaart staat en wat er op de verre regels bij je ticket staat. En een topman KLM zal toch wel moeten weten dat dit niet mag.
2: Het gaat wel vaker mis met zo'n accu in het vliegtuig, dus dan is de oplossing...
6: Dan kan je ze beter verbieden.
2: Toch is dat nog niet zo gemakkelijk.
7: Tegenwoordig hebben we heel veel apparaten met een accu erin. Telefoons, laptops, tablets. Ah ja, als je zegt geen accu's meer, dan mag dat ook allemaal niet meer mee.
2: Bij het gemeentehuis in het Zeeuwse Tolen werd geprotesteerd tegen een noodopvang voor asielzoekers.
8: Hallo!
2: Er kwamen meer dan 100 mensen op het protest af dat rustig verliep.
8: Tolen is onze stad, dit is ons thuis. En daarom laten wij vandaag onze stem horen. Niet uit haat, maar uit liefde.
2: Dat was gisteravond wel anders in het Gelderse Opheusden. Daar liep een protest over de komst van een AZC uit de hand.
9: Toen ik buiten kwam, er stond een hele grote groep mensen. Ja, dat werd op een gegeven moment werd de sfeer die werd grimmiger, om het zo maar te zeggen.
2: Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en daarom werd ook de ME ingezet. Onacceptabel, vindt de burgemeester.
10: Dat je van mening verschilt, dat is een groot goed in het land. En dat je je mening kunt uiten. Maar op deze manier met vernielingen, dat gaat gewoon alle perken te buiten.
2: Bijna alle moskeeën in ons land hebben regelmatig te maken met vandalisme.
11: Bierflessen zijn er gegooid, er is geplast.
2: En soms gaat het ook verder dan dat.
11: Versnipperde Koran in bloed gedompeld. En daar stonden er allerlei denigrerende en beledigende teksten over moslims, Mohammed en eigenlijk alles wat het geloof te maken heeft.
2: Een goed overzicht is er niet en daarom komt er een meldpunt voor de registratie van alle incidenten bij islamitische instellingen.
12: Als er een voorval bij een andere religieuze instellingen, dan de politici praten daarover. Maar als het bij een moskee is, dan hoor je helemaal niks.
2: Daarom roepen imams hun achterban op om meer mensen buiten hun eigen kring te ontmoeten.
13: Maak kennis, zorg ervoor dat ze jullie leren kennen, dat ze een moslim in levenslijnen zien. En dan kom je er ook al gauw achter dat we niet veel verschillen van elkaar.
2: En dan, Krooswijk behoort tot de coolste wijken ter wereld. Tenminste, volgens het Engelse blad Time Out.
14: Wel tof, aan de andere kant vind ik het ook wel, het moet niet te gladjes gaan worden.
2: De Rotterdamse wijk behoorde 10 jaar geleden nog tot de armste van het land, maar dat is tegenwoordig dus wel anders.
14: Ik heb het vroeger ook al eens geroepen, als je een bakfiets ziet is het gedaan met je buurt. Nou, dat is hier nu wel een beetje aan de hand.
2: Voor de oude bewoners is de verandering ook merkbaar.
15: Het was gezelliger vroeger, was het een volkswijk, maar dat is niet meer.
2: En nu met de status van koele wijk is het wachten op toeristen.
16: Nou ja, iedereen is welkom, hè. Toeristen, Amsterdammers, maakt me niet uit. Hoe meer zieling, hoe meer vreugd.
2: Al zit niet iedereen daarop te wachten.
17: Ik zou zeggen, glaasduur is lekker in Amsterdam.
18: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: President Trump heeft met onmiddellijke ingang de toegang tot het Witte Huis ontzegd voor CNN, Politico en ook MS Now. Correspondent Sjoerd Den Haag is bij het Witte Huis. Goedenavond, Sjoerd.
19: Hi, goedenavond.
2: Is duidelijk wat de aanleiding is voor dit besluit? Waarom doet Trump dit nu?
19: Nee, dat is eigenlijk niet zo duidelijk. En hij had de gelegenheid om daar wat meer duidelijkheid over te verschaffen. Hij heeft net een persconferentie gegeven. Maakt zich nu klaar om weer te gaan golven dit weekend. Maar net in die persconferentie werd hem dat meermaals gevraagd. En als dan gevraagd werd, is er nou een specifieke reden waarom nou juist nu? Dan was het nee, geen reden. Ik vind het niet leuk wat ze opschrijven. Ze geven me nooit positieve publiciteit. Alles is altijd maar negatief. Dus het lijkt voor hem vooral een optelsom. Veel frustratie merkte ik ook in de manier waarop hij zat te praten. Hij kreeg een vraag over de persvrijheid en hij antwoordde: kijk eens, die benzineprijzen die gaan echt alweer naar beneden als de oorlog straks voorbij is. Hij is gewoon erg gefrustreerd met volgens mij alles wat er niet lukt op dat moment. En ja, de kritische media die hier inmiddels iets meer verdund zijn met Trumpiaanse media. Ja, dat moet hij niet. En probeert hij nu dus in elk geval buiten te zetten.
2: Maar moeten andere media zich nu ook zorgen gaan maken?
19: Ik denk dat op zich iedereen zich zorgen moet maken. Het is een voorrecht natuurlijk om het Witte Huis te mogen coveren. Het is een voorrecht om het Witte Huis in te mogen met een pas van hetzelfde Witte Huis. Die hebben wij ook. Dat is geen vanzelfsprekendheid. We raakten hem zelf ook bijna kwijt. Wat men probeert, wat Trump natuurlijk al veel langer probeert, is om één media in discrediet te brengen. Zodat mensen gaan twijfelen of het wel of niet waar is wat media zeggen, schrijven. En wat hij ook probeert is dat media die hier de Oval Office bijvoorbeeld inkomen, dat die zich wel twee keer gaan afvragen of ze moeilijke vragen gaan stellen. Want ja, misschien worden ze er wel uitgegooid.
2: Dus het leidt ook tot zelfcensuur bij die media?
19: Ja, ik moet zeggen dat je dat wel een beetje merkt de laatste anderhalf, bijna twee jaar hier. En dat journalisten van Amerikaanse media ook wel zeggen van ja, er moet wat vaker wat langs de juridische departementen, zeg maar, gewoon wat minder vrijheid die ze voelen om de vragen te stellen, de verhalen te maken. Ik zeg niet dat het niet gebeurt, hè, absoluut niet. Maar je merkt wel dat het erin zit. En het is geen China, het is geen Noord-Korea. Maar men wordt wel voorzichtiger.
2: Maar het is niet voor het eerst dat dit gebeurt. Eerder

0: weet hij niet waar te maken. We weten ook niet precies hoe hij het wil gaan doen. Bij AP ging het er vooral om dat AP niet opschreef wat Trump wilde. De Golf van Mexico moest en zou de Golf van Amerika heten. Ja, dat is toen een rechtszaak geworden. En die rechter heeft toen gezegd, ja, de journalisten mogen verbannen worden uit het Oval Office, maar niet uit het Witte Huis als geheel, moeten toegang krijgen. Het Eerste Amendement, de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, daar mag niet aan getornd worden. Dus ik twijfel ten zeerste, en dat is ook wat CNN zegt, of dit constitutioneel overeind blijft, zeg maar. Waarschijnlijk zal elke rechter zeggen, dit kan niet, dit mag niet. Maar goed, de angst is daarmee wel ingeboezemd, maar ik denk toch vooral ook de frustratie getoond vanuit de president.
1: Dankjewel, correspondent Sjoerd Dendaas bij het Witte Huis. En naast mij zit Christian Bonenbakker. Hij heeft de kranten vanmorgen gelezen. Christian.
2: De Volkskrant schrijft uitgebreid over een vorm van orgaandonatie die niet erg bekend is, namelijk na euthanasie. Jaarlijks kiezen bijna 10.000 mensen voor euthanasie, van wie er 1.000 hun organen zouden kunnen afstaan. Maar dat gebeurt zelden. Vorig jaar maar 34 keer.
1: Bijna niemand weet dat je je organen kunt afstaan na euthanasie. Volgens de medische richtlijnen mogen artsen dat ook niet vertellen om te voorkomen dat men patiënten zich onder druk gezet voelen. En dat terwijl de wachtlijsten met al die organen snel kunnen worden weggewerkt.
2: De krant sprak met ALS-patiënt Ivo, kort voordat hij euthanasie kreeg. Ivo twijfelde geen moment toen hij ontdekte dat hij zijn organen kon afstaan en nam daarbij voor lief dat hij in het ziekenhuis moest sterven. "Het geeft mijn dood zin," zei hij erover. Dankzij Ivo's organen kregen 3 mannen en 1 vrouw hun leven terug.
1: Agenten worden maar zelden vervolgd voor politiegeweld. De Telegraaf schrijft erover naar aanleiding van een dood van een arrestant in Rotterdam. De afgelopen 4 jaar zijn er 16 zaken behandeld. 2 agenten zijn veroordeeld.
2: Advocaat Richard Korver staat de nabestaande bij van een Poolse man die ruim 3 jaar geleden ook in Rotterdam werd gearresteerd en overleed. Ze weten nog altijd niet of de agenten worden vervolgd. "Het verstoort de rouwverwerking als je niet weet wat er is gebeurd," zegt Korver. "Het is hinderlijk en pijnlijk voor de nabestaanden."
1: In het Nederlands Dagblad een interview met Axel Reitz, een Duitse ex-neonazi. Zijn bijnaam was de Hitler van Keulen. Nu heeft hij berouw en strijdt hij tegen extremisme. Juist nu de radicaalrechtse AfD groter wordt dan ooit.
2: "De middenpartijen moeten weer aansluiting vinden bij de gewone man," zegt Reitz. "Wat is er mis met een prachtige term als heimat? Dat is belangrijk. Het staat voor thuis zijn, zekerheid en gemeenschap. Dat begrip afwijzen alleen maar omdat de AfD het omhelst, is toch idioot?"
1: De oud-neonazi weet ook hoe je rechtsextremisten tot inkeer kunt brengen. "Schrijf ze als mens niet af. Ga in gesprek. Daag uit. Spreek tegen. Christelijk gezegd, veracht de zonde, maar heb de zondaar lief. Dan zijn er verrassingen mogelijk."
2: "Gaan we het hier nu al over hebben?" is de titel van een boek waarover Trouw schrijft. Het gaat over vruchtbaarheid, want daarover bestaat veel onwetendheid, zeggen de 2 artsen die het geschreven hebben.
1: Zo weten veel mensen niet dat je als je zwanger wilt worden het beste seks kunt hebben voor de eisprong, omdat zaadcellen nog 5 dagen in leven blijven. En dat de kans op zwangerschap bij vrouwen onder de 30 ongeveer 25% per maand is, en voor vrouwen van 40 nog maar 5%.
2: En nee, er zijn geen standjes die de kans op zwangerschap vergroten. De artsen waarschuwen bovendien om niet op commando seks te hebben. Houd het vooral ontspannen en fijn in de slaapkamer, want je weet nooit hoeveel maanden het gaat duren voordat je zwanger raakt.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: but we carry on. Passenger met Holes. Het was een volle politieke week met Prinsjesdag en twee dagen van algemene politieke beschouwingen. En die Tweede Kamerdebatten hebben nog niet geleid tot een meerderheid voor het kabinet. De komende weken wordt er opnieuw onderhandeld met oppositiepartijen. Wilma Borgman, goedenavond.
1: Hey, goedenavond Simone.
0: Ja, wat voor premier trof jij vandaag aan na die vuurdoop als premier bij die politieke beschouwingen?
1: Nou, daar stond vanmiddag bij de persconferentie een premier voor wie de opdracht om die meerderheid te zoeken nog een stukje ingewikkelder is geworden. Aan het einde van die debatten van de afgelopen dagen namelijk diende Geert Wilders een motie van wantrouwen in. En die werd dan wel verworpen, die motie, maar de BBB stemde ervoor. En dat leidde tot opgetrokken wenkbrauwen bij het kabinet, want ja, BBB was één van de partijen met wie het kabinet dacht te gaan praten om die meerderheid te vinden. En een steun voor een motie van wantrouwen is lastig te combineren met gesprekken over de begroting. De redenering bij BBB is dat ze het stikstofbeleid van het kabinet niet willen. En omdat de afgelopen dagen duidelijk is geworden dat daar niks aan verandert, wilden ze daarover een signaal afgeven. Maar het kabinet tilt er zwaar aan. Want ja, hoe kan je willen praten over een begroting als je het kabinet eigenlijk naar huis wil sturen? De premier zei vanmiddag dat vertrouwen is er of is er niet.
2: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact bij mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet. Dat sluit niet uit dat er ook in de komende weken met BBB verder wordt gesproken. Maar het is logisch om nu te starten met de partijen die gisteren hebben aangegeven. Wij zijn ook bereid om constructieve gesprekken voor te zetten om te kijken hoe er tot een breder akkoord kan komen over de miljoenennota. Dus alle begrotingen en ook het belastingplan.
1: Helemaal de deur dichtgooien gaat een stap te ver, want dat zou ook betekenen dat een meerderheid met rechts niet echt meer een optie is. En tot nu toe wil het kabinet die optie wel openhouden. Dus Henk Vermeer is eventueel later nog wel welkom om weer mee te praten.
0: Ja, Jette kreeg tijdens die politieke beschouwingen vooral de eis vanuit de oppositie om te kiezen: ga over links of rechts. Was dat vandaag ook de belangrijkste vraag tijdens de wekelijkse persconferentie?
1: Ja, en hoe nu verder ook vooral? Want de afgelopen dagen hebben daar geen antwoord op gegeven. Er zit nog steeds niet veel beweging in. En ook vanmiddag hield Jette weer vol dat er een breed akkoord kan komen met beide kanten van de oppositie. Al werd nog steeds niet duidelijk hoe dat dan zou moeten. Nou, ik sprak de premier vanmiddag en die gaf toe dat het allemaal meer tijd kost dan gedacht.
2: Ik snap en deel ook het ongeduld. Kijk, wij laten op een aantal thema's zien dat het kan. Dat we ook met verschillende partijen in de Kamer tot meerderheden komen. Van grip op migratie tot meer betaalbare woningbouw. Maar natuurlijk wil iedereen ook weten, gaat die begroting de eindstreep halen?
1: Wiens verantwoordelijkheid is dat eigenlijk?
2: Het is de taak van een kabinet om een begroting te maken en elke dag zijn best te doen om die begroting ook aan de meerderheid te helpen.
1: Maar er zijn nogal wat opmerkingen gemaakt over de manier waarop dat allemaal gegaan is. Wiens verantwoordelijkheid is het dat het zo lang duurde en dat dat inpassen van die wensen zo lang duurde?
2: Dat ligt helemaal bij ons. Kijk, is niet aan de oppositie. Dat is aan ons als coalitie en als kabinet.
1: En welke verantwoordelijkheid draagt u daar dan bij?
2: Ik ben voor alles wat wij doen eindverantwoordelijk.
1: Maar u bent de premier, u zou het proces moeten leiden. Als iedereen constateert dat dat proces nog wel wat op te merken en aan te merken valt, wat zegt dat dan over uw premierschap?
2: Dat zegt dat er een miljoenennota ligt waar dit kabinet hartstikke trots op is en waar we de komende weken nog over gaan doorpraten met de oppositie. Om ook op die thema's die ik net noemde, die meerderheid te gaan bouwen.
1: Het is een beetje alsof u met buurvrouw 1 op vakantie wil naar Spanje en buurvrouw 2 op vakantie wil naar Frankrijk.
2: Ik zou altijd Spanje kiezen.
1: Maar daar kunt u dus wel kiezen.
2: dat is denk ik wel iets waar we echt vanaf de allereerste dag van dit kabinet heel helder over zijn geweest. Vanuit alle drie de partijen. Wij vinden het echt beter voor Nederland als we op die grote onderwerpen toch proberen tot die brede samenwerking te komen en niet te vervallen in deze platte keuze.
1: Het is zo gek, want iedereen heeft het over keuzes maken en u houdt maar steeds vol, die keuze is niet nodig. Dat is toch een tegenstrijdigheid? Mensen in het land zijn toch niet gek?
2: Ja, er is, en het was volgens mij mevrouw Bikker die dat het mooiste verwoordde, er is ook een derde optie en dat is gewoon via de inhoud kijken hoe je dat draagvlak
1: kan. Maar als u naar de inhoud kijkt, dan moet u constateren dat de beide buurvrouwen het niet met elkaar eens zijn over waar ze naartoe willen.
2: Ja, en ik vind het wel leuk hoe je het probeert. Maar soms kun je ook de beide buurvrouwen tot een nieuw inzicht brengen als je een aantal onderwerpen aan elkaar verbindt, zodat er voor iedereen ook een betere oplossing uit kan komen.
1: Maar hoe dan ook, de conclusie van dit alles is dat het nog maanden duurt voordat er zekerheid komt.
2: Het is net als voorgaande jaren zo dat er pas wordt gestemd over alle begrotingen aan het einde van het jaar. Maar we gaan wel proberen om in de komende weken die richting scherp te hebben door die gesprekken die we nu gaan voeren.
1: En is dan de stemming over het belastingplan voor u echt een harde deadline?
2: Ja, kijk, als je uiteindelijk het zoet en zuur aan elkaar verknoopt, wat altijd moet bij een begroting, dan is het belastingplan daar gewoon een cruciaal onderdeel van. Dus zonder een akkoord op het belastingplan zal het echt een stuk moeilijker worden om dan in december een akkoord over alle begrotingen heen te maken.
1: Dus op 12 november weten we hoe de overlevingskansen van uw kabinet zijn?
2: Op 12 november weten we of dat het nog lukt om tot een breed akkoord te komen.
0: En Wilma, tot slot nog even. De premier kreeg deze week niet alleen kritiek uit de Tweede Kamer, maar ook uit zijn eigen kabinet. Het AD citeerde ministers die zijn leiderschap bekritiseren. Wat zegt dat?
1: Nou, ze nemen bepaald geen blad voor de mond, anoniem dan. De krant publiceerde deze week citaten als er zit gewoon geen natuurlijk leiderschap in Rob. Hij pakt geen regie, zet geen lijnen uit. De enige regie die Rob pakt is de beeldregie, zeggen ze anoniem in het AD. Hij staat vooraan als het goed gaat en achteraan als het moeilijk wordt. Nou, je kunt zeggen, kritiek op de premier, dat is van alle tijden. Maar dat dit van zijn collega's komt, dat is bepaald niet fraai. Het zou hem kunnen beschadigen ook. Jette kreeg er vanmiddag bij de persconferentie een vraag over. Is het besproken in de ministerraad? Nou, de premier ontkent dat niet.
2: Ja, we hebben, zoals we dat elke vrijdag doen, even een korte ronde gemaakt. Maar dat ging, zoals ik ook gisteren zei, in goede sfeer. En daar zit gewoon een ploeg die er zin in heeft. En die ook na deze APB zich nog meer is doordrongen dat we voor een grote klus staan om onze belofte van doorbraak op grote thema's, om dat ook echt voor elkaar te boksen.
1: Ja, hij deed er luchtig over. Het raakte hem niet persoonlijk, zei de premier vanmiddag. En verder wilde hij er geen woord meer aan vuil maken, Simone.
0: Dankjewel, Wilma Borgman. Ja, dit hele weekend zijn er verkiezingen in Rusland. De leden van de Duma, het parlement, worden opnieuw gekozen. Spannend lijkt het niet te gaan worden, maar wat heeft de Duma überhaupt nog te zeggen? Ruslandkenner en journalist Hubert Smeets. Goedenavond, Hubert.
3: Goedenavond.
0: Ja, wat is nou het belang voor Poetin om verkiezingen te houden? Want de uitkomst lijkt toch al vast te staan, of toch niet?
3: Ja, die uitkomst staat vast. De kans is zeer groot dat de regeringspartij Verenigd Rusland een 2/3 meerderheid in de Duma haalt. En dat is van belang voor Poetin, omdat een 2/3 meerderheid hem mogelijkheden biedt om bijvoorbeeld de grondwet te veranderen. En omdat het hem ook heel veel gezag geeft. Dus daar is niet zoveel twijfel over. Deze verkiezingen zijn belangrijk voor Poetin om twee redenen, zou je kunnen zeggen. Gewoon om te laten zien dat Rusland een democratie is, vooral ook aan het Westen, hè, wat wij kritiseren. Die democratie, deze nepverkiezingen. Hij zegt, ja, andere democratie zijn we, maar we hebben verkiezingen die verlopen helemaal volgens de richtlijnen. Het kan allemaal de toets der kritiek doorstaan, dat is één. Tweede is dat deze verkiezingen de eerste verkiezingen zijn voor het parlement sinds het uitbreken van de grootschalige oorlog in februari 2022. Dus ze zijn in zekere zin ook een referendum over de oorlog die Poetin voert en waarin hij tot nu toe geen enkele concessie gedaan heeft. Dus hij zal deze verkiezingsuitslag ook opvatten als een stimulans om zijn keiharde lijn, zijn lijn zonder concessies richting Oekraïne en het Westen om voor te kunnen zetten.
0: Maar over die oorlog gesproken, één partij wijkt nogal af van de rest. Jabloko, die is openlijk anti-oorlog, maar die staat niet op het stembiljet. Wat is daar gebeurd?
3: Dat is eigenlijk heel raar. Jabloko doet al jaren mee aan die verkiezingen. Ze halen al 20 jaar niet meer de kiesdrempel van 5%. Ze spelen politiek in de Doema geen enkele rol. En ze zouden ook dit jaar weer gewoon meedoen. Ze hadden een lijstnummer gekregen, dat was een lijsttrekker, et cetera. Maar toen bleek in de zomer dat in de opiniepeilingen die er gehouden worden in Rusland door een aantal opiniepeilbureaus, dat Jabloko misschien wel eens de kiesdrempel van 5% zou kunnen gaan halen. En ik denk dat dat het Kremlin gealarmeerd heeft. Dat men dacht, ja, ze mogen meedoen, maar wel voor spek en bonen. En het zou wel eens kunnen zijn dat deze partij de stem verzamelt van de mensen die die oorlog eigenlijk niet willen, althans niet meer willen. En dat tegen elke prijs moest worden voorkomen dat die stem zou kunnen worden gehoord in de Doema. En toen werd via een trucje de Hoge Raad ingeschakeld, het Hoge Rechtshof. En die hebben toen in twee fases, in eerste instantie en ook later in hoger beroep, de partij weer van de kieslijst gehaald. En dat heeft een beetje protest opgeleverd op straat in Moskou. Maar eigenlijk heeft niemand het er meer over.
0: Maar speelt uw oorlog in Oekraïne dan nog wel een rol in de campagne, heel specifiek?
3: Nee, in de campagne niet echt, maar wel op straat. De aanvallen van de Oekraïnse dronemacht op raffinaderijen, op olieopslagplaatsen, op havens waar olie verhandeld wordt, heeft bijvoorbeeld de toestand, het aanvoer en ook de beschikbaarheid van benzine voor gewone personenauto's enorm beperkt. In die zomer heeft dat toegeleid dat er op tal van plekken in Rusland helemaal geen benzine meer te krijgen was, behalve op de Bon. En op andere plekken waren de wachtrijen enorm lang. Uren moesten mensen staan in de file om een halve tank te kunnen vullen, tegen bovendien ook een hele hoge prijs. En dat heeft in Rusland toch wel het idee doen postvatten dat die oorlog wat dichterbij komt. Hij is nog niet om de hoek van de straat. Maar de Russen kunnen niet meer zeggen, die oorlog raakt ons niet. Nee, die oorlog begint de Russen wel degelijk te raken, ook in de prijzen in de winkels. En dan heb ik het nog niet eens over die honderdduizenden doden en 1,5 miljoen gewonden nabestaanden hebben of die familieleden hebben die die oorlog ook aan den lijve nu ervaren. Maar goed, dat is electoraal niet zo belangrijk. Die benzineprijs en die inflatie en die dalende koopkracht, dat brengt de oorlog iets dichterbij. Maar het wordt niet gekoppeld in de campagne. Men zegt niet, die benzine is schaars geworden doordat wij oorlog voeren. Dat zijn toch eigenlijk nog altijd gescheiden aspecten, gescheiden problemen in de publieke meningsvorming in Rusland.
0: En dan even over die Doema zelf. Hè. Hoe groot is hun macht in Rusland? Kunnen de leden bijvoorbeeld afwijken van de lijn van het Kremlin?
3: Nou, formeel kan het. Het Russische parlement heeft exact dezelfde bevoegdheden als bijna alle parlementen overal ter wereld. Het is de wetgevende macht, ze bepalen de begroting. Het Russische parlement kan ook in principe een afzettingsprocedure beginnen tegen de minister of zelfs tegen de president. Maar in feite is het een stempelmachine geworden. Er is bijna geen, op hoofdlijnen zeker niet, maar ook op details bijna geen tegenstem meer in dat parlement te horen. En als die stem gehoord wordt, dan zijn er vaak sancties. Hè. Er is bijvoorbeeld een kandidaat voor de Doema van de Communistische Partij, een partij die keurig in de pas loopt met Poetin, die laatst de naam van Navalny genoemd had in een sociale medium uiting van hemzelf. En die is van de lijst gehaald. Dat kan al niet. Zelfs het noemen van de naam Navalny, de man die ooit honderdduizenden, vooral jongeren, op straat kreeg om te protesteren tegen de corruptie in Rusland, zelfs die naam alleen al is taboe.
0: Maar wat krijgen de Doema-leden terug voor die rol als stempelmachine? Als inkoppers van het beleid van het Kremlin? Zijn het privileges? Wat doen ze de hele
3: week? Ja. Nou, ze hebben een appartement in Moskou. Ze worden met auto met chauffeur vervoerd. Dat vinden ze erg mooi. Maar het allerbelangrijkste is, politieke macht in Rusland is een manier om rijk te worden. En die Doema-leden die worden niet zo rijk als de oligarchen of de hoge ministers en de president zelf, maar kunnen zich wel verrijken door die positie. En dat maakt dat ze ook loyaal zijn. Want als zij gestraft zouden worden door het Kremlin en niet meer kandidaat zouden mogen zijn, dan verliezen ze ook die rijkdom. En dan kunnen ze in aanval aan de bedelstaf raken. En misschien ook wel in de gevangenis terechtkomen. Dus die chantage aan beide kanten, die maakt dat parlementariërs de afgelopen jaren, eigenlijk de afgelopen 12 jaar sinds de terugkeer van Poetin in 2012, geen kritische geluiden meer laten horen. Omdat ze zelf ook dan vervolgens daar de rekening van gepresenteerd krijgen.
0: Ja, de komende dagen dus die parlementsverkiezingen. Durf jij een voorspelling te doen? Hoeveel zetels gaan er naar de regeringspartij?
3: Oh, dat is er zeker meer dan 300. He, ze hebben die constitutionele meerderheid, die 2/3 meerderheid om de grondwet te kunnen veranderen. Die zullen ze absoluut krijgen. De enige vraag is bijvoorbeeld of een kleine oppositiepartij, die geen oppositiepartij is, dat heet daar systeemoppositie, dus ze doen alsof ze tegen de regering zijn, maar zijn het in feite niet. Uh-huh. Of een van die kleine oppositiepartijen nog wel die 5% zal halen. Maar dat er een hoge opkomst zal zijn en dat Verenigd Rusland 2/3 van de zetels zal halen, dat is buiten kijf.
0: Dankjewel, Hubert Smeets, journalist en oprichter van het platform Rusland Raam. Belam, Bianca Costa en Opina.

0: Ja, dat was dus Bianca Costa en Opinaar. In sommige Amerikaanse staten kun je het achterhuis van Anne Frank niet meer lenen. En in Rusland zijn boeken van zogeheten buitenlandse agenten streng verboden. Maar ook hier in Nederland dreigen boeken soms verboden te worden. Dat zeggen boekhandels en bibliotheken. En daarom start morgen de Week van het Verboden Boek. Marjolein Hoordijk was zelf bibliothecaris en adviseert nu bibliotheken over boeken die verboden dreigen te worden. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, als je hoort verboden boeken, denk je vooral aan het buitenland. Maar zo'n week is dus ook hier in Nederland nodig.
1: Zo'n week is zeker hier in Nederland nodig. Er gebeurt hier genoeg rondom boeken waarvan het belangrijk is om de aandacht op te vestigen. En dat doet deze week.
0: Want boeken worden hier niet letterlijk door de overheid verboden, maar je zou zeggen, kunnen zeggen indirect wel. Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, kijk, wat er in Amerika gebeurt is dat echt de overheid zich actief bemoeit met de collecties van de scholen. Dat is hier qua wetgeving vastgelegd dat de overheid dat niet kan. Maar dat betekent niet dat er niet andere krachten zijn die kunnen inwerken op collecties op scholen, maar ook in bibliotheken. Boekhandels ondervinden hier problemen mee. Dus er is wel degelijk sprake van druk op de boekenwereld.
0: En kun je een aantal concrete voorbeelden noemen?
1: Nou, we hebben hier bijvoorbeeld een tijd geleden natuurlijk een schrijver gehad die zwaar onder vuur is komen te liggen vanwege een kort verhaal wat hij geschreven heeft. En die is daardoor enorm onder een vergrootglas komen te liggen. En dat heeft er ook voor gezorgd dat andere auteurs, en daar is ook onderzoek naar gedaan door Schrijvers Veilig, een organisatie, dat blijkt dat heel veel auteurs hier in Nederland last hebben van intimidatie, racisme, en daardoor dus bijvoorbeeld zelfcensuur gaan toepassen. En dat is een situatie, daar moet niemand blij mee zijn.
0: En zie je dan ook dat bepaalde boeken steeds vaker worden weggestopt? En welke zijn dat dan?
1: Zeker, zeker, dat zie je. Het zijn boeken met een emancipatoire grondslag. Dus dat kunnen bijvoorbeeld queerboeken zijn. Maar dat kunnen ook boeken met over culturele diversiteit zijn. Dat kan. Maar ja, er zijn echt gewoon een aantal boeken waarvan men dan vindt, Dit mag niet, dit kan niet. En dat komt ook vanuit verschillende achtergronden. Het kan dus bijvoorbeeld ook een boek over magie zijn dat in één keer niet meer mag.
0: En waar mag het dan niet?
1: Omdat magie schijnbaar, het is niet mijn mening, hè, omdat magie schijnbaar verketters is. Dat past niet bij de filosofie. In dit geval bijvoorbeeld van een aantal vrije scholen. Dat past niet binnen de filosofie van die school. En dan gaat dat boek eruit. Dan mag het niet in die kast. En dan kunnen die kinderen dat dus niet lezen.
0: En u zegt, het raakt ook schrijvers. Die doen dan bewust of onbewust aan zelfcensuur.
1: Ja, en ik denk in heel veel gevallen zal het onbewust zijn, maar het wordt dus ook steeds vaker wel bewust dat ze zich echt gaan afvragen. Gewoon door alle intimidatie, door wat ze gezien hebben de afgelopen jaren, dat ze zich toch even achter de oren krabbelen. Ga ik dit onderwerp wel beschrijven? Heb ik zin in de gevolgen? Wil ik dit? En dat is wel gewoon echt heel erg aan de hand nu.
0: En waarom is het zo belangrijk dat boeken die schuren of taboes bespreken toch beschikbaar blijven voor een breed publiek?
1: Nou, het zijn niet eens alleen maar boeken die schuren en die taboes doorbreken. Maar in boekenland heb je het altijd over spiegels en vensters. En een venster geeft je een blik op de wereld, en een spiegel, daarin kun je jezelf herkennen. En als je het bijvoorbeeld hebt over een boek met een queer personage, dat kan voor kinderen die in die positie zitten, die twijfelen van, maar wie ben ik? Hoe voel ik me? Hoe verhoud ik me tot de wereld? Kan dat heel erg louterend zijn om iemand te zien in een boek die zij misschien niet in hun eigen omgeving zien, waarvan ze dan in één keer denken, maar dit is wie ik ben. En dat is echt belangrijk voor het vormen van je karakter. En als je dat dus uit al die collecties haalt, dan haal je gewoon een heel stuk van onze maatschappij haal je eruit. En dan haal je dus dan haal je identiteit eruit. Dan gum je dat uit. En het vrije woord wordt daar ook in aangetast.
0: Ja, zeker. U staat ook bibliotheken bij. Op welke manier worstelen zij met verboden boeken?
1: Nou, op meerdere manieren. De belangrijkste voor bibliotheken zijn toch wel de schoolcollecties. Op het moment dat zij, vaak zijn het gelovige scholen, maar het kan dus ook bijvoorbeeld een vrije school zijn. Dan is het voor hen echt heel lastig op het moment dat een school zegt, wij willen bepaalde boeken niet. Hoe sta je daar dan in als bibliotheek? Wat doe je dan? En dan is het heel belangrijk dat een bibliotheek van tevoren al een visie heeft van dit is waar wij voor staan. Ze nemen het echt op in een beleid. Dus het wordt echt een beleidsmatige beslissing. Want op het moment dat je dat in je organisatie opneemt, kun je altijd het gesprek voeren vanuit je eigen waarden.
0: Maar wat adviseert u dan aan bibliotheken om te doen in zo'n geval?
1: Nou, echt zorg ervoor dat je je eigen visie en missie en daarin dus je beleid hier al op voorbereid hebt. Wat ga je doen op het moment dat er ophef komt? Wat ga je doen op het moment dat je in een storm belandt? En dat kun je eigenlijk heel veel, wat er de afgelopen jaren veel is gebeurd, is dat de storm er in één keer was. En op dat moment begonnen mensen na te denken en organisaties na te denken van, oh, maar hemel, wat moeten we hier nou mee? Wat vinden we hier nou van? Dus je moet hier, en daar worden dus echt organisaties nu tegenwoordig toe gedwongen, van tevoren nadenken, wat als ik in die positie terechtkom, tackle ik dat?
0: En is dat dan genoeg dat bibliotheken zich op die manier toch verzetten? Of is er meer nodig? Ligt er bijvoorbeeld een verantwoordelijkheid voor de politiek, voor de minister van Onderwijs?
1: Er ligt 100% een verantwoordelijkheid voor de politiek. Kijk, zeker als je het hebt met bijvoorbeeld scholen vanuit religieus oogpunt. Dat komt voort vanuit artikel 23. En zolang artikel 23 deze vrijheid biedt, kan een school dit ook doen.
0: En artikel 23, nog even voor de mensen die denken, waar gaat het ook weer over? Het gaat over vrije schoolkeuze, hè?
1: Vrije schoolkeuze. Dus dat is inderdaad de manier hoe je je schoolsysteem inricht. Mm-hmm. En daar vallen dus bijvoorbeeld christelijke scholen onder, maar ook een vrije school. Een islamitische school kan dat zijn. Dus eigenlijk alles wat net even een ander oogpunt heeft dan een openbare school, valt daaronder.
0: Dus dat is een probleem, in ieder geval, wat dit betreft?
1: Wat dit betreft wel. Kijk, of het in grote zin, dat is denk ik een andere discussie. Ja. Maar het helpt dit probleem op geen enkele manier.
0: Maar ziet u het wegstoppen van boeken? Is dat een beetje een kanarie in een kolenmijn? Een signaal dat we toch als democratie de verkeerde kant op gaan?
1: Dat is het zeker weten. Dat is het zeker weten. Het is op het moment dat je aan boeken komt, dan ga je dus inderdaad een cultuur wissen, een identiteit wissen. En dat is wat je nu heel sterk in Amerika ziet. Daar moet alles een soort van witte, conservatieve, perfect family achtergrond hebben. En alles wat afwijkt, dat mag er dan niet zijn. Maar dat is niet de samenleving waar we in zitten. En dat is niet een democratie. En hier in Nederland kan de overheid dus misschien niet op die manier controle uitoefenen. Maar alle krachten die daaromheen werken, en dat zijn eigenlijk gewoon de burgers, die zijn ook daar naartoe aan het gaan. En die zijn dus de poten onder onze democratie aan het wegzagen.
0: En daarom dus de week van het verboden boek gaat morgen van start. Dank u wel.
1: Zeker weten.
0: Marjolein Hoordijk.
1: Graag gedaan.
0: Ja, dit weekend is het 50 jaar geleden dat de Britse punkband Suzy and the Banshees hun allereerste concert gaf tijdens een fameus tweedaags punkfestival in Londen. En dat klonk toen, niet schrikken, het is al laat, zo.

0: In het jaar dat met het oog op morgen 50 jaar bestaat, richten we de blik af en toe op gebeurtenissen van een halve eeuw geleden. En vanavond is dat dus die doorbraak van Susie and the Banshees. De invloedrijke band rond punkpionier Susie Sue, een van de bekendste vrouwen in de punkwereld. En nu, 50 jaar later, leeft de punkscene als nooit tevoren. Met veel vrouwen op het podium en in het publiek. Bibi Faye Banning organiseert punkconcerten met haar collectief Girls to Front. Goedenavond, Bibi.
1: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond, en hier in de studio zit Tara Wild. Zij is leadzangeres van de punkband La Sage.
2: Hi.
0: Bibi, om met jou te beginnen. Je bent 21, dus Susie and the Banshees is ver voor jouw tijd. Hoe kwam jij met die band in aanraking?
1: Nou, mijn moeder en mijn opa hadden best wel veel platen. Mijn opa had een cassettewinkel en mijn moeder verzamelde platen. En ze was zelf heel erg fan van Susie and the Banshees en heeft haar ook gezien in 1987 in Rotterdam. En toen ik zelf 16, 17 was, tijdens corona ben ik wat platen van haar gaan stelen en beluisteren. En Juju en Kaleidoscope waren daar onderdeel van. Dus toen is mijn liefde voor Susie een beetje begonnen, denk ik.
0: Want waarom was zij in de tijd zo invloedrijk? Waarom sprak zij zo aan, denk jij?
1: Nou, sowieso maakte ze wel echt vernieuwende muziek voor 1978. Een soort van punk chaos meets dark wave gothic. En ja, dat was vernieuwend en invloedrijk. En zij als personage, geïnspireerd door een soort van de glamorousness van David Bowie, was inspirerend en ze gaf niet echt een... Ze had scheid, dus dat was ook inspirerend voor andere vrouwen en andere bands zoals The Slits om te zien. En uiteindelijk ook voor The Cure en Joy Division en Killing Joke en zo. Dus ja, ik denk en their sound en hun sound en zij als persoon, als intrigerend figuur.
0: Ja, sprak enorm aan. En Tara, hoe zit dat bij jou? Hoe ben jij met die muziek opgegroeid?
2: Ik ben niet zozeer met punk opgegroeid. Ik ben mijn vader en moeder hebben wel in de jaren 80 in Amsterdam veel gekraakt en hadden in de kelder een repetitieruimte waar punkbands kwamen oefenen. En mijn vader heeft ook wel eens op, als ik me goed herinner, op een gitaar gespeeld daar. Ik ben eigenlijk altijd heel erg gecharmeerd geweest van hun verhalen uit die tijd. En een paar jaar geleden hoorde ik dat een paar vrienden van mijn punkband gingen beginnen en dat de zanger ermee dreigde te stoppen. En toen dacht ik, oh, vet leuk, ik wil dat wel proberen. Dus ik ben eigenlijk door te proberen er ingerold. En toen pas ging ik er ook echt naar luisteren.
0: Want waarom is punk als genre zo aantrekkelijk voor jou?
2: Dan kom ik ook weer terug bij die eerste repetitie, denk ik. Ik heb zang gestudeerd en dus muziek gestudeerd. En ben heel perfectionistisch. En tijdens de eerste repetitie met die band begon ik voor het eerst in mijn leven hard te zingen en te schreeuwen. En dat voelde heel erg bevrijdend. En ook in de manier waarop ik teksten kan schrijven in die band, voelt het alsof ik met een soort van iets harder mijn mening durf te geven dan normaal gesproken. En iets meer geluid durf te maken dan normaal gesproken. En er zit heel veel vrijheid voor mij in om me uit te spreken, denk ik. En ook gewoon om het heel erg leuk te hebben.
0: Zullen we heel even luisteren naar een nummer van Susie and the Banshees, wat jij volgens mij heel goed vindt, hè? Spellbound.
2: Ja.

0: Ja, Bibi, er is in Nederland dus nu een levendige punkscene. Jij zit in een band. Hoe verklaar je die populariteit? Met name vooral ook onder vrouwen.
1: Nou, even denken hoor. Nou, sowieso is een soort van die hele punkbeweging heel erg gaan opleven na corona. Ik denk dat heel veel jonge mensen zich opgesloten voelden en boos werden. En alle de rest wat er in de wereld speelt, maakt jongeren denk ik gewoon heel boos. En punk is een uitlaatklep en soort van een muziekgenre waar je dus niet per se heel goed in muziek voor hoeft te zijn. Dus het maakt het een heel aantrekkelijk genre, denk ik, voor mensen om zich in te uiten. En Flinta mensen, vrouwen en queer mensen hebben altijd zich bevonden in de punk scene op verschillende manieren. En ik denk dat soort van door de Riot Girl beweging van de jaren 90 en queercore daarvoor al een soort van vrouwen en queer mensen altijd hebben gegrepen naar punk.
0: En Tara, herken je dat? Die boosheid? Dat je dat kunt uiten?
2: Zeker, ja. Ik denk dat ik, wat ik dus zelf heel erg fijn vind aan optreden en ook aan de avonden die Bibi organiseert met Girls to the Front, is dat je je boosheid en wanhoop en ook liefde voor heel veel dingen een plek kan geven en delen met heel veel mensen die met hun neus dezelfde kant op staan. En ik vind het heel soort hoopgevend dat je met z'n allen heel hard een tekst kan schreeuwen die over iets heel vervelends gaat en dan soort hoop hebt voor dat je toch samen met die mensen waarmee je ook datzelfde voelt iets kan doen voor een betere toekomst, hoe klein of groot dat ook
0: zoals, noem een voorbeeld.
2: Een textueel voorbeeld bedoel je?
0: Of een nummer, of we kunnen ook even luisteren naar een nummer van La Sage?
2: We gaan geloof ik naar I'm a Girl luisteren, wat heel goed aansluit.
0: I'm a Girl, nou dat komt goed uit, daar is hij.

0: I'm a girl, Tara. Dit klinkt toch heel anders dan dat hele keurige meisje dat hier tegenover mij zit.
1: Ja, dat heb ik vaak gehoord.
0: Ja. Ja. En dat is fijn, dat je je op die manier kunt uiten.
1: Ja, zeker.
0: Wat zing jij ook over andere nummers, denk jij, dan mannen? Of andere thema's?
1: Ja, ik denk dat dat automatisch zo is. Want je belevingswereld is gewoon anders.
0: Want waar zing je dan zo al over? Waar gaat dit nummer over?
1: Ja, over heel veel verschillende dingen. Dit nummer is een soort uitvergroting van genderrollen, denk ik. Op een best wel humorvolle manier, vind ik. Het schetst een soort van het absurdisme van dingen die je kan verwachten of niet verwachten van vrouwen. Maar we hebben ook liefdesliedjes of nummers die gaan over het belang van gemeenschap. En het is allemaal heel erg gebaseerd op persoonlijke dingen die misschien toch groter zijn.
0: Ja, want Tara, de concerten die jij organiseert, daar zie je dus ook veel vrouwen die bij elkaar komen. Wat maakt dat vrouwen het zo aantrekkelijk vinden? Oh, Bibi, sorry.
2: Nee, maakt niet uit. Ik dacht al. Ik denk gewoon het belang van gemeenschap en het belang van samenkomen en het belang van ruimte innemen in een plek waar voornamelijk toch witte cis-mannen een plek hebben ingenomen of zichtbaar zijn geweest in die wereld, dat het gewoon heel fijn is om samen te komen.
0: Dus dat doen jullie graag met z'n allen?
2: Ja.
0: Dankjewel, Tara Wilds en Bibi V. Bannink, over vrouwenpunk in Nederland. En natuurlijk Suzy en de Banshees. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Goeienacht. Goed.

0: NPO Radio 1.
1: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Geld naar defensie is geen discussiepunt meer.
2: En dat onze vrede beschermd wordt door die democratische rechtsstaat, doordat we met elkaar vredig samenleven.
1: Hoe zit het eigenlijk met ons streven naar vrede? We staan stil bij de 100ste geboortedag van John Coltrane, de meest invloedrijke saxofonist van de vorige eeuw. Liedewijde Paris is de boekenkoningin van dienst, en de politiek commentator Koen van de Ven over kiezen tussen links of rechts.
3: Je ziet dat we daar natuurlijk een minderheidscoalitie hebben die op een heel wankel randje staat.
1: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
4: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
11: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
13: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is middernacht.
15: Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Oost.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.